0: ter dood waren veroordeeld, zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde vorig jaar ook al noodklok over het aantal executies in Iran. Toen werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief is onschadelijk gemaakt. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Tennisser Tellon Griekspoor heeft in de tweede ronde van het Masters-toernooi in Canada voor een verrassing gezorgd. Hij versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Zverev is de nummer 3 van de wereld en is bezig met een goed seizoen. Hij won Roland Garros en werd tweede op Wimbledon. Griekspoor heeft vanwege een eerdere blessure een minder goed seizoen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. En volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde al vaker de noodklok. Vorig jaar werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Iran zegt dat een akkoord met Oman over de vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. De landen zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. De Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken en in het noorden kans op een bui. Het wordt komende dag 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Zonnebrillen, diner- en saunabonnen, wandelschoenen, luchtbedden en de hoofdprijs, een helikoptervlucht boven het TT-circuit tijdens de Classic GP. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs, tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Nina Broers is pas de vierde Nederlander ooit die de prijs wint. In het centrum van Dordrecht is een klein kind aangereden door een bestelbus. Hulpdiensten probeerden het kindje nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De bestuurder van de bestelbus is aangehouden. Over de toedracht van het ongeluk en de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Masters Tennis toernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellon Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken. In het noorden ook nog kans op een bui. En het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

bekend terrein, vreemd genoeg. Hoe het ruikt en voelt, hoe het lek en klinkt. Elke straat ken ik, elke bocht. Jij woont hier ver vandaan,

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloe met het NOS Journaal. De Nederlandse Nina Broers is in de prijzen gevallen bij de Student Academy Awards, ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Haar korte film Waar is mijn libido won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Volgende maand wordt bekend of Broers goud, zilver of brons heeft gewonnen. Broers is pas de vierde Nederlander ooit die een Student Academy Award wint. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond in Marokko. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer wordt hervat. De afgelopen dagen lag het treinverkeer stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor. Sinds gistermiddag is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand bij Venray brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellan Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer, vandaag geregeld zon, in het noorden kans op wat wolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op ntvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog wel nageblust om zo te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen omgekomen. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en het aantal besmettingen zijn de afgelopen weken fors gestegen. En daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
2: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in Hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
3: Ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
4: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
5: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzard. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads. Discover the blues. Explore beyond.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen.

0: start.
1: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
2: Zonnetevel? Jokerzon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloeken.
3: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
3: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
5: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
6: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt vooralsnog niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. Die drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Op een persconferentie gisteravond werd niets gezegd over wie erachter zit, zegt correspondent Charlotte Waiers.
8: De minister benoemt weliswaar de mogelijkheid dat een andere staat achter deze actie zit, maar zegt tegelijkertijd dat het onderzoek nog loopt en roept vooral op om niet te speculeren.
7: Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Op het Masters tennistoernooi in Canada heeft zowel Botik van de Zandschulp als Tellen Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Griekspoor versloeg nummer 3 van de wereld Alexander Zverev in 3 sets. De overwinning betekent veel voor Griekspoor, zei hij na afloop bij Ziggo Sport.
9: Ik denk dat ik vandaag, gezien de omstandigheden, de fase waar ik in zit, misschien wel mijn beste wedstrijd ooit speel. Dus ik denk dat deze heel hoog op het lijstje staat. En zeker mentaal is het een hele lekkere overwinning.
7: Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen de Rus Medvedev en won in 2 sets. Het weer, geregeld zon. Vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
10: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
1: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
6: Radio Drenthe.
0: Goedemorgen Drenthe.
6: Met Judith Regendorp.
7: Drenthe, een heel goedemorgen. Donderdag 6 augustus is het. Roy, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
7: Mooi dat je er bent, dat is een tijdje geleden.
11: Ja, we hebben even geleden. Leuk om hier weer even te zijn.
7: Was het schrikken toen de wekker ging?
11: Nou, ik heb een kleine baby, dus vijf uur wakker zijn is niet... Ja, is niet, ben ik al gewend.
7: Gelukkig, ja. En wat gaan we doen? We bellen met Oekraïne. Jawel, want daar zit Assenaar Martijn de Haan. Juist nu de hoofdstad Kiev weer doelwit is van Russische aanvallen. Ik vraag straks wat hij daarvan meekrijgt. Onderwegen in Eeksterveen en Gasselte liggen geen giftige staalslakken, blijkt uit bodemonderzoek. Verder bel ik even met een van de Drentse brandweermensen die geholpen hebben bij het blussen van de natuurbrand in Limburg. We hebben het over ooievaars, want het gaat goed met de ooievaar in Nederland. En in Roden, ja, heel bijzonder, duurt een tennispotje maar heel kort. Nou, hoe dat zit hoor je ook bij ons.

Voor het weer tappen we even uit een wat ander vaatje vandaag. Even bijkomen, zou ik bijna willen zeggen. Het is bewolkt, ook wat zon hoor. En dan kan er lichte bui vallen. Er staat vandaag een matige westenwind. Ook wat vlagerig is die wind. En de maxima 24 graden.

0: Simply Red. And the right thing.
1: Het is 7:09. We gaan een eindje vlot. We gaan naar de Oekraïne in de buurt van Kiev. Want Kiev wordt de afgelopen week weer bestookt door Russische luchtaanvallen. Daarbij zijn inmiddels 25 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Nou, in die regio zit Assenaar Martijn de Haan. Martijn, een goedemorgen.
2: Goedemorgen, deze morgen.
1: Wat krijg je allemaal mee van die aanvallen op Kiev?
2: Nou, we, in die zin krijgen we natuurlijk hetzelfde wat jij nu net noemt, de berichtgeving mee, hè, over het aantal doden en gewonden, wat er allemaal is gebeurd. We krijgen ook vooral ook wel filmpjes te zien van wat er dan allemaal gebeurd is. En we horen natuurlijk ook wel in de nacht het luchtafweer, wat natuurlijk begint met schieten. Dus dat, dat is zeker voor nieuwe deelnemers die we nu heel veel bij ons hebben, wel even een bijzondere gewaarwording. Maar we slapen zelf in semi-schuilkelders, zeg ik altijd. Hè. Dus ze zorgen, de Oekraïners zorgen ervoor dat wij ons zo veilig mogelijk voelen. Dus we hoeven dan niet gelijk uit bed als er zulke dingen gebeuren. Dat wordt alleen maar als het echt heel extreem hier in de buurt wordt, dat we dan uit ons bed gehaald worden.
1: Ja, je zit in dus Kiev, maar je zit niet in Kiev zelf dan?
2: Nee, we zitten echt op ongeveer 10 minuten van de stadsgrens van Kiev af. Dus voor jouw beeld wat er in ieder geval afgelopen nacht, maar die nacht ervoor gebeurd is, dat is ongeveer 5 kilometer van ons af geweest. Zeg maar, waar in ieder geval ook een raket is ingeslagen. Dat was dan in Bucha, dat ligt ook net buiten Kiev.
1: Maar
2: het is heel dichtbij. Nou, ik ben zelf voor de 9e keer mee. Dus voor mezelf. En ik ga mee omdat ik geloof dat God mij hier wil hebben. Dus ik zeg altijd, ik heb de beste bescherming bij me. En voor de deelnemers, ik ben ook als leider mee, check ik na zo'n nacht van, joh, hoe zit je erin? En ik moet eerlijk zeggen dat ze wel onder de indruk waren van, dat je dat wel hoort. Maar tegelijkertijd zich niet echt onveilig hebben gevoeld van, wat moeten wij hier nu mee? Dus dat viel eigenlijk alles mee. Dat heb ik ook wel eens anders meegemaakt, dat mensen zich toch wat meer daar gezorgd over maken. Maar we hebben een redelijke stabiele groep bij ons als het daarom gaat.
1: Ja, want jullie zijn daar vanuit de stichting Hope for Ukraine. En wat kunnen jullie daar op dit moment betekenen?
2: Nou, heel veel. Hè. Het feit alleen al dat we er zijn, dat is denk ik al het allerbelangrijkste. Want wat we hier feitelijk doen is dat we nu met een herstelreis die zijn. Dus we zijn op dit moment 4 projecten in de regio Irpin en Morsoen aan het doen. En dat is echt letterlijk huizen herstellen, weer opbouwen. Maar het feit dat wij hier gewoon als mens zijn, dat is voor de Oekraïners al, maakt het al de wereld van verschil. Dus daardoor voelen ze zich zo bemoedigd dat wij mede ervoor zorgen dat ze gewoon nu nog steeds recht overeind staan.
1: En de materialen zijn er?
2: Ja, die kopen we hier in. Dat wordt de aannemer die hier waar we mee samenwerken, die regelt dat allemaal. Wij zorgen voor het geld en hij zorgt dat de spullen er zijn die we nodig hebben. Ja.
1: Wat hebben jullie tot nu toe kunnen doen dan, kunnen maken?
2: Nou, we zijn bij 2 projecten zijn we bezig op het dak. Dus hopelijk kunnen we in elk geval bij het project waar ik zelf ook aan het werk ben, zorgen dat in elk geval de tweede verdieping dicht is. Zodat de volgende groep het dak erop kan gaan zetten. Mm-hmm. En bij de andere projecten gaat het dak ook waarschijnlijk af. Nou, dat gaat gewoon gebeuren morgen uiterlijk dicht. Dus dan heeft die mevrouw weer gewoon een dak die niet lekt als het regent. En bij de andere groepen, de Morsoen-groep noemen we dat altijd, die zijn bij 1 huis aan het werk waar, luister goed, 27 mensen wonen. Waarvan er een man, vrouw, 4 eigen kinderen en de rest zijn pleegkinderen die ze hebben opgenomen. Ook onder andere door de oorlog, maar ook gewoon omdat het wezen zijn. En daar zijn ze een extra huis aan het neerzetten voor, als die worden gebruikt als slaapkamer. Dus dat is echt vanaf scratch helemaal opgebouwd.
1: Ja, ja. En zo zijn jullie aan het helpen daar inderdaad. Nu Kiev bestookt dus, hè, je zei het al eergisteren, door weer Russische aanvallen. Je zegt, ja, ik voel me wel beschermd, maar wanneer wordt er een grens bereikt en denk je, ja, ik ga terug naar Assen?
2: Nou, dat zou niet zo snel gebeuren. Hè, want uiteindelijk ben je ook hier om solidair te zijn met de Oekraïners. Dus dan zou ik meebewegen met hoe het hier eraan toe gaat. Alleen we hebben wel, hè, natuurlijk vanuit Hope for Ukraine, wel grenzen dat als het gewoon niet veilig genoeg meer is, dan besluiten wij gewoon ook in overleg met de Oekraïners dat wij gaan vertrekken. Want als ze iemand heel willen houden, dan zijn wij het, zeg maar. Dus ze zijn super zuinig op ons. Dus zij zullen aangeven, joh, jullie moeten nu echt maken dat je wegkomt.
1: Maar vooralsnog vandaag gewoon aan de slag daar. Martijn de Haan van de stichting You Hope for Ukraine. Dankjewel.
3: Dit is Radio Drenthe.
4: Goedemorgen Drenthe.
3: Met Judith Regendorp.

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing, dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Zonnebrillen, diner- en saunabonnen, wandelschoenen, luchtbedden en de hoofdprijs, een helikoptervlucht boven het TT-circuit tijdens de Classic GP. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs, tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Boston. 10 minuten voor 7:30 is het. Een overzicht nu van allerlei dingen die gebeurden op deze dag in het verleden. In vandaag de dag, 6 augustus, wat gebeurde er? Nou, we beginnen met een groot drama.
1: Het is 6 augustus 1945, 8:15. Een enorme wolk in de vorm van een paddenstoel markeert de plaats waar even daarvoor de eerste atoombom tot ontploffing is gekomen.
0: Hiroshima, Japan. De bom van een Amerikaanse bommenwerper zou ruim 200.000 mensen het leven hebben gekost. Terug in eigen land draait het 3 jaar later om atlete Fanny Blankers-Koen. Ze schrijft geschiedenis.
2: Once more Blankers-Koen comes through in sensational style to win her 4th Olympic title. The first woman to do so in the history of the game.
0: Ja, 4de gouden plak op de Olympische Spelen. De eerste vrouw die dat bereikt. Ook mooi nieuws voor de Beatles op 6 augustus. 6 augustus 1965.
3: Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone.
0: Help. Dan komen ze met een nieuw album. Getiteld Help, inderdaad. En dan naar de eerste website ooit online.
4: The world's first website went live on this day back in 1991. Funnily enough, the point of the site was to teach people about the web.
0: Ja, eerste website dus van 6 augustus 1991 geeft uitleg over het web zelf. Gaan we nog even terug naar de sport, want wat een fantastische dag is 6 augustus 2017 voor het Nederlandse voetbal.
5: Miedema van de Donk is mee. Miedema! Europees kampioen. Dat kan niet meer mis. Viviane Miedema. Zij weet het. Iedereen weet het. Dit is de beslissing. Dit is de titel.
0: Ook zo'n moment waarop je weet dat je nog op vakantie in Oostenrijk was. In mijn geval inderdaad is dat zo. Misschien weet jij het ook nog waar je was toen Oranje Europees kampioen voetbal werd door in de finale met 4-2 te winnen van Denemarken. En vandaag, precies 3 jaar geleden, maakt Mathieu van der Poel de finale van het wereldkampioenschap in Glasgow bloedstollend spannend.
6: Nee, nee, nee, nee, nee! Hoe is het toch mogelijk? Een vloek. Altijd maar weer op zijn optreden op het wereldkampioenschap. Hij moet door nu. Eerst op dat fietsje gaan zitten. In die pedalen. En karren.
0: Ja, en dat doet hij. En ondanks de val is dit de ontknoping.
6: Glasgow is van hem. Hij is wereldkampioen 2023.
7: Van die wereldtitel droomde ik sowieso al in. De manier waarop was ook nog eens misschien wel de mooiste. Dus het is fantastisch.
0: En dat is het, Mathieu van der Poel. Congratulations and celebrations. Jarige dan. Een aantal ervan. Oud-TV-weerman Erwin Krol is jarig vandaag. Hij is 76 geworden. Ex-Spice Girl Gary Halliwell is 54 nu. En ook rapper Typhoon is jarig. Hij is 42 geworden. Van harte gefeliciteerd. Fijne dag als je jarig bent vandaag. En voor de plaats van vandaag, je voelt hem al aankomen, gaan we terug naar 6 augustus 1965. Jawel, het nieuwe album van de Beatles.

0: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
2: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1 bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
3: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtrop. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede.
4: Crossroads. Het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjer en Tim Knol en

0: een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzard. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads. Discover the blues. Explore beyond.
1: Het is half acht en dat betekent tijd voor het laatste nieuws. Krijg je vanochtend van Roy van Gol. Roy, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Recreatiepark Kniphorst in Anlo moet zo'n 75.000 euro aan boetes betalen aan de gemeente Aanhunsen. Op het park zaten permanente bewoners en arbeidsmigranten, terwijl dat niet is toegestaan. Ook kreeg hij boetes omdat hij naliet gegevens over het in- en uitrijden op het park met de gemeente te delen. De eigenaar zegt dat de rust inmiddels is teruggekeerd en dat mensen die voor overlast zorgden of de regels overtraden weg zijn. Bij een steekincident in Ter Apel zijn twee mensen gisteravond licht gewond geraakt. De steekpartij was op het terrein van het asielzoekerscentrum. Er is nog geen verdachte opgepakt. De politie doet verder onderzoek. Onder twee wegen in Eeksteveen en Gasseltes zijn geen giftige staalslakken gevonden. Dat zijn restproducten van de staalindustrie. De gemeente Aanhunsen liet de bodem onderzoeken, maar meer dan zogeheten hoogoverslak werd niet aangetroffen. Hoewel daar meer sulfaat in zit dan toegestaan, leidt dat niet tot gezondheidsproblemen. Bij nieuwe projecten gebruikt de gemeente niet langer staalslakken meer. En Marina en Matti Kamminga uit Emmen hebben de zogeheten topklasse in het zeilen gewonnen tijdens de Sneekweek. De zussen wonnen de afgelopen week de eerste drie wedstrijden en gisteren finishten ze als tweede. Omdat er nog één uitslag geschrapt mag worden, zijn ze met nog een wedstrijd te gaan niet meer in te halen. Om de titel officieel te maken, moeten ze vandaag nog wel starten. En tot zover de nieuws. Meer nieuws vind je altijd op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
1: Roy, dankjewel. Gaan naar het weer. We tappen volgens mij een beetje uit een ander vaatje, Gert Voerman. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Judith. Ja, dat kun je wel zeggen, want als je kijkt naar de afgelopen nacht, dan hebben we wat mij betreft mooie temperaturen gehad. Echt om even de ramen te openen en de warmte weg te werken. Bijvoorbeeld Eelde zat op 12,6, minimum dus. Diever 13,1, Havelte 15,8, Kiel 14,4. Dus dat zijn heel wat andere temperaturen dan de 19 tot 20 graden die we de laatste 24 uur hebben gehad, althans in de nachten. En gistermiddag ook lekker weer. En dat geldt ook voor vandaag. Vandaag hebben we te maken met een open weertype. Dat betekent flinke zonnige periode. Stapelwolken, momenteel ook al een mix van zon en wolken in de provincie. En die temperaturen heel aangenaam, zo'n 23 tot 24 graden. Daar zitten we min of meer rond normaal voor deze tijd van het jaar. Het kan zijn dat een hele enkele stapelwolk even in de buurt van het buienstadium komt. En dan heb je even wat gedruppel, maar niet meer dan dat. Het is om een hele enkele plek, denk ik. En een wind die wel gaat toenemen, dat hoort er een beetje bij. Zag je gisteren ook een matige westenwind. Die wordt een beetje onstabiel, die wind. Door opwarming van de aarde. En dan krijg je vanmiddag een vlager karakter. Maar al met al een hele bruikbare dag.
1: Ja, bizar dat we eigenlijk denken, het wordt wat koeler. Terwijl het gewoon normaal is voor de tijd van het jaar, hè?
3: Ja, dat is gewoon normaal. En terwijl het was frisser ervaren. Ja. Komt natuurlijk ook dat die lucht een stukje droger is, maar we zijn natuurlijk heel wat gewend. En dan praat je over het noorden van Nederland, naar het zuidoosten toe van Nederland hebben ze nog veel meer tropische dagen gehad. En hebben we nog niet over Frankrijk natuurlijk. Nee, we zijn heel veel warmte gewend en er komt nog wel meer warmte bij. Kijk je naar vanavond, vannacht moeten we eerst een zwak front verwerken. Daar kan lokaal een lichte regenbui opleveren, maar niet meer dan dat. De grootste kans in het westen van de provincie. Hopelijk valt er weer eens iets van een paar millimeter, maar vooruit, het zijn lichte regenbuien. Temperatuur 11 tot 12 graden met dan een zwakke wind uit de westelijke richting. En morgen bouwt zich weer een hoogdrukkern op, precies boven onze omgeving, min of meer in de buurt van Drenthe. Dat betekent dat we 's ochtends nog misschien een lokale lichte regenbui hebben, van het oude front. Er zit nog wat bewolking, er ontstaan weer wat stapelwolken, het wisselt elkaar een beetje af. In de loop van de middag denk ik dat die wolken steeds meer gaan oplossen. 22 tot 23 graden blijft dan in de middag droog. Een zwakke wind uit de westelijke richting. Maar zaterdag draait hij naar het zuiden toe. Komt die warmte terug. En zaterdag zitten we gemiddeld op 6, 27 graden.
1: Kijk, dan gaan we in stijgende lijn.
3: Een stijgende lijn,
1: ja. En wat het daarna wordt of het zo blijft, dat horen we om 8:30 van je. Tot dan, hè.
3: Tot dan.
1: Dag, Gert. En je hoort zo hoe bizar kort een tenniswedstrijd kan zijn.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij.
6: Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het residentieorkest speelt Tchaikovsky's krachtige vijfde symfonie en Anastasia Kobekina soleert in het ontroerende celloconcert van Elgar. Op 28 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
12: Wow!
11: Is binnen 3 minuten geregeld.
12: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
11: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.

0: it to your heart. 20 minuten voor 8 is het. We gaan tennissen. En niet zomaar tennissen. Want om een tennistoernooi met bijna 100 tegenstanders te winnen, hoef je maar 7 punten te scoren. Ja, dat is het idee van het 1-puntstoernooi bij tennisvereniging Reo in Rode. Maar als je 1 punt mist of een servicefout maakt, dan lig je er ook direct uit. Nou, het zorgt ervoor dat amateurs van toppers kunnen winnen. Verslaggever Steven Ophoff kijkt mee met dat bijzondere toernooi in Rode.
1: Nou, de sfeer zit er in ieder geval goed in. De muziek staat goed aan. We zitten even in de pauze. Straks is alweer de derde ronde. Ja. Dat betekent dat al een aantal spelers is afgevallen. Hier bij Reo, Matthijs Schotberg, de organisator van dit gebeuren. Het leek jou leuk om zo'n toernooi te organiseren waar iedereen maar voor 1 punt speelt. Ja. En als je die verliest, dan lig je er gewoon uit.
2: Ja, en het mooie hiervan, dat zie je dus vandaag echt letterlijk gebeuren, is dat iedereen kan winnen. Dus de allerbeste, zo nummer 6 van Nederland in de eerste ronde, die verliest. En gewoon hele goede spelers die verliezen van, met alle respect, de wat mindere goden. Nou, dat wil je eigenlijk bereiken op zo'n toernooi. En dat lijkt aardig te lukken. Ja, dat is tof. Ja.
1: Je hebt al 2 potjes gespeeld, je hebt 2 potjes gewonnen. Gijs Wobbers, hoe gaat het?
3: Ja, het gaat tot nu toe redelijk goed. Ik had eerst gelukkig stond mijn tegenstander dubbelfout. En nu gelukkig de volleyfout, dat ik werd wel een beetje verrast door zijn service, die redelijk hard was.
1: Nou, gefeliciteerd, je hebt de tenniswedstrijd gewonnen.
4: Ja, maar ja, 1 punt spelen, dus het is een beetje geluk hebben. Dus het was gewoon, ja, het kon 2 kanten op, vond ik. Het was een lange rally, dus ja, het was gewoon geluk dat ik hem goed kon wegleggen.
1: Zij deed me bijna denken aan short track. Voor mij was dat ooit een keer een Olympische finale waarbij iemand won omdat hij de enige was die bleef staan. Zo gaat het hier ook een beetje.
2: Ja, hele mooie vergelijking. Ik zie dat hier ook zo, ja. Dus als je... We hebben nu iemand zometeen bij de laatste 2 net, want die heeft nog niks gedaan. Die heeft 2 keer een service ontvangen en 2 keer een fout. En diegene kan er zometeen €1500 weer. Nou, dat vind ik gewoon een heel gaaf concept.
1: Ja, dat is Niek, die heb ik ook gesproken. Ja, mooi, die heeft gewoon de hoogst geclasseerde tegenstander. Ja, openingswedstrijd. Ja. Adrenaline hier en gewoon winnen zonder iets te doen.
2: Ja, dat is toch hartstikke gaaf.
5: Niek Hendricks heeft het als gewonnen. Waar gaat hij voor? Ontvangen. Ja!
3: Ik speel niet elke week tegen de nummer 7 van Nederland. Dus nee, dat was wel even spannend, maar ook al heel leuk. Dus ja, uiteindelijk ga je er ook een beetje onbevangen in. En ja, hoop je dat hij een fout maakt. En dat gebeurde gelukkig.
5: Die bal is uit. Oh, niet hemmend.
1: Mag ik dan aannemen dat jouw avond nu al gemaakt is?
3: Ja, zeker. Gaat zeker een biertje op gedronken worden.
0: Ja, helaas voor Niek. Hij wint dan van de hoogst geclasseerde tennisser, maar wint niet het toernooi. Dat doet Amadatus Admiraal, de nummer 11 van Nederland, ook niet misselijk. Een bijdrage dus van Steven Ophoff was dit.

0: NCC en Dreadlock Holiday. Een overzicht nu van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. We beginnen bij onze oostenburen, want op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig, je hebt het ongetwijfeld meegekregen, is een drone gevonden met explosieven en een ontsteker. Nou, er zat een drone-expert bij Goedenavond Nederland en die vertelde dat het gaat om een drone die makkelijk kan worden gebouwd.
1: Dat noemen we ook wel een first-person view drone of een quadcopter, omdat er vier armen aan zitten. Kost 500-600 euro. Kun je tegenwoordig, als je dat bestelt op Alibaba of andere sites, kun je gewoon die onderdelen allemaal bestellen. Kun je via een site kun je dat bij elkaar halen, dat je die zelf kunt samenstellen. Dat wereldwijd zijn die spullen beschikbaar.
0: En begrijp ik nou goed dat die drone onderdelen ook doelwit zijn geworden, Roy?
2: Ja, dat zegt deze expert ook. Inderdaad doelwit geworden. Want hij zegt, kijk maar naar de aanvallen op die Russische webshop Wildberries door Oekraïne.
1: Dat is niet alleen omdat daar de spullen in zitten van Russische inwoners. Ja. Dat is omdat daar de scherfvesten, de nachtzichtkijkers, de onderdelen van drones, ja, in duizenden, tienduizenden, honderdduizenden aantallen daar doorheen gaan.
0: Gaan we naar voetbal? Nou ja, voetbal. We gaan naar Infantino, de baas van de Wereldvoetbalbond FIFA. Nou, die lag natuurlijk enorm onder vuur, omdat hij het voetbal had willen verkopen, zullen we maar zeggen.
2: Ja, dat je kon investeren in het WK.
0: Precies, ja. En dat het vooral om de knikkers gaat. Hij zou er zelf ook fors beter van worden, financieel gezien. Heel veel bonden, ook de UEFA, zeiden van, daar gaan wij niet in mee aandelen verkopen, zullen we maar zeggen. Heeft het plan uiteindelijk teruggetrokken en nou is er spoedoverleg geweest door het bestuur van de FIFA.
2: Klopt.
0: Wat is er uitgekomen?
2: We blijven gewoon zitten waar we zitten. Ja, dus Infantino.
0: We dronken een glas, deden een plas en alles blijft zoals het was.
2: Maar Infantino heeft wel boetekleed soort van aangetrokken. Het plan is inderdaad teruggedraaid, maar de FIFA-top heeft hem.
0: Kon ook niet anders, toch?
2: Nee, ik had ook niet verwacht dat de FIFA-top hem er ineens uit zou werken. Dus nu is alles weer pais en vree in de FIFA-top. Maar die bonden blijven natuurlijk nog wel boos. Nederland heeft onder andere ook gezegd van, nou, wij zeggen de steun ook echt op in Infantino. Want in maart volgend jaar is er een herverkiezing. En Infantino wil graag nog voor een volgende termijn. Ja. Dus die moet nu natuurlijk zieltjes gaan winnen om weer genoeg stemmen te krijgen. Maar ik ben benieuwd. Ik heb het idee dat hij zijn hand een beetje overspeeld heeft.
0: Ik hoor een quote van de premier van Canada.
2: Ja.
0: Dat hij geen vertrouwen heeft in Infantino bijvoorbeeld. Die heeft dat hardop gewoon letterlijk gezegd. En misschien dat er wel meer volgen. Maar vooralsnog houden bestuursleden hem dus het hand boven het hoofd.
2: Dus Infantino blijft in ieder geval nog tot aan de verkiezingen van volgend jaar gewoon lekker zitten waar hij zit.
0: Ja. Hey, gaan we naar die natuurbrand in Limburg, in het noorden van Limburg. Daar geldt nog altijd een noodverordening, terwijl het zijn brandmeester toch is gegeven?
2: Ja, klopt. Gisteren, dat is halverwege de middag, werd het zijn brandmeester gegeven. Maar die noodverordening geldt nog om de hulpdiensten ruim baan te blijven geven. Vanochtend wordt gekeken voor welk gebied dat nog precies nodig is. Want vannacht zijn er nog wel enkele brandhaarden gedoofd. En sommige campinggasten en omwonenden mogen ook terug. Ze denken gewoon vooral uit voorzorg dat ze dat die noodverordening hebben. En sommige campinggasten en omwonenden mogen dus terug. En een aantal van hen kreeg gisteravond bezoek van niemand minder dan premier Jette.
3: Als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel, want het is een zwart gebakend landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand, dus dat maakt enorme indruk.
0: Ja, we gaan straks even praten met een brandweerman uit Drenthe die daar geholpen heeft met blussen. Hè?
2: Er waren allemaal wagens vanuit Drenthe die kant op gegaan. Dus veel solidariteit onderling.
0: Precies, gaan we zo even mee bellen. Tot slot, het aantal ongelukken op Nederlandse snelwegen richting de grens is geëxplodeerd. Enorm toegenomen dus.
2: Ja.
0: Heeft dat te maken met grenscontroles? Wordt dat eraan gelinkt?
2: Ja, dat klopt inderdaad. De Telegraaf heeft data opgevraagd bij Rijkswaterstaat. En sinds de invoering van die grenscontroles van 2 jaar geleden zie je echt een flinke stijging. Het aantal ongelukken steeg zelfs met 250%. Terwijl dat op plekken waar geen grenscontroles zijn, dat niet zo is. Met name op de A12 en de A1 is het heel erg, zegt de Telegraaf. Daar waren respectievelijk 82 en 42 ongelukken. In 2023 waren dat er nog maar 22 en 8. Ja. Dus dat zijn er flink meer. Maar de grenscontroles bij Zwarte Meer, die worden in ieder geval niet als een hotspot gezien.
0: Okay.
2: Dus hier valt het dan nog een beetje mee.
0: Tot zover dit overzicht van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. Nieuws uit de regio? Blijf lekker luisteren of kijk even op de app en website rtvdrenthe.nl.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
2: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sands.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Nu bij Dirk, Whiskas. €3,99. Lekker voor de kat.
9: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Onder meer de Europese Voetbalbond zegt het vertrouwen in Infantino op. De FIFA erkent nu dat er fouten zijn gemaakt, zegt commentator Suze van Kleef.
12: Infantino stuurde gisteravond een brief naar de FIFA Council, het hoogste bestuursorgaan van de Wereldvoetbalbond, en de 211 aangesloten nationale voetbalbonden, waarin staat dat ze dus hun oprechte excuses aanbieden voor de gemaakte fouten.
11: In de verklaring is verder te lezen dat de FIFA aanvallen op de integriteit van de bond niet accepteert. Tussen Vendrij en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Vendrij. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. VN-mensenrechtenchef Turk heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Sinds maart zijn zeker 56 mensen die ter dood waren veroordeeld door het regime geëxecuteerd. Onder hen waren 27 mensen die begin dit jaar meededen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Door de droogte liggen veel woonboten al weken scheef op de bodem en dat levert schade op aan de boten. Ook aan de woonboot van deze man.
13: Deuren die niet meer goed willen sluiten. De voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen. Omdat die zo diagonaal in het frame valt dat we hem anders niet meer in het slot kregen.
11: Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie zijn er dit jaar meldingen van schade door droogligging. Het weer geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in Hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
14: Hey Tess.
15: Hey, lees je weer een beetje na gisteren?
14: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
15: Jo, heb je al in je bananenplant gekeken?
14: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
15: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen en check je airfryer nog even.
16: Top! Jij blijft Bob.
17: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
10: Radio Drenthe.
18: Goedemorgen Drenthe.
10: Met Judith Regendorp.
19: Drenthe opnieuw. Goedemorgen op deze donderdag de 6e augustus. Ik zei het net al even, ik bel zo even met een van de Drentse brandweermensen die geholpen hebben bij het blussen van die natuurbrand in Limburg. Dus even horen hoe dat ging. Onderweg in Eeksterveen en Gasselte liggen geen giftige staalslakken, blijkt uit bodemonderzoek. Verder hebben we tot 9 uur vanochtend over de ooievaar, want het gaat goed met dat dier in Drenthe. En onze Robert is op Chuck naar een bijzonder podium in Assen. Benieuwd wie daar

weer dan. Bewolkt en ook wat zon. En er kan een lichte bui vallen vandaag. Er staat een matige westenwind. En de temperaturen die liggen rond de 24 graden.

0: Weekend. Dit was Earth and Fire.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: Ja, Robert is bij een podium in Assen-Oost. En ik ben heel benieuwd wat dat nou voor podium is. Is dat nou in een gebouw of buiten? In ieder geval is het een podium met een opvallende naam. Robert, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, dat is zeker een podium met een opvallende naam. Die naam die zullen we zo gaan onthullen. Want de lustraars hebben misschien nog geen enkel idee. Wij starten aan de rand van Assen-Oost. Of eigenlijk aan de rand van een nieuwe Assen-Oost, moet ik zeggen. Midden in het oude Assen-Oost. Ja, en dat is een woonwijk. Een charmante woonwijk, mag ik wel zeggen. Een volksbuurtje. Die de top in de grote verbazing. Ik heb denk ik een steen leek. Helemaal afschoben wordt. Bij mij is die de nachtburgemeester van Assen-Gielsen. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Wakker?
4: Ongeveer, ben je vroeg? Niet helemaal mijn uur. Dit.
3: Nee, zeg, dit is niet helemaal mijn uur.
4: Nee, zeker niet.
3: Nee, was het laat vannacht? Of,
4: Nou, dat viel dit keer nog wel mee. Het is nog, niet, is nog geen weekend, dus dat scheelt al wel weer iets. Ja. Maar ik ben alsnog wel een nachtuil. Ook al is er niet direct wat te doen, dus het is niet helemaal...
3: Niet voor niks de nachtburgemeester.
4: Nee, precies. Misschien een beetje kleine oogjes wat dat betreft, ja, maar...
3: Staatje, dat kun je goed hebben. Okay, dat hoort bij je functie natuurlijk.
4: Ja, precies. Ja.
3: Hé, maar dit is een hele week waar wij nou staan. Dit ging er helemaal af.
4: Ja. Heel verdrietig. Dus de Schildersbuurt is natuurlijk best wel een historisch stukje as, als je het aan mij vraagt. Ja. Dus we zijn dat ook de afgelopen weken al er hier een beetje bij het podium ook... Er zijn verschillende mensen die hier langs zijn geweest. We hebben vorige week al Luc Reggers, die is hier. Dat was de eerste baby die hier geboren is.
3: Yeah.
4: En,
3: politicus en voetbalman, weet ik wat. Ja.
4: Zeker. Karakteristieke figuur, zeg maar, hier in Assen sowieso. En een paar weken daarvoor hadden we Anis en Miri. Nou, die zijn allebei in de 80.
3: Veldkamp.
4: Ja, klopt. Miri die is opgegroeid in de Bunningstraat hier verderop. En die was als kind altijd aan het uitkijken op deze wijk. En die was van, ik wil hier wonen.
3: Yeah.
4: Dus het is ook wel een heel mooie binding die je dan krijgt met de buurt. Wat zo'n podiumpje dan even voort kan brengen wat dat betreft.
3: Ja, want hier wonen allemaal mensen. Dit is huis, het meeste bent denk ik leeg. Maar het is een hele anti-kraak gebeuren, geloof ik.
4: Zeker. Ja. Dus je hebt een hele bende jonge lui hier, zeg maar. Dat is heel gezellig.
3: Ja.
4: Maar het gaat eigenlijk altijd heel goed met de vaste bewoners. En,
3: er wonen nog wel mensen die hier van oorsprong wonen.
4: Zeker. Ik ga even mijn assistent eigenlijk kijken. Volgens mij zijn het er 15 die nu nog wonen. Ja, zeker.
3: Cameraman Benne die knikt.
4: Ja, nee, precies. Nee, er wonen hier nog 15 man die hier vastwonen. Ja. En de rest is anti-kraak.
3: Ja. Hey, maar we lopen mee, want hier staat achter in deze voormalige tuin... een aantal stoelen opgesteld die allemaal richting de woning kijken. En achter de woning, als we erin naartoe lopen, zie ik een soort geïmproviseerd podium met Persische tapijtjes liggen. Dit met trouwens echt die karakteristieke Assen-Oosten huizen met een rode dakpan. Dit heet ook Rooie Dorp, geloof ik, vroeger. Mm-hmm. Mede door deze kleur van de dakpan, als ik het wel heb. Maar dit podium, want dit lag natuurlijk van oorsprong niet. Dat hebben jullie hier realiseerd. Wat is het idee daarachter? Podium Pluis, dat is trouwens de naam. Dat moet je nog even onthullen. Nou, bij deze.
4: Ja, klopt. Nou, het grappige is dat dit huis staat al de hele tijd leeg. Dus het is allemaal afgetimmerd. En dit is eigenlijk behoorlijk afgesloten, zeg maar. Daar heeft hij ooit een hondenfokkerij gezeten.
3: Mooie locatie.
4: Zeker. Ideaal. Zeker. Dus, we zijn wat dat betreft ook wel een beetje opportunisten. Want wij keken op een gegeven moment na. En het was altijd een beetje een troepje. Dat we dachten, moeten we gewoon een keer iets mee doen. En toen kwamen we deze zomer eigenlijk een beetje met het idee van... iets met muziek, iets in die trant. We zijn sowieso wel een beetje van het aanpakken. Dus we hebben de Bosmaier erbij gepakt. En gewoon
3: 30 containers met groen afval hier in de tuin.
4: Volgens mij heeft iedereen in deze twee blokken sowieso wel wat groen spul in zijn container gekregen.
3: Ja.
4: En we hebben het podium hebben hier ook op creatieve wijze gebouwd. Dus stond hier nou een pingpongtafel. Want die zit nou...
3: In het podium verwerkt.
4: In het podium verwerkt, inderdaad.
3: Hey, maar wat ik nog veel interessanter vind, Giel, dan waar het podium van gemaakt is... is wie er op het podium speelt.
4: Ja, dat verschilt nog best wel, hoor. Vorige week hadden we bijvoorbeeld de oude stadsdichter Egbert Hovenkamp hadden we op het podium. En je hebt sowieso, zeg maar, na afloop van de artiesten die er in eerste instantie op de planning staan, heb je een beetje open podium. Dus we hebben ook een beetje kampvuurgitaristjes en zo die ook nog een beetje komen opdagen.
3: Internationaal?
4: Maar, internationaal nog niet. Maar,
3: ik las Makijo Makila.
4: Ja, Makijo. Ja, dat is een
3: ambiance.
4: Ja, Afrikaanse Zumba hebben we vorige week. Roomba, shit. Goedemorgen.
3: Het is jammer dat de woordvoerder eigenlijk achter de camera staat. Hè?
4: Ja, nou, nee, het is voornamelijk jammer dat, dat de man voor de camera gewoon nog niet helemaal wakker is. Nee, dat nee, maar het is inderdaad... ja, van, het gaat alle kanten een beetje op wat dat betreft. Daar gaat mijn wekker.
3: Telefoon, voor wie is die? Iedereen pakt nu zijn telefoon om te kijken of het een wekker gaat. Dat is jammer. Ja, ja. 7:15 interview. Nou ja. Hartstikke mooi. Nee. Hey, maar om nog even, want wat staat hier de komende dagen te spelen? En is het puur voor de buurt of zijn er ook mensen die dit nou horen die ook een bezoekje kunnen brengen in dit prachtige podium? Ja,
4: het idee is wel om het, dat het voor de mensen uit de buurt is. Maar het wordt ook vanuit begrip georganiseerd. En het idee van Podium Pluis, je ziet ook al een konijn staan, is ook voor een... voor een nieuw symbool voor Assen wat dat betreft. Ook een beetje de jongerenbeweging hier symboliseren. Ja, kijk, mannen is leuk, maar dat is ook niet helemaal ons ding best. Nee. Dus Bartje is dan nog wel, heeft nog wel iets wat meer karakteristieks. Maar het konijn, er komt ook nog wel wat achterweg. Ik denk dat mensen dat nog wel vaker zullen zien langskomen. Dat is sowieso mooi. Maar als je in de buurt bent en je denkt van ik hou van live muziek en...
3: Wippenzang.
4: Precies.
3: Ja. Hey, de laatste vraag, wanneer is het allemaal gebeurd? Wanneer gaat deze huizen er allemaal af en is het podium verleden tijd?
4: Nou, eind dit jaar moeten wij er waarschijnlijk uit. Dus natuurlijk, dat komt erg dichtbij. Ik vind het ook zelf wel... doe me wel wat. Ik woon hier nu bijna 4 jaar, geloof ik, in dit wijkje. En wat betreft het podium, we hebben nog 2 edities. En dan is het even kijken hoe en wat. Dus weet je, dit verdwijnt niet zomaar voordat de huizen verdwijnen. En we zien dan even hoe dat loopt. En wat er dan weer komt aanwaaien. Het is een mooie plek sowieso.
3: Het is een prachtige plek. En laten we hopen dat er tot die tijd, tot het einde van het jaar... dus nog wat mooie artiesten hier staan te spelen op dit podium. Podium Pluis dus in Assen. Maar je hoort je straks weer. We blijven een beetje in de muziek. En helemaal aan de andere kant van de provincie in Meppel. Dus dat domiet.
0: Tot straks, Robert, dankjewel.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. Het gaat goed met de ooievaar. Zeker deze maand is de kans groot dat je grote groepen ziet. Hoe kan dat? Arend van Dijk van SOVON, organisatie die gegevens over vogels verzamelt. Een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe goed doen ze het dan?
1: Nou, behoorlijk goed, ja. We kunnen met de ooievaar als broedvogel in Drenthe terugkijken tot 100 jaar geleden. In de begin jaren 30 vorige eeuw waren er 70 paren in Drenthe. En dat was een redelijke volledige telling. In de jaren 50 waren het 120. En in 1974 hadden we de laatste.
0: Zo, dus Drenthe een laatste paardje.
1: Ja, laatste paardje. Ja, hebben er in Drenthe toen ooievaars geboet. Wel een omgevingsstop nog. En toen zijn er op een gegeven moment plannen gemaakt, landelijk, met een soort kweekstations op te richten. Ooievaars uitbroeden en die dan uitzetten. En het is ook gebeurd in de wijk, in de Lokkerij. Is een ooievaarsstation opgesteld.
0: Is dat de redding geweest voor de ooievaar in Drenthe?
1: Ja, je kunt wel zeggen dat in Drenthe en heel Nederland trouwens, bij meer van die plekken waar het gebeurd is. En dat heeft het begin geworden van een nieuwe start van de ooievaar in Drenthe, zeg maar.
0: Ja. Ja, maar kan je ook denken, ja, dan maak je een nieuwe start, maar ze sterven niet voor niks uit. Dan verwacht je misschien dat dat weer gaat gebeuren, hè? Maar het beeld is heel anders, hoe kan dat?
1: Nou, het lijkt me terecht, ja, die opmerking. Want een van de argumenten die toen de tijd gebruikt werd voor de achteruitgang, was de modernisering van de landbouw. Nou, die modernisering is alleen maar toegenomen. Wat we zeggen, vaker maaien, eerder maaien. Waardoor de ooievaar een probleem had met zijn voedsel, zeg maar. Ook ontwatering is belangrijk geweest. Ooievaars houden wel van natte grond. Maar er zijn de laatste jaren, zeker in de zuidwesten van de Drenthe, is die ontwikkeling in de landbouw gewoon doorgegaan. Maar daarnaast zijn er ook nieuwe natuurgebieden gekomen. Natte moerasgebieden met de ruige grassen. En de ooievaars broeden is vaak in het boerenland, maar ze zoeken veel voedsel in ruigere landen, zeg maar. Ja.
0: Laatst zei ik, ik was op vakantie geweest in Overijssel, in Dals, waar ik ontzettend veel ooievaars zag. Ik zei dat tegen onze weerman. En die zei, ja, het is niet alleen maar goed nieuws. Want ja, die ooievaars moet ook ergens van leven, hè? Dat gaat weer ten koste van andere dieren. Wie zijn daar minder blij mee?
1: Nou, voornamelijk de muizen, denk ik. Voor zover ze dat zich realiseerden. Mollen en ratten worden veel gegeten. Kikkers natuurlijk. Maar je hebt ook ooievaars zijn waargenomen die af en toe jonge weidevogels pakken.
0: En daar gaat het ook niet best mee.
1: En daar gaat het ook niet best mee. Goed, er zijn ook plekken waar nauwelijks meer weidevogels zaten. En waar nu tegenwoordig weer wel ooievaars zitten. Dus ze kunnen ook zonder weidevogels, zeg maar, kun je toch ooievaars hebben.
0: Ja.
1: Ze eten ook bijvoorbeeld veel insecten, heel opmerkelijk. Ze eten sprinkhanen, kevertjes, loonpotmuggen. Dat zou je niet verwachten van zo'n grote vogel, maar ze eten ook veel insecten inderdaad, ja.
0: Hoe gaat dit nu verder? Wat is de verwachting voor de toekomst? Gaan we een explosie in ooievaars krijgen?
1: Dat hebben we eigenlijk al zo'n beetje. Het aantal paarden in Drenthe is tegenwoordig honderden, hè? We hebben ongeveer 500, 600, 700 paarden, is niet precies bekend. Dat soort aantallen praten tegenover, terwijl we ooit er 70 hadden, zeg maar. Het is bijna vertienvoudigd. Maar ja, ze maken gebruik van door ons, door mensen vaak aangeboden nestgelegenheid. Nestpalen, de bekende ooievaarpalen, zeg maar, met zo'n waagwiel erop, waar de ooievaar op kan broeden. Ze broeden ook wel in bomen waarvan de kop uitgezaagd is. Kun je ze op een schoorsteen ook af en toe. Maar waar ze steeds vaker gaan broeden is op hoogspanningsmasten.
0: Ja.
1: En de portalen van spoorwegen, zeg maar.
0: En dat hebben we regelmatig gezien in Drenthe ook. Trekken ze straks weer weg richting het zuiden? Of heeft de klimaatverandering, zorgt die er ook voor dat ze meer hier blijven?
1: Nou, voor een deel overwinteren ze nu hier. En zo ongeveer over 10% van de ooievaars blijft hier hangen, voor zover we weten. En de rest gaat allemaal naar tegenwoordig Zuid-Europa.
0: Ja,
1: ze gaan nauwelijks meer de Sahara, of de Sahara steken ze nauwelijks meer over. En ook de zee niet meer, de Middellandse Zee niet meer.
0: Okay.
1: Ze overwinteren ze dichterbij.
0: Ja. Goed. Het gaat goed dus met de ooievaar. Dank voor de uitleg, Arend van Dijk.

0: Simon. En Late in the Evening.
1: Vriendje of tombola.
0: Gaan vanochtend spelen. Bij Wim. Vanmiddag natuurlijk, bij Anouk in de middag en ook bij René. Maar zeker ook nu, tientje of tombola. 4 keer per dag maak je kans op dat tientje. En natuurlijk het feit dat je het in kunt leveren voor een muntje in de tombola. Daar hoop jij natuurlijk van harte op, Roy.
2: Is wel het leukst.
0: En het zou zo tof zijn als je die hoofdprijs eruit weet te slepen, zeg.
2: Ja, even wat anders dan een muntje of zo. Of een sleutelhanger, even een dikke prijs zou wel even leuk zijn.
0: Ja, gisteren ging het ook eigenlijk best wel lekker. Nou, de afgelopen dagen sowieso eigenlijk wel, hoor. We hadden, even kijken, nou ja, de RTV Drenthe sokken. De opblaasbare slipper.
2: Oh ja,
0: dat is een heerlijk luchtbed, is het. Wat had ik? Ik begon volgens mij met kaarten voor de Classic GP weg te geven deze week.
2: Goeiedag. Ja hoor. Niks mis mee.
0: Dat waren wel goede prijzen inderdaad die eruit gingen. Maar goed, de hoofdprijs, een helikoptervlucht boven onder andere Titicaquis en Assen, zit er nog altijd in. Hoe kun je die winnen? Nou, door in ieder geval de instapvraag goed te hebben. En die laat vanochtend.
2: In welke Drentse gemeente wonen de meeste miljonairs?
0: Even nadenken. In welke Drentse gemeente wonen de meeste miljonairs? Laat het maar horen. Of doe gewoon een gokje, hè, als je het niet weet. Kan altijd. We hebben er 12, dus eentje. Ach, ik zou gewoon 12 gokjes wagen. Beter altijd. 0592 33 11 88. Succes.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Werken in schone ruimtes, ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Nou, en dat werkt wel zo prettig.
2: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
3: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
4: Kurk 24.
3: Kurk24.nl.
5: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
6: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtrop. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede.
7: Roy, zet de microfoon even goed, want het is 8:58. Dus hoogste tijd voor het laatste nieuws, Roy.
8: Ja, recreatiepark Kniphorst in Anlo moet zo'n 75.000 euro aan boetes betalen aan de gemeente Aanhunze. Op het park zaten permanente bewoners en arbeidsmigranten, terwijl dat niet is toegestaan. Ook kreeg hij boetes omdat hij naliet gegevens over het in- en uitrijden op het park met de gemeente deelde. De eigenaar zegt dat rust inmiddels is teruggekeerd en dat mensen die voor overlast zorgden of de regels overtraden weg zijn. Bij een steekincident in Ter Apel zijn twee mensen gisteravond lichtgewond geraakt. De steekpartij was op het terrein van het asielzoekerscentrum. Er is nog geen verdachte opgepakt. De politie doet verder onderzoek. En onder twee wegen in Eeksteveen en Gasselten zijn geen giftige staalslakken gevonden. Dat zijn restproducten van de staalindustrie. De gemeente Aanhunze liet de bodem onderzoeken, maar meer dan zogeheten hoogovenslak werd niet aangetroffen. Hoewel daar meer sulfaat in zit dan toegestaan, leidt dat niet tot gezondheidsproblemen. Bij nieuwe projecten gebruikt de gemeente niet langer staalslakken meer. En je hoort het, het gaat heel goed met de ooievaar in Drenthe. In de jaren 70 waren er amper ooievaars in het hele land. Maar na verschillende maatregelen maakte het dier een comeback. Zo kreeg de wijk een kweekstation om ooievaars uit te zetten. Ook is er meer natte natuur en daar gedijt de ooievaar ook goed op. Arend van Dijk van Zo van Vogelonderzoek ziet dat de ooievaar graag in Drenthe komt.
9: Het aantal paarden in Drenthe is tegenwoordig honderden. Hè? We hebben ongeveer 500, 600, 700 paarden, is niet precies bekend. Dat wat aantallen praten tegenwoordig over, terwijl we ooit er 70 hadden, zeg maar. Het is bijna vertienvoudigd.
8: En vanaf volgende maand trekken de meeste ooievaars weer naar het zuiden. Ze zitten dan vooral in Zuid-Europa. En tot zover het nieuws. Meer nieuws vind je altijd op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
7: Zo is het, Roy, dankjewel. Het weer dan voor vandaag. Gert Voelman opnieuw. Goedemorgen.
10: Goedemorgen, Judith.
7: Na een niet al te klamme nacht, kan ik wel zeggen, hè?
10: Ja, lekkere nacht gehad, ook qua temperaturen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld KNMI-station Hogeveen, die zat op 13,8 als minimum. Momenteel zit die alweer op de 18 graden, dus die temperatuur is weer aan het stijgen. Maar op veel plaatsen, zeg maar, tussen 12 en 14 graden. Ik zag bijvoorbeeld Eelde nog 12,6 en Dieven 13,1. Vandaag lopen die temperaturen weer op. Momenteel dus in Hogeveen alweer 18 graden. En vanmiddag op veel plaatsen op de thermometer graad of 23. Misschien in omgeving Emmen wel 24 graden. Zitten we rond normaal. Mooie temperaturen. En wat weerbeeld erbij. Een mix van zon en wolken. Momenteel zijn ook al zonnige perioden. Er zijn ook wolken. Dat blijft vandaag ook. Er ontstaan ook een aantal stapelwolken. De meeste plaatsen droog. Misschien een hele enkele stapelwolk in de loop van de middag die een licht buitje produceert. Maar dat is een hele enkele. Dus op veel plaatsen blijft het droog met een toenemende wind. Daar komt een matige wind te staan. En vanmiddag wordt die wind ook een beetje vlager van karakter. Dus een beetje vergelijkbaar als gisteren. Ja. Zij het 1 of 2 graden frisser.
7: Ja, toen had ik met het fietsen eerst de wind mee, wat heerlijk ging. Maar ja, toen moest ik ook weer terug. Jongen, het is toch een aardig windje, kan ik je vertellen.
10: Ja, gisteren behoorlijk. En dat zul je vandaag ook zien. Dat heeft ook een beetje te maken als de zon de aarde opwarmt. En je zit van oorsprong wat frissere lucht, zoals nu. Ja, dan gaan die luchtbellen opstaan. stijgen. En dan krijg je een beetje, dat noemen we dan temiek, een beetje vlagerige wind. Dus dan heb je een gemiddelde wind van windkracht 3. Heb je toch van die pieken erin zitten die net wat hoger uitvallen. En als je dan tegenin moet, dan valt het onmiddellijk op. Dat zul je vandaag dus ook hebben.
7: Ja.
10: En dan vanavond, als die zon weer ondergaat, gaat die temperatuur dalen. Zie die wind ook weer wegvallen. En vannacht hebben we dan een rustige nacht. Koelt af, 11 tot 12 graden. Pas zit wel een zwak front. Dat zal plaatselijk een lichte regenbui blijven. Misschien in het westen van Drenthe net nog iets meer buitjes. Door invloed van het warme water van het IJsselmeer. Dat zou misschien een beetje kunnen. En morgenochtend nog een enkele bui. Maar tegelijkertijd zien we de luchtdruk langzaam weer stijgen. En dat heeft te maken met een vorming van een hoogdrukgebied. Morgen min of meer boven onze omgeving. Dan staan wel stapelwolken. De ochtend nog een buitje dus. Die stapelwolken kunnen even gaan samenklonteren. Maar in de loop van de dag, zeker in de middag, zul je zien dat die bewolking geleidelijk weer gaat oplossen. En in de namiddag en avond komt de zon er dan weer volop bij. Met temperaturen morgen zo'n 22 tot 23 graden. Dus opnieuw min of meer normaal.
7: En als je leerling van good old Pelleboer zou zijn geweest, hè? Welk cijfer zou je het weekend dan geven?
10: Kijk eens, dan zou ik gaan scoren op 8 tot 9.
7: Oeh.
10: Als je tenminste van warmte houdt. Want ja, er zijn ook mensen zo langzamerhand, als je ze hele veel van die hitte hebt gehad, die denken, ja, jij met je 8. ik sta er niet op te wachten. Dus.
7: Zo is maar het.
10: Het is Jan Pelleboer die je aanhaalt. De goede man, die zou denk ik een 8 of 9 hebben gegeven. Want toen was het toch heel zeldzaam. Behoorlijk zeldzaam. Ja. Zulke dagen. En wat betekent het dan? Zaterdag flink wat zon. Droog. Tamelijk zonnig denk ik zelfs. Gemiddeld 27 graden. Ik denk zondag ook flink wat zon. Die wind gaat later wel iets naar het westen toe. Maar de lucht net nog wat warmer met 28, 29, misschien wel plaatselijk 30 graden. Dan heb je de tropische grens weer te pakken. Misschien eind van de dag een buitje, maar het stelt denk ik weinig voor met de kennis van nu. En dan maandag en dinsdag blijven hoge drukgebieden weer eens bepalen. Dan zoekt de temperatuur weer wat terug. Min of meer in de buurt van die zomerse grens van 25 graden. Maar het lijkt erop dus dat vanaf woensdag weer warmer wordt.
7: We gaan het afwachten. Dankjewel voor nu en heb een mooie dag, Gert. Hè?
10: Gaan we doen.
7: Hoi. De instapvraag voor Tientje of Tombola. In welke Drentse gemeente wonen de meeste miljonairs? Laat me horen op 0592-331188.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
15: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
16: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
16: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
18: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
19: Goedemorgen Drenthe.

0: Kim Wilde, Gabodia.
1: Tientje of tombola.
0: We gaan nog spelen Tientje of tombola met Jelina Zwartsenburg uit Assen. Jelina, een heel goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik heb voor de kijkers die meekijken via TV Drenthe het decor van Tientje en Tombola of Tombola al aangezet. Omdat ik zo hoop dat als je het goed hebt, je voor de Tombola gaat. Maar ja, dat is nog maar de vraag. Hè? Twee vragen in één. A, heb je het goed? En ga je vervolgens voor de Tombola?
2: Ja.
0: Maar we gaan hem wel samen spelen.
2: Heel goed.
0: Een instapvraag over miljonairs. In welke Drentse gemeente wonen de meeste miljonairs?
2: In Tinalo.
0: Ja, dat is helemaal goed. Ja, Tinalo heeft de meeste miljonairs. En dat betekent dat dat tientje dus in de pocket zit voor jou, hè?
2: Ja, helemaal. Helemaal. Maar zullen we het spannend houden? Zullen we naar de tombola gaan?
0: Lekker. Allebei vragen met goed beantwoord, zullen we maar zeggen.
2: Helemaal goed.
0: Roy staat inmiddels in dat mooie decor van Tientje of Tombola. Hij mag een slinger geven.
3: Zal ik maar gelijk gaan doen?
0: Ja. Ja.
2: Nou, doe je best.
3: Ja, als ik hier invloed op had, dan zou ik dat zeker doen.
0: De hoofdprijs zit er nog in, maar gaat die er vanochtend uit? Een helikoptervlucht boven Titi circuit.
3: Een groen-geel balletje.
2: Ja.
3: Een bidon.
2: Nou, dat is toch helemaal goed.
0: Dat liep me ook. En met deze temperaturen van deze tijden, weken, bijna maanden, is dat prima. Want je moet goed blijven drinken.
2: Ja, dat gaan we zeker doen.
0: Hey, dank voor het meespelen. Heb een mooie dag, Jelina. Hoi, hoi.

0: Up Around the Band van Creedence Clearwater Revival. Ja, dagenlang, je weet, het is er geblust om de natuurbrand bij Venray onder controle te krijgen. Er waren tal van blusgroepen uit heel Nederland voor nodig. Maar gistermiddag lukte het dan. Toen is het zijn brandmeester gegeven. Nou, ook brandweerlieden van de post uit Sleen sprongen bij. Een van hen is Gert Keers, brandweerman in Emmen, maar ook verbonden aan de post in Sleen. Een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wanneer zijn jullie teruggekomen in Drenthe?
1: Wij zijn gistermorgen teruggekomen.
0: En hoe was het daar?
1: In het begin vrij hectisch. Maar toen we eenmaal een taak kregen vanuit de commandant, toen hadden we de boel. Toen konden we ook daadwerkelijk iets doen. En toen hebben we onze taak gedaan die daar nodig was.
0: En wat maakte vooral die hectiek? Wat was er hectisch?
1: Nou ja, je moet natuurlijk wel zorgen dat je al die auto's op een, goed in gaat zetten. En dat je daadwerkelijk ook iets creëert wat je graag wil. Daar hebben ze wel moeite mee gehad. Vooral omdat ze niet weten hoe die uit zou breiden in verband met de wind en noem alles maar op. Nou ja, toen kwam natuurlijk het verhaal erbij dat er nog munitie lag uit de Tweede Wereldoorlog. Dus ze mochten de auto's niet meer uit. Dus ja, het was. Dat bracht wel wat hectiek met zich mee.
0: Ja, wat hebben jullie vanuit Sleen vooral kunnen doen daar?
1: Ja, we zijn met een peloton zijn wij op een gegeven moment het veld ingegaan. En daar hebben wij een stoplijn kunnen creëren.
0: Zo'n stoplijn? Want ik hoor de laatste tijd alleen maar over stoplijnen. Wat is dat precies, zo'n stoplijn?
1: Nou, een stoplijn is een lijn die wij maken met onze voertuigen. Wij brengen water aan aan de grond, maar ook in de nok van de boom. En daar zorgen we mee dat het ongeveer een lijn van 15 meter breed. En zorgen we mee dat dat de ondergrond in ieder geval nat is en dat de brand daar niet overheen kan. Dat is het idee erachter.
0: Het is niet zo dat je daar een stuk natuur afgraaft, bij wijze van spreken, om te voorkomen dat de hens in gaat.
1: Nee, klopt. Nee,
0: vooral nat houden, nog eens nat houden. En als je dat de omtrek zeg maar van het vuur doet, dan moet het op zich op enig moment stoppen. Dat is het idee erachter.
1: Dat is wel wenselijk, ja. Dat het toch een keer stopt. Nou, en dat was hier wel heel lastig, want het was zeer dicht gegroeid allemaal. Overal waar wij met onze voertuig ook langs moeten. En ja, dat was vrij lastig en dat maakt het ook gewoon lastig en complex.
0: Is het ook spannend voor je als brandweerman om daar aan mee te doen?
1: Spannend, ja, op zich niet. Je weet wat er van je verwacht wordt. We hebben de opleidingen er ook voor gehad. Dus we weten allemaal al wat we moeten doen. Maar ja, het maakt natuurlijk wel. Toen wij aankwamen was het grootste vuur er natuurlijk al af. Dus dat voor ons was het niet heel spannend meer. Ik denk De blusploegleden die er een dag eerder zijn geweest, dat die wel even hebben gedacht van oké, en nu?
0: Ja.
1: Dus ja, ik denk dat dat wel een verschil is.
0: Want al met al zijn de verschillende ploegen vanuit Drenthe die kant op gegaan. Zo'n 36 mensen al met al, hè?
1: Ja, ik denk wel ongeveer zo dat het aantal aardig klopt.
0: Ja, wat zegt dit, wat we nu gezien hebben in Limburg over de dreiging van natuurbranden bij ons in Nederland voor nu en in de toekomst?
1: Ik denk wel dat we daar rekenschap mee moeten houden. En ik denk dat wij vanuit Drenthe een goede stap hebben gezet voor deze. Sowieso met deze voertuigen. Dat we in ieder geval er klaar voor staan. Mocht het hier misgaan. Maar we moeten natuurlijk wel rekening houden met dat de dreiging er wel is.
0: Ja, en als je daarnaar kijkt en daaraan denkt. Denk je dan, we hebben genoeg materieel en personeel? Of moet daar ook iets aan gebeuren in de toekomst?
1: Ja, dat weet je nooit. Onze Friese collega's hebben natuurlijk weer ander materiaal dan wij zelf hebben. Ja, we hebben ook ondervonden dat materiaal ook uitermate geschikt is. Ja, ze zijn er denk ik achter de schermen binnen de veiligheidsregio natuurlijk wel altijd druk mee om te zorgen dat je de meeste risico's tegengaat natuurlijk.
0: Laten we hopen dat het niet weer gaat gebeuren. Hè? Maar goed, zoals gezegd, de kans erop wordt steeds maar groter. Gert Keers, een van die mensen die dus heeft meegeholpen om de natuurbrand bij Venray te blussen. Dank je wel.

0: Texas and say what you want.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: We belden vanochtend met Oekraïne. Daar zit astronaut Martijn de Haan. Hij verleent daar hulp. Hij bouwt mee aan huizen, wederopbouw van huizen. Ja, hij zit ongeveer op een 10 kilometer van de hoofdstad Kiev. Wat weer doelwit was van Russische aanvallen. Dus ik vroeg hem, wat krijg jij daarvan mee? Nou, hij zegt, we horen het inderdaad. In die zin krijgen we het mee. En ik zei, maakt het ook dat je denkt, we moeten terug naar Drenthe, omdat het gewoon heel erg onveilig is? Nou, hij zegt, dat is ongeveer het laatste wat ik doe. Ik wil eerst de mensen daar helpen om weer gewoon een dak boven hun hoofd te hebben. Onderweg in Eksteveen en Gasselten liggen geen giftige staalslakken, blijkt uit bodemonderzoek, hoorde je ook over vanochtend. Belde net met een van die brandweermensen die vanuit Sleen geholpen hebben bij het blussen van de natuurbrand in Limburg. Was wel even hectisch en chaotisch, zei die in het begin natuurlijk. Maar op een gegeven moment wisten ze wat hun taak was en was dat heel erg duidelijk. Die stoplijnen nat houden, dat is het belangrijkste. En verder hoorde je dat een tennispotje in Roden heel kort kan duren. Het éénpuntstoernooi wordt daar gespeeld. Dus dat is één keer opslaan, sla je verkeerd op, dan lig je eruit. Want dat was het dan. Maak je een goede return, dan win je bijvoorbeeld. Zo ging dat daar in Roden. Het leuke is dat dan amateurs van toppers kunnen winnen. En we hadden het over de ooievaar, want het gaat goed met de ooievaar in Drenthe. In de jaren 70 waren er amper ooievaars in ons land. Maar na verschillende maatregelen maakt het dier zeg maar een comeback. En hebben we nu zo'n 600 paardjes in ieder geval in Drenthe. Nou, nieuws uit de regio, dat lees je natuurlijk ook op onze app en website. rtvdrenthe.nl.
1: Koffie en Keuvel.
0: Wim Boer. Ik heb er toch veel van gezien. En het leuke is dat we net ook nog even via de WhatsApp fotootjes doorkregen. Van iemand die ook heel veel ooievaars bij elkaar zag.
2: Nou, ik zie ze ook veel onderweg, hoor.
0: Echt waar. Er zijn er heel veel, ja.
2: En vooral als er een keer een boer op het land bezig is of zo. Een beetje opgeruld natuurlijk. Dus dan is er vreten genoeg voor die beesten. Ja,
0: ja, het gaat goed met ze, ja.
2: Nou, mooi. Hey,
0: gaat het goed met jou?
2: Gaat hartstikke goed met mij.
0: Wat ga je doen?
2: Ja, ik ben zo gelukkig. Ik heb best een drukke dag.
0: We hebben het later een keer over.
2: Ja, ja, dat doen we straks wel, ja. Ik heb best een drukke dag, want...
0: Oh, ja.
2: Natuurlijk komende zaterdag de oogstdag in Lee.
0: Ja.
2: Dat is wel een van de mooiste evenementen in Drenthe. Op een sowieso een Daalderse plek. Daarover ga ik even bellen met Bart van Gogh. En de beide heren Ro, Alfred en Jaap, die treden komende zondag op in de Amer. Gratis entree ook nog, in de open lucht. Dus ik ga ook even bellen met die jongens.
0: Hartstikke mooi. Ja. Het is 9 uur geweest. Tijd voor koffie en keuvelen met Wim en natuurlijk met Roy. Tot morgen.
3: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
4: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft. Dan laten we het zien, voelen en proeven.
5: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
6: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
5: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in hem op. Zuid-Korea gaat een oude spoorlijn die Noord- en Zuid-Korea met elkaar verbindt nieuw leven inblazen. De lijn is al ruim een eeuw oud en in 2015 werd een poging ondernomen om de spoorlijn te herbouwen. Maar het project werd na een jaar stilgelegd omdat de relatie met Noord-Korea verslechterde. Zuid-Korea gaat nu het spoor tot aan de grens herbouwen om de samenwerking met Noord-Korea te verbeteren. Maar er is nog een reden, zegt correspondent Gabi Verberg.
8: Een andere reden is dat Zuid-Korea met de aanleg van deze spoorlijn de bereikbaarheid van het grensgebied wil verbeteren in de hoop de toerismesector en de lokale economie in die regio te stimuleren.
7: Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. Sinds juni geldt een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. Maar Israël voert nog geregeld aanvallen uit in Zuid-Libanon. In Rome zijn vandaag weer gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over een uitbreiding van het bestand. De politie van Curaçao gaat extra controles houden om de criminaliteit op het eiland tegen te gaan. Op Curaçao zijn steeds meer inbraken en criminelen hebben het, volgens correspondent Dick Draaier, ook gemunt op huurauto's van toeristen op het eiland.
9: Diefstal van auto-onderdelen, zeggen ze, bij de politie is niet meer bij te houden. En toeristen zijn sowieso het haasje, omdat er ook heel veel wordt ingebroken in vakantiehuisjes, op vakantieresorts.
7: Politie op Curaçao noemt de actie Satis Est, ofwel het is genoeg. Het weer, zonnig en wat wolkenvelden. In het noorden vanmiddag kans op een bui en het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voelen jullie? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
14: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
13: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
16: Radio Drenthe.
17: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

0: best wel controversieel in die tijd. Als het mij was dat en ik doe wat ik doe.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boe.
0: 8:08, een hele goedemorgen op deze donderdag de 6e augustus. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Met Sean en Nienke blikken we terug op de Drentse Doezend. En René Vroger en Billy Dans, wie hoor ik je zeggen, die bezingen samen de hoofdstad in de schatkist der vaderlandse popmuziek. Straks hoor je Anita Meijer met Idaho. Maar eerst de zanger die ontkent dat hij voor volgend jaar een grote comeback plant. Dit is Marco Borsato met Binnen.

0: Een hit uit de herfst van 1982 was dit voor Anita Meijer met Idaho.
1: De Drentse Doezend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezend. En die staat de hele week in het teken van de bouwvak. Tenminste, ja, dat is er nog steeds officieel niet. Maar heel veel mensen die gebruiken de term natuurlijk nog. En het is alweer de laatste week. Oftewel liedjes over huis, over naar huis gaan, over thuis, wat je maar wil. En vandaag doen we dat met Sean en Nieke. Met de nummer deden ze mee aan de eerste editie van het Drents Songfestival Pop in het Plat. En eind vorig jaar nieuw in de Drentse Doezend. Toen op nummer 697. Ik wil naar huis.

1967. Jawel, had zijn eerste singles. Was toen 17 jaar, Patricia Pai. Dat was toen natuurlijk Je Bent Niet Hip. Dit was Who Is That Lady With My Man. Straks hoor je Rutger van Banneveld met zijn zomerrit Zwoele Zomernachten. Maar eerst zijn we halverwege. Dit is Suzanne en Freek.

0: Koe voorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
1: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
2: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
3: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
4: Kurk 24.
3: Kurk24.nl.
5: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
6: Het is even over 9:30. Tijd voor een nieuws uit de regio. Door een aanrijding op het spoor rijden er op dit moment geen treinen tussen Assen en Groningen Europapark. Het NS verwacht dat de treinen tegen een middaguur weer volgens dienstregeling gaan rijden. Recreatiepark Kniphorst in Anlo moet zo'n 75.000 euro aan boetes betalen aan de gemeente Aanhunsen. Een deel van die boetes kreeg hij omdat hij de gegevens over het in- en uitrijden niet met de gemeente deelde. Ook zaten er op het park permanente bewoners en arbeidsmigranten, die zijn daar niet toegestaan. En 102 wegen in

0: Heerenveen en Gasselte zijn geen giftige staalslakken gevonden. Wel is er in de fundering van beide wegen hoog overslak aan gevonden, maar dat vormt geen gevaar voor de gezondheid, zo zegt de gemeente. Dit en meer nieuws vind je op rtv-drenthe.nl en in onze app. Het weer dan met Gert Voerman.
1: Vandaag zijn een zonnige periode. Er gaan ook stapelwolken ontstaan. Het blijft overdag op veel plaatsen droog. Misschien dat het enkele stapelwolken een licht buitje produceert, maar niet meer dan dat. En temperaturen 23 tot 24 graden met een matige wind vanmiddag, die af en toe een beetje vlager van karakter is. Vanavond vannacht een enkele lichte regenbui en het koelt af tot 11 of 12 graden.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
7: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

0: jaren 80. Van de vorige eeuw scoorden zij de ene na de andere hit. Spargo was dat en One Night Affair.
1: De schatkist van Nederland.
0: Het is tijd om de schatkist der vaderlandse popmuziek in te duiken. En die staat in het teken van de Meppeldag, Mokumdag. Dat is vandaag dus. Straks trouwens rond een uur of half elf. Robert die op Chuck is al daar in Meppel. En daarom deze week elke dag een nummer over de hoofdstad. En vandaag doen we dat met René Vroger en Billy Dans. Ja, en dat met de stad. Single die is opgenomen in verband met de viering van 750 jaar Amsterdam. Het is een eerbetoon aan de hoofdstad dus. En Vroger en Dans zijn beide afkomstig uit de Jordaan. En volgens de zangers vertegenwoordigen zij de oude en nieuwe generatie Amsterdammers die echt

de meest succesvolle singles van de kids in Nederland. Er werden 106.000 singeltjes van verkocht. En trouwens niet alleen een hit voor de kids, het werd 20 keer gecoverd. Onder andere in het Duits, in het Zweeds en het Fins. En ook leuke covers die er waren van bijvoorbeeld een Pussycat Next One. Maar ook een James Last en The Fortunes hadden het op hun oeuvre staan. Het is 12 minuten voor 10, Radio Drenthe met Koffie en Keuvel. Straks hoor je Teun met een H en hoe het was, maar eerst de vrijgezel. Dit is Penny Nijman.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

houden voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: naar een warme zomernacht.
1: We gaan het over zijn jeugd op het Grunninger Hogeland. Deze Teun met een H. Zeggen dus gewoon Teun. Hij speelde ooit in Anthony Spoets en tegenwoordig woonachtig in Gelderland. Dit was zijn single Hoe Het Was. Zijn tijd gekomen voor het eerste uur Koffie en Keuvel met de leukste nederpop. Tot slot even een puzzeltje leggen met Ilse de Lange.

0: tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hogeveen.
4: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Heller Regiobank en JMS Techniek.
1: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Volgens het Israëlische leger werden ze geraakt door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars werden gisteren afgebroken. Die gaan vandaag weer verder. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen stopgezet. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. 2 speelsters van het Iraanse nationale voetbalteam hebben de Australische nationaliteit gekregen. De 2 ex-internationals vroegen 5 maanden geleden asiel aan in Australië nadat ze tijdens de Aziatische kampioenschappen hadden geweigerd het Iraanse volkslied te zingen. Daardoor werden ze in hun thuisland bestempeld als verraders. Vanwege het risico dat ze in Iran vervolgd zouden worden bood Australië hun een humanitair visum aan. 5 andere speelsters die hetzelfde deden zijn wel teruggekeerd omdat hun familie bedreigd werd. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan een gaatje warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
8: Het ontroerende, waar gebeurde verhaal van 2 vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
7: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
11: Appetito.
10: Appetito.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
14: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
15: Radio Drenthe.
16: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

0: werd geschreven natuurlijk door de heren van de Bee Gees. Was trouwens ooit bedoeld voor Diana Ross, maar Kenny Rogers en Dolly Parton die hadden een dikke hit met Islands in the Stream.
1: Vriendje of tombola.
0: Het is 8:10. Welkom terug bij Koffie en Keuvelnop, Radio Drenthe. Wij gaan ons spel spelen, het spel der spellen met Tientje of Tombola. Met natuurlijk ook weer voor dit moment de instapvraag. Er is één die denkt, ja, misschien wel heel makkelijk, maar je moet weer even terug in je geheugen. Niet zo heel erg lang geleden trouwens hoor. De Passion, die was dit jaar in Drenthe, in Twingelo om precies te zijn. Maar wie was de verteller van het verhaal? Kom maar door op 0592 33 11 88.

0: mooie klanken van Candy Stetten hier op Radio Drenthe met Young Hearts Run Free.
1: Vriendje of tombola.
0: Kwart op tien. Wij gaan ons spel spelen. Aan de telefoon heb ik de weledelgestrenge meneer Van Tellingen.
2: Ja, mooi Willem.
0: Hey, mooi. Hey, hoe is het?
2: Ja, best.
0: Ja, wat wou je doen vanmorgen?
2: Even.
0: Oh, sorry. Je viel even weg. Wat wou je doen?
2: Ik zit bij de tafel met een kopje thee en ik ben de puzzel van de kraan daarvan.
0: Oeh, wat voor soort puzzel is dat?

0: Dit is de Filipine van
1: de dag. Hoe zei je dat precies? De verbinding is een beetje slecht. Dus moet je telefoon even goed stevig vasthouden. Misschien neem bij het raam gaan staan, Henk.
0: Waar is het? Kun je me niet zo goed doen?
1: Nee, nou, ja. Je valt soms een beetje weg.
0: Ik zoek in mijn aandacht in hoe misschien helpt dat.
1: Oh ja, misschien dat de verbinding wat slecht is. Voor de 5G of zo, of de 4G of wat dan ook maar.
0: Nou, ik zit via de wifi daar, maar dat maakt ook niet uit. Maar is het zo beter?
1: Ja, echt helder, kraakhelder. Ja, nee, niet meer beweging. Stil blijven zitten.
0: Ja, doe ik. Ik zit steeds met de kont op de kamertafel.
1: Hartstikke goed. Maar wat voor puzzel wij je maken?
0: Ik was in Filipijnen aan het maken. Die zit er op donderdag al die in de vrekwarg en aan. En dan mag ik er ook altijd naar hem die Sudoku die er ondersteert.
1: Holt hij dat scherp of is dat een beetje een oefening voor je hersenen?
0: Ach, van alles. Maar het is ook aardig die ik eraan heb, denk ik.
1: Ja,
0: hè? Al dagen zoals.
1: Oh, lekker man. Ja. En je aan de radio aanstaan en je hoort nog een spelletje voorbij komen. Je denkt, nou, laat me eens in belden.
0: Nee, ik heb niet belden. Ik heb apps belden.
1: Oh, apps. Oh ja. Ja, dat klopt.
0: Belden kon je zowat niet deur. Dus ik denk, nou, ik heb maar even. Maar, ja, we zijn opeens van, god, dat was die neuslezeres.
1: Ja, daar moet je nog niet zeggen. Want ik moet eerst de vraag even stellen. Nee, wacht even hoor. We moeten even spanning maken, hè?
0: Ja, dat is goed. Ik wacht even.
1: Oké. De Passion, die was dit jaar in Drenthe. In Dwingel, om precies te wezen. Maar wie was de verteller van het verhaal?
0: Dat was Astrid Kersenboom.
1: Hapsakee. Kijk eens, zo werkt dat. Nou, mooi zo. Kijk, dus dan giet de kassa die hier erin komt. Daar hoor je hem al.
0: Ja.
1: 10 euro kan ik naar je overmaken.
0: Ah. Nee, dan moet ik me aanpassen bij de rest.
1: Gelukkig maar weer.
2: Zullen ze mijn gokje gaan waken of niet?
1: Dat denk ik. Dat lijkt me een hartstikke goed idee. Oftewel, jij gaat voor de tombola.
0: Ja, zeker weten.
1: Kijk, het is altijd een mooi moment, is dat. En voor Roy ook. Dus, nou, geef me de slinger aan de
2: slinger aan Jim.
1: Ja, eens even kijken.
2: Zo, dan gaat het muntje naar beneden.
1: Ja, die dikke hoofdprijs zit er nog steeds in.
0: Ja, ik heb de hele gebeurde beer die volgt. Dus, nou, de helikopter zit er nog in, heb ik begrepen. Ja,
1: nou, niet de helikopter zelf hoor. Je mocht er met vliegen.
0: Ja, dat weet ik.
1: Ik weet niet of je de tuin zo groot hebt, maar... dat is een dingetje natuurlijk.
0: Nee, dat wordt krap, denk ik.
2: Je hebt gewonnen de sleutelhanger met een microfoon van RTV Drenthe.
1: Hartstikke
0: mooi.
2: Dat is een mooi ding.
1: Dat is echt een hartstikke mooi ding hoor. Ja, dus, zeker. Ik heb hem zelf ook. Dus, en als je nou met een ding op straat loopt, dan kun je mensen interviewen waar je me wilt. Dus van mij kom jij er dan naar de deur.
0: Ik red me nog maar met. Hartstikke mooi hoor.
1: Hartstikke mooi. Henk, blijf even in de lijn. Dan gaan we even je gegevens noteren. En dan wens ik jou een hele fijne dag.
0: Doe ik. Jij ook een hele fijne dag hè.
1: Yo, dankjewel. Mooi.

Sheryl Crow op Radio Rijnzeen Koffie en Keuvel met All I Wanna Do. Straks het nieuws uit de regio. Maar eerst Wooden Heart. Dit is Elvis Presley.

0: zijn er weer.
1: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
2: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
4: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
5: Het is 1 minuut over 10:30. Roy nu met het nieuws uit de regio.
6: Door een aanrijding op het spoor rijden er tijdelijk geen treinen tussen Assen en Groningen Europapark. Dat meldt de NS. Volgens de spoorwegmaatschappij duurt de verstoring naar verwachting tot ongeveer 11:45. Recreatiepark Kniphorst in Anlo moet zo'n 75.000 euro aan boetes betalen aan de gemeente Aanhunsen. Op het park zaten permanente bewoners en arbeidsmigranten, terwijl dat niet is toegestaan. Ook kreeg hij boetes omdat hij naliet gegevens over het in- en uitrijden op het park met de gemeente te delen. De eigenaar zegt dat de rust inmiddels is teruggekeerd en dat mensen die voor overlast zorgden of de regels overtraden weg zijn. Het gaat heel goed met de ooievaar in Drenthe. In de jaren 70 waren er amper ooievaars in het hele land. Maar na verschillende maatregelen maakte het dier een comeback. Zo kreeg de wijk een kweekstation om ooievaars uit te zetten. Ook is er meer natte natuur en daar gedijt de ooievaar ook goed op. Arend van Dijk van Sovon Vogelonderzoek ziet dat de ooievaar graag in Drenthe komt.
7: Het aantal paarden in Drenthe is tegenwoordig honderden. Hè? We hebben ongeveer 500, 600, 700 paarden, is niet precies bekend. Dat is wat aantallen praten tegenwoordig over, terwijl we ooit er 70 hadden, zeg maar.

0: Het is bijna vertienvoudigd.
1: Vanaf volgende maand trekken de meeste ooievaars weer naar het zuiden. Ze zitten dan vooral in Zuid-Europa. En bij een steekincident in Ter Apel zijn twee mensen gisteravond licht gewond geraakt. De steekpartij was op het terrein van het asielzoekerscentrum. Er is nog geen verdachte opgepakt. De politie doet verder onderzoek. En tot zover het nieuws. Meer nieuws vind je altijd op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
2: Dankjewel, Roy. Gert Voerman dan met het weer.
3: Vandaag zijn er zonnige perioden. Er gaan ook stapelwolken ontstaan. Dan blijft overdag op veel plaatsen droog. Misschien dat het enkele stapelwolken een licht buitje produceert, maar niet meer dan dat. En temperaturen 23 tot 24 graden met een matige wind vanmiddag, die af en toe een beetje vlager van karakter is. Vanavond vannacht een enkele lichte regenbui en het koelt af tot 11 of 12 graden.
4: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
9: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.

0: Ik ben niet gek, ik ben de vliegtuig. Oftewel, I'm a train, Albert Hammond was dat.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: En is even overal wel, Robert is voor ons op Chuck. En die is in het Muppelse, want het is een feest in Muppel. Robert, goedemorgen.
3: Goedemorgen, dat kun je rustig zeggen. Ja, je bent deel van de stad. Als je nou deur komt, denk je van, nou, als hier wat gebeurt, moet dat weet ik niet. Maar je bent ook deel van de stad en daar staan we nou. En daar kun je over de kom lopen, zo drak is er. En dat alles te maken met een bijzondere parade waar we nou naar zitten kijken, die door de grachten voorbij trekt. Naast mij ziet iemand van de organisatie, en dat is niemand minder dan Jeroen Vrienden, die kan daar wel eens even wat over vertellen. Want je zegt, ja, we waren bij de kerktoren afgesproken, maar je zegt, daar gebeurt het nou niet. We moeten eigenlijk hier naartoe.
4: Ja, nou, hier, kijk, dit is eigenlijk, elk jaar is dit de aftrap. Het is een soort een parade, zeg maar, een bootparade. Yeah. Drag queens erop, Amsterdamse muziek. Lekker gezelligheid. En ja, dat is eigenlijk de kick-off. En nou, er is nog een flyboard show erbij. En ja, je ziet het, hè. Dit, mensen zien het ook als kick-off. Kinderrommelmarkt hier, hartstikke druk. En dan volk zit allemaal rondom de gracht te kijken. Yeah. En straks deint dat allemaal het centrum in. En daar gaat vanaf 11 uur het programma los. En dan, dan is het gasgeven. Yeah. Tot 1 uur vannacht.
3: Oh, dat giet erbij.
4: Dat giet er wel bij, ja. Ja, ja, zeker.
3: Even wat neem ons in met mensen die zitten te lusten. Die denken, waar hebben ze het over? Het is een van de donderdag Meppeldagen. En ja, de vierde, geloof ik, in de rij. Ja. Met een Amsterdams tintje.
4: Ja, wij hebben eigenlijk elke dag hebben de donderdag Meppeldagen in Meppel. En één daarvan, dat is eigenlijk een monument geworden. Dat is al 30 jaar de Meppeldag, de Mokumdag. Juist. En dat is een begrip. En iedereen zegt, maar je zei het net zelf ook al tegen mij, Mokumdag. Ik heb er wel eens wat over gehoord, maar ik ben er nog nooit weg. Nou, ik ben vandaag weer aan het werk, dus die lopen met mis vanmiddag. Maar het is wel eigenlijk fantastisch om hierbij te zijn, hoor. Het verandert eigenlijk een klein beetje. Meppel verandert vandaag in Mokum. Yeah. En de Amsterdammers, die komen vandaag weer met bussen deze kant op. Cafés binnen in Amsterdam dicht, omdat ze mensen hier wilt weten. En die zeggen van, zo was Mokum eerder eigenlijk ook.
3: Ja, maar dat is zo bizar, dat mensen die niet bekend zijn met dit fenomeen. Buslading vol Amsterdammers, ja, komen het oude Amsterdam. Dan ben ik vier hier in Meppel.
4: Nou ja, zo is het. Ja. Zo, dat is precies zo het zeggen. Ja. Het is hartstikke mooi. En dat we dat bewerkstelligd hebben hier in Meppel en elk jaar weer kunnen doen, dat is wel fantastisch.
3: Ja, want hoe is dat zo groot?
4: Ja, nou eigenlijk is Jaap de Boer is daar de initiatiefnemer van. Jaap is eigenaar van Herberg het Plein. Yeah. En die heeft daardoor het opzet. En ja, zo is dat steeds groter geworden. En ja, inmiddels is er een activiteit in Meppel van de Donner Meppeldag die niet meer weg te denken is.
3: Nee, nee, nee. Je accordeert dat een beetje tussen de plattelandsmentaliteit en de mentaliteit van Amsterdam?
4: Nou juist, ik denk dat het juist hier is, dat het een perfecte mengvorm is. Het huidige Amsterdam zie je hier niet terug, zeg maar. Nee. Hier zie je echt het ouderwetse Mokum terug. En ja, ik denk dat heel veel Amsterdammers daarna verlangen dat hem hierheen komt.
3: Jordanees-achtige.
4: Precies, dat is het een beetje. Yeah. Ja, ja.
3: Maar heeft dat nog wat te maken met Meppel is een handelsstadje. En vroeger, volgens mij de eerste noordelijke plaats te bereiken vanaf de Zuiderzee.
4: Dat klopt. En wij zijn hier natuurlijk de kop naar het noorden. Hè? Yeah. Wij hier zijn altijd in Meppel kun je de kop keren. Hier werd de scheepmeer, de vaart hier naartoe. En vanuit hier werd de handel verder verspreid. Naar het noorden van het land. Ja, en wij zijn een handelsstadje, maar we hebben ook gewoon de Prinsengracht, de Herengracht. Het is net Amsterdam. Ja, en nou ja, goed. En het is mooi dat zo'n Jaap de Boer dat initiatief destijds even neemt. En ja, nu staan we hier met zoveel plezier en een hele mooie dag voor te bereiden. En het giet al een beetje aan de gang.
3: Ja, maar die levenslijn met Amsterdam heeft daar echt met die handel van vroeger te maken. Maar dit zou bijvoorbeeld ook in Hogeveen kunnen organiseren. Maar daar is die link misschien een stuk minder.
4: Ik denk dat de mentaliteit van de Meppelers, hier zit veel handelsvolk. Yes. En dat wel een beetje ook accordeert met het Amsterdamse. Wow. Dus,
3: Hey, maar wat is er vandaag allemaal te doen? Die Amsterdammers die komt hier natuurlijk niet gewoon met een bus om rondjes te lopen door de stad. Er is ook van allerlei vertieren en vermaak hier.
4: Dat klopt. Nou, we hebben natuurlijk in de grachten allemaal leukheid.
3: We hebben nu zitten kieken door.
4: Ja, we hebben nu de kinderrommelmarkt. We hebben een grote braderie door de stad. We hebben nog een themamarkt in de Kruisstraat. We hebben op het Slotplantsoen een drag queen show en artiesten. En op de pleinen is er straks gewoon allemaal live muziek. Daarnaast hebben we kinderactiviteiten, spiekerbroek hangen, kerktoren beklimmen. En dan kunnen ze lekker ijsje halen als ze alles gedaan hebben. Dus voor de vakantiegang is fantastisch. Yeah. En voor de Meppelers ook.
3: Yeah. Ja. Ja, maar nou, ik wil nog even dat stukje diep wat jij net vertelde. Dat de kroegen uit Amsterdam hebt hier een plein adopteerd.
4: Ja, dat is eigenlijk.
3: Net op Bolle Jos bijvoorbeeld. Nee,
4: Bolle Jos is vandaag die zit in Afrika.
3: Ja, dat klopt. Die is hier niet. Bolle Jos, tenminste, dat denk ik. Misschien ook wel.
4: We hebben
3: Bolle Jan.
4: Ja, we hebben vandaag allemaal allemaal shows. En die shows, dat heeft Jaap geregeld. Ja. Die shows, die cafés, die zeggen van... Nou, ik sta met Jantjes verjaardag, sta ik daar. Ik sta met Café Louietje daar. Die pleinen, hè, Bolle Jan, de Bolle Jan show komt ook. En die komen dan allemaal hier en die geven hun show dan weg. Dan komen er ook artiesten, maar ze willen een beetje tegen elkaar opdoen. Dus er komen steeds grotere artiesten. Dus we hebben vanavond Justin de Wild ook weer staan. Sven Versteeg staat hier. Ben Kramer komt zelfs nog langs. 80 jaar, die moet de auto tilden. Maar hij gaat nog weer zingen.
3: Hij is er wel.
4: Dus, of hij is er, weet ik niet. Maar hij zingt
3: wel. Maar hij is er.
4: Maar weet je, dus dat soort dingetjes. En dat is mooi om mee te maken. Dat ze wilden eigenlijk tegen elkaar opdoen. En die Amsterdammers, want Dario is eigenlijk daar het gezicht een beetje van. Die treedt hier ook al 30 jaar op. En die zeggen ook aan het begin van... Ja, dan belden ze ons al op. Wanneer is Mogum? Want mogen wij daar optreden? Nou ja, als dat gevraagd wordt, dan zegt dat genoeg.
3: Doe toch iets goed.
4: Nou, dat lijkt me wel, ja.
3: Terwijl de Kennel Parade aan ons voorbij trekt... In de grachten van Meppel, wordt het aaldrakker. En ja, je kunt straks echt over de kop lopen, hè?
4: Ja, 100%. Ja. Ik raad ook iedereen aan om mooi op die te komen. En het is ideaal weer, hè? Dus 22 graden, zonnetje erbij.
3: Je houdt me de woorden uit de mond. Wat wil je nog meer? Een prachtige dag hier dus in Meppel met een behoorlijk Amsterdams tintje. En nog even ter rectificatie, Bolle Jos, die is hier niet. Tenminste, voor zover wij weten.
2: Maar zo. Heb je ook een tip voor Opchak? Mail hem naar opchak@ntvdrenthe.nl.

0: muziek van Tom Jones op Radio Rente met Help Yourself.
1: Wie keuvelt hier?
0: Even een moment om even wat nieuwsberichten te bespreken. En ik zag iets op een website voorbij komen over de natuurlijk te maken met de droogte van dit moment. Dat al die rivieren droog vallen met de Rijn, waar bijvoorbeeld ook de Donau. Ik weet niet of je die beelden gezien hebt, ja. Roy. Daar komen ze dus dingen tegen die jarenlang, tientallen jaren lang verborgen zijn gebleven. Dat is best bijzonder natuurlijk.
2: Ja. En het blijkt dan ook een natieschip te zijn.
0: Ja, klopt. Oh. Mammoetbotten, ja? Alles kom je daar tegen.
2: Dus, fascinerend wel, hè?
0: Ja, ik zag eens ook eens een item aan mensen die dus ook langs de Rijn gaan met zo'n metaaldetector. Oh ja, om daar allerlei dingetjes op te halen.
2: Op zoek naar schatten.
0: Ja, nou, je weet het nooit natuurlijk wat je er vindt. Goed, in Spanje hebben ze ook iets met schepen, maar dan met heel andere schepen. Ik ken die beesten niet. Portugese oorlogsschepen.
2: Nou, ik zag al hele wilde taferelen voor me, maar dat blijkt dus een soort kwalachtige organisme te zijn.
0: En dan geen kleintje?
2: Nee, tentakels die tot 30 meter lang kunnen zijn.
0: Alsjeblieft.
2: En daar kun je dus door gestoken worden.
0: Ja.
2: Nou, dat is extreem pijnlijk. Het kan zelfs levensgevaarlijk zijn.
0: Oké.
2: Je moet er niet aan denken, joh, dat je toch lekker aan het zwemmen bent en dan ineens zo'n 30 meter lange tentakel hier.
0: Maar ik vind zo'n klein kwalletje van 20 centimeter doorsnee vind ik al eng.
2: Ja,
0: en als ik op strand zie liggen, dan ga ik echt de zee ook niet in.
2: Nee, hè?
0: Nee. Ik vind sowieso zwemmen in de zee vind ik eng.
2: Ja, ik hou niet van allemaal vissen om me heen en zo. Maar
0: nee.
2: En ook gewoon de brute kracht van zo'n zee. Blijft toch wel een beetje bij uit de buurt.
0: Ja, en als je dan. Je zit heel laag en dan zie je de golven die boven jou uit gaan komen. En dan zie je de kustlijn niet meer. Dan word ik altijd een beetje onrustig.
2: Ja, gewoon lekker op het strand blijven.
0: Ja, ik was dit jaar ook op vakantie in Kroatië. Nou, het water is daar kraakhelder. En die zie je dus zo'n visje zwemmen van 20 centimeter of zo. Of 15 centimeter. Die doen helemaal niks. Maar dan toch zit ik met een apart gevoel daar met mijn beentjes in het water.
2: Dan ga jij er toch maar weer uit?
0: Uit, maar ik kijk wel even uit.
2: Maar dan moet je dus niet zo'n Portugees oorlogsschip tegenkomen.
0: Nou, daar word je echt niet vrolijk van.
2: Dus... Nou, ja, want als je gestoken wordt, je kan dan klachten krijgen zoals branderig gevoel, misselijkheid. Maar je kan ook ademhalingsmoeilijkheden en zelfs hartritmestoornissen krijgen.
0: Oké.
2: Volgens het stadsbestuur van San Sebastian werden gisteren in één dag 120 mensen gestoken. Maar de meeste klachten waren mild. Maar twee mensen moesten toch naar het ziekenhuis omdat ze zo'n flinke steek kregen.
0: Ja, het ligt een beetje aan een combinatie van de noordoostelijke winden en de hoge temperatuur van het water. De temperatuur is 2 tot 3 graden warmer dan het gemiddelde.
2: Ja.
0: Heeft ook een beetje te maken volgens mij met de Super El Niño die ons nog staat te wachten, waar ik wel eens verhaal over lees.
2: Maar daar gedijt het Portugees oorlogsschip blijkbaar dus.
0: Ja, maar ik weet nog wel, vorig jaar was in Italië in de zee gezwommen en die was gewoon warm. En dat is een heel onnatuurlijk gevoel, want de zee moet altijd een beetje koud zijn.
2: Ja.
0: Maar het was gewoon warm. Dan denk ik,
2: wel lekker of zo, toch? Of vond je het te?
0: Ja, nee, ook niet zo.
2: Ja.
0: Nee, het voelt gewoon niet zoals het normaal
2: is. Het klopt niet.
0: Het klopt niet. Dat is het woord, ja. Hey, we hebben even op vakanties gesproken. Ik zag nog een berichtje. Een Belgisch gezin, die ging op vakantie. En die heeft dan een mooi appartementje geboekt in Cincinnati-Kitico of zo. Nou, zo zou ik er ongeveer uitspreken. Dat ging dan via een bekende website, booking.com. Bleek dat het appartement gewoon helemaal niet bestond. Dus ze zijn urenlang onderweg geweest naar een adresje en het was er gewoon niet.
2: Ja, ze stonden met hun koffers op de stoep, maar het bleek het adres van een verzekeringskantoor te zijn.
0: Ja,
2: wat doe je dan? Dan ga je in paniek zoeken naar een andere plek.
0: Naar een alternatief.
2: Dus... Wat gebeurt het Belgische gezin?
0: Ja.
2: Hebben ze dus opnieuw een soort spookhuis geboekt dat ook weer niet bestond.
0: Het waren wel Belgen. Maar dat is niettemin. Maar die hebben dus gewoon op Google Booking ingetoetst. En dan ga je naar een nep-website die dus precies lijkt op de Google-website die je uiteindelijk in je appje ook vindt natuurlijk.
2: Een soort gekloonde website.
0: Ja, en die leidt je dan gewoon naar een verkeerd adres wat niet bestaat. Ook een bankrekeningnummer die niet van Booking zelf is of van het appartement. En vervolgens ben je gewoon... Nou, dat dus. Dus een tip naar de mensen. Als je dan toch via Booking gaat, doe dan altijd via de app. Dan kun je al die gegevens invoeren. En de tip die ik dan ook meegeef, die ik zelf ook wel eens doe. Ik zoek via Booking iets op. En dan neem ik contact op met het hotel of appartement zelf. En dan doe ik het rechtstreeks.
2: Oh, zoveel mogelijk rechtstreeks, toch?
0: Ja.
2: Dus vaak ook nog iets goedkoper. Niet altijd, maar dat kan soms nog een klein beetje schelen.
0: Dat kan een beetje schelen. En ik vind het voor de eigenaar van zo'n ding ook altijd wel leuk. En vooral als je een klein appartementje hebt. Zo'n groot hotel, dat vind ik dan niet zo belangrijk.
2: Nee, maar als je een leuke bed and breakfast hebt of wat dan ook, dan is het toch leuk om dat gewoon rechtstreeks bij de mensen.
0: Zo'n kleine zelfstandige is altijd goed om die natuurlijk een beetje te helpen. Dit is Madonna op Radio Rente. Who's That Girl?

0: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
1: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Heller Regiobank en JMS Techniek.
2: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Campinggasten en mensen die in de buurt wonen van de natuurbrand bij Venray mogen vandaag weer terug. De brand die daar maandag uitbrak is onder controle, maar de brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. De afgelopen dagen lag het stil vanwege de brand. Die woedde aan beide kanten van het spoor. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Ze zouden geraakt zijn door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over de inhoud van het bestand werden gisteren afgebroken vanwege de gevechten. Vandaag staat er in Rome opnieuw een overleg gepland. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de landelijke waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen overleden. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en aantal besmettingen in Congo zijn de afgelopen weken fors gestegen. Daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Er is nog geen vaccin beschikbaar voor deze variant van het ebola-virus. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden en in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3 sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: 50% korting voor deelnemers van de VriendenLoterij op zomerconcerten.nl.
10: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
11: Radio Drenthe.
12: Koffie en Keuvel.

het jaar 1978 uit de gelijknamige film. Frankie Valli was dat hier op Radio Rente met Grease. Nog een uurtje koffie en keuvel. We straks in de tweede half uur even in gesprek met de broers Roo. En straks met Bart van Gogh. En dan gaan we het hebben over de Oostdag in Lee. Eerst even afkoelen, doen we samen met Foreigner.

0: Echt origineel natuurlijk van Eddie Rabbit hier op Radio Drenthe en met Driving My Life Away.
1: Op stap in Drenthe.
0: En het is 10:15 en wij duiken even de agenda in. En dan gaan we even naar zaterdag toe. Dan kun je namelijk even uit het heden stappen en lekker in het verleden duiken. En dat in een sfeervolle lee vlakbij Dwingelo. Aan telefoon heb ik nu Hanneke, Dennis en Bart. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Kijk, goedemorgen.
0: Allemaal in koor, zo hoor ik het graag natuurlijk. Mooi zo. Hey, komende zaterdag in Lee, dus een prachtig mooi programma. Ik ben er zelf ooit wel eens een paar jaar geleden geweest. Maar als je echt een duik in het verleden wil nemen, dan moet je volgens mij daar naartoe, hè?
3: Ja, absoluut. Het is een feestherkenning voor de wat oudere mensen en een hernieuwde kennismaking voor de jeugd.
0: Ja, en er zijn dus verschillende onderdelen wat er is. En ook een thema, las ik, Hanneke in dit geval, gaat er over samen zaaien en samen oogsten, lees ik.
4: Ja, dat klopt. We hebben in vlak voor de winter hebben we met z'n allen en met de jeugd hebben we de rogge ingezaaid. Mm-hmm. En alle kinderen hebben daarbij hun eigen stukje rogge ingezaaid. Nou, dat heeft mooi gegroeid. En gisteren is dat door de kinderen die het hebben ingezaaid ook geoogst. Samen met wat oudere vrijwilligers.
0: Is het echt bewust geweest dat jullie de kinderen hierbij betrekken?
4: Jazeker, ja. Ja. Wij, er lopen al, dit is natuurlijk het gaat al
3: 44 jaar.
4: 44 jaar, ja. Ja. En de vrijwilligers die hierbij betrokken zijn, die zijn over het algemeen al wat ouder. En we willen graag de kennis en ervaring die zij hebben ook doorgeven aan de jeugd. Vandaar dat we daar wat meer op in hebben gezet.
0: Ja, en ik denk dat ook de kinderen van toen nu de oudere vrijwilligers van nu zijn, of niet?
4: Precies, inderdaad. Ja.
0: Mooi, zo bind je natuurlijk ook de mensen aan je. Ja. Hey, het is een prachtig mooi programma. Ik heb even naar de weersverwachting gekeken. U mogen volgens mij niet klagen. Ik ben ook wel eens geweest bij jullie dat het ook 32 graden was. Maar het wordt volgens mij zaterdag een fantastische mooie dag. Hè?
3: Het ziet er ontzettend goed uit. Ja. Het wordt niet al te warm.
0: Nee.
3: Het enige waar we mee zitten dat het misschien iets wat droog wordt. Maar ook daar hebben we aanpassingen voor gedaan.
0: Ja.
3: En er zijn waterpunten genoeg aanwezig voor iedereen. Dus dat gaat helemaal goed komen.
0: Neem ze ons een beetje mee in het programma, Dennis. Want hoe laat beginnen jullie precies?
3: Wij om 10:00 dan start de oude dorsmachine op. En vanaf dat moment wordt de mythe geopend en start het programma. En we hebben eigenlijk over de hele dag door hebben we verschillende workshops. We hebben een oude ambachtsveld met het oude wassen en wekken. Het koor hebben we gisteren alweer ingezongen, dus die is ook weer helemaal gereed.
0: Je hebt de kelen weer gesmeerd.
3: De kelen zijn weer gesmeerd. en natuurlijk voor de kinderen hebben we zo ontzettend veel activiteiten. Dus voor de ouders, wees op tijd, want je bent de hele dag wel onderweg om alle kinderactiviteiten door te gaan. En ook die hebben een schooltje waar ze in worden op een ouderwetse manier naar school gaan.
0: Ja.
3: En ook dat wordt verschillende tijdstippen uitgebeeld.
0: Ik weet dat wel van de keer dat ik was inderdaad, dat heeft wel indruk gemaakt. Die kinderen naar school, een prachtig mooi gezicht, allemaal in die oude kledij. Heerlijk.
3: Ja. Ja, Stichting Dwingelse Eigen die heeft een ontzettend grote kledingbank. En dat hebben we allemaal weer mogen lenen. En iedereen staat weer in vol ornaat. Staan we weer klaar om iedereen te ontvangen.
0: Ja, een boerenboeldag lees ik. Ja, een boeldag, wat houdt dat precies in?
3: De boerenboeldag, dan worden we weer net als vroeger op de kar. De boelmeester Bert die komt verpanden. Dus we hebben een echte paarder. En we hebben volgens mij 20 artikelen. Een oude Solex staat erbij.
0: Ja.
3: 75 pak stro van eigen grond wordt nog verband. Dus
0: mooie kaveltjes in dit geval. Ja.
3: Mooie kaveltjes, juist.
0: Het is volgens mij, is het Hanneke, een feest voor jong en oud, hè?
4: Ja, dat klopt. Inderdaad. Ja, we zijn al de hele week bezig. En vanavond en morgenavond ook nog. Morgenavond hebben we de generale repetitie. Maar met de jonge kinderen ook om het schooltje te oefenen en het dorsen. En dat gaat hartstikke goed.
0: Ja. En dan is er verder, wordt er allemaal opgelukt met de markt. En daar ben jij volgens mij een beetje van, Bart.
5: Ja, dat is juist. We hebben deze keer echt een uitverkochte markt. Met, ik denk, ongeveer 180 exposanten die hun waar gaan aanprijzen. En ook demonstrateurs staan ertussen. Mensen die dus laten zien hoe je klompen maakt. Hoe je touw bindt. Hoe je moet omgaan met een spinnenwiel. Dat soort zaken. Dus het is echt een hele volle markt. En je bent wel een tijdje zoet als je die de hele rij wil zien.
0: Ja. Begint op 10:00 tot 1:05. Maar dan zijn jullie volgens mij niet helemaal klaar. Maar je hebt er nog iets van een afsluiting in de vorm van een oogstfeest, hè?
5: S'avonds is het grote oogstfeest hier om de hoek. En daar verwachten we toch ook wel weer een volle bak. Met mensen die komen dansen en van de muziek genieten. Want er is een leuke band.
0: Ja.
5: En dat wordt een fantastisch feest morgenavond. Overmorgenavond.
0: En dan hoor ik jou het woord muziek zeggen, Bart. En dan moet ik me even denken aan dit. Want jullie hebben weer een soort van themalied gemaakt. Of laten maken. Hoe werd dat?
5: Ja, we hebben een strijdlied. Hebben we dit jaar in de strijd gegooid. En dat zullen we natuurlijk aanstaande zaterdag heel veel laten horen op die braderie. Dat komt regelmatig langs. Net zolang dat iedereen het mee kan zingen.
0: Mag ik nu een klein tipje van de sluier oplichten dan?
5: Zeker wel. Ja.

0: Dat is niet iets wat ze volgens mij de jaren 20 of 30 maakte, hè?
1: Nou, maar wel van deze eeuw dan.
0: Ja, wel van deze eeuw, dat klopt inderdaad. Goed zo, hartstikke mooie dag geweest. Tot slot, er wel even een prangere vraag aan Dennis en Bart. Hebben jullie allebei je baard ook laten staan?
2: Jazeker. Wij zijn er helemaal klaar voor. De barbier.
0: Ja, ik zag het inderdaad. Dus kun je lekker op de oude manier kun je baard laten staan. Dus ook voor de mensen die heen gaan, laat de baard even staan. Tot komende zaterdag, dan komt het allemaal goed. Hey, ja, mensen, hartstikke veel succes aan komende zaterdag. De oogstdag in Lee. Fijne dag.
1: Dankjewel, Wim.

La Ramela en Had ik je maar nooit gezoend. Straks een overzicht van het nieuws uit de regio. Eerst is hier Neil Diamond's Longfellow Serenade.

0: financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
1: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
0: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
4: In Hoogeveen.
5: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
2: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
6: Het is 11:30. Roy nu met het nieuws uit de regio.
7: De boa constrictor die op 24 juli in Hoogeveen werd gevonden heeft nog altijd geen nieuwe eigenaar. Volgens de reptielenopvang in het Noord-Hollandse Zwanenburg hebben mensen zich wel online gemeld, maar leidde dat nog nergens toe. De boa uit Hoogeveen was verzwakt en is nu aangesterkt in de opvang. De reptielenopvang hoopt dat de slang snel een nieuw onderkomen vindt, omdat er met 40 dieren krap begint te worden. Door een aanrijding op het spoor rijden er tijdelijk geen treinen tussen Assen en Groningen Europapark. Dat meldt de NS. Volgens de spoorwegmaatschappij duurt de verstoring naar verwachting nog ongeveer een kwartiertje. Het gaat heel goed met de ooievaar in Drenthe. In de jaren 70 waren er amper ooievaars in het hele land, maar na verschillende maatregelen maakte het dier een comeback. Zo kreeg de wijk een kweekstation om ooievaars uit te zetten. Ook is er meer natte natuur en daar gedijt de ooievaar ook goed op. Arend van Dijk van Sovon Vogelonderzoek ziet dat de ooievaar graag in Drenthe komt.
8: Het aantal paren in Drenthe is tegenwoordig honderden. Hè? We hebben ongeveer 500, 600, 700 paard, is niet precies bekend. Dat soort aantallen praat er tegenwoordig over, terwijl we ooit er 70 hadden, zeg maar. Het is bijna vertienvoudigd.
7: En vanaf volgende maand trekken de meeste ooievaars weer naar het zuiden. Ze zitten dan vooral in Zuid-Europa. En als sporthandbalclub Hurry Up heeft zich versterkt met Guilherme Cruz uit Portugal. De 23-jarige middenopbouwer komt over van TG Landshut uit Duitsland. Cruz moet de opvolger worden van de vertrokken spelbepaler Emiel Hoogland. De handballers uit Zwarte Meer beginnen op 5 september aan de competitie. De Oranje-Zwarten spelen dan in eigen huis tegen de Belgische promovendus HC Sprimont. En tot zover de nieuws. Meer nieuws vind je altijd op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
6: Dankjewel, Roy. Gert Voetbal met het weer.
9: Vandaag zijn een zonnige periode. Er gaan ook stapelwolken ontstaan. Dan blijft overdag op veel plaatsen droog. Misschien dat het enkele stapelwolken een licht buitje produceert. Maar niet meer dan dat. En temperaturen 23 tot 24 graden met een matige wind vanmiddag, die af en toe een beetje vlager van karakter is. Vanavond vannacht een enkele lichte regenbui. En het koelt af tot 11 of 12 graden.
10: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is

0: vluchtelingenwerker voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Nu bij Dirk Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de

0: Komende zondag kijken wij in de agenda. En dan op een prachtige mooie plek. Een Dalderse plek, moeten we dat wel zeggen. Bij de Amer in Aams. Een zomer op zijn zondagsconcert in die reeks ervan. En dat met de broers Ro. En ik heb ze nu allebei in de telefoon. Jaap en Alfred, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hallo.
0: Goedemorgen. Het is een gratis zomerconcertreeks. En dat op het mooie podium van Amer in Aamt. In Aam, ja. Met de broers Roders. Hey, is dit de eerste keer dat jullie er staan? Of ben je er al kind en nu inmiddels?
1: Nee, nou, we hadden het net over. En het is nou de vierde keer dat we er bent.
0: Mm.
1: De eerste drie keer was een keer met Douwe Bob. Dat we er
0: ja. Ja.
1: Maar dat is al heel lang geleden. Ja. En ja, nou, dus de vierde keer, dus mooi om.
0: Je hoeft de navigatie niet meer in te stellen, zeg maar, je weet de weg.
1: Nee, ja, dat
0: ja, dat ging dan weer. Hey, hoe is het met jullie jongens? Want jullie hebben natuurlijk een theatertour gehad in het voorjaar. Ben er nog plan om ook weer zoiets in die geest te doen?
1: Ja, die plannen die bent er zeker, ja. We bent momenteel druk met nieuwe muziek schrijven. Mm-hmm. En we zijn een beetje aan het demo's opnemen en dan... Eind van dit jaar gaan we weer de studio in om nieuwe liedjes op te nemen.
0: Oké. Okay.
1: Dus daar zijn we momenteel hartstikke druk mee.
0: Ja.
1: Wat minder op de planken op dit moment, maar dus in vol gefocust op nieuwe muziek.
0: En als die liedjes dan klaar zijn, dan denk ik dat is ook graag weer een theater wil laten zien of op een andere plek.
1: Ja, zeker. Dat wil ik zeker, ja.
0: Ja.
1: Dan gaan we volgend jaar dan druk mee aan de slag.
0: Hoe ging dat proces bij jullie met qua inspiratie? Heb je de ene idee en die app dan de andere? Of die belt de andere even en zegt van ik heb nou wat. Luister hier eens naar of neem ons eens met.
1: Ja, nou eigenlijk schiet dat de hele dag door naar elkaar toe. En wij zijn door de week vaak bij elkaar. En dan, nou, dan de een die heeft een keer een idee of de ander heeft een idee. En dan gaan we dan samen op deur.
0: Mm-hmm.
1: Nou ja, toevallig na gisteren hadden we ook weer met je tweeën zitten. En dan vanochtend appt Jaap mee van, is dit misschien leuk? En dan en de volgende keer is weer andersom. En zo giet dat eigenlijk de hele tijd door.
0: Ja. En Jaap, kun je Alfred s'nachts ook wakker maken voor iets? Of?
1: Ja, zeker hoor.
0: Ja?
1: Voor ideeën en verbetering aan liedjes. En eigenlijk alles wat met muziek te maken heeft. Maar ik heb het telefoon al duur gewoon
0: gemaakt. Heel verstandig in dit geval, ja. Hey, die inspiratie, komt die vanzelf of haal je die gewoon uit je dagelijks leven?
1: Ja, deels komt dat vanzelf. Maar het is ook wel door er veel mee bezig te zijn, zie je het ook steeds vaker om je heen, zeg maar, die inspiratie voor verlicht. Ja.
0: En ook nog steeds in Neder-Saxisch?
1: Wel dat plan. Ja,
0: dat blijft gewoon wel lekker vasthouden, ja.
1: Ja,
0: hey, zondag dus in de Amer in Aam. Je bent al een keer vaker geweest. Je hebt natuurlijk een prachtig mooi binnenpodium. Maar Buten is ook een Daalderse plek om daar te wezen. En als ik de weersverwachting zie, dan denk ik dat het allemaal wel redelijk goed komt. Bij slecht weer is het volgens mij naar binnen en goed weer is Buten, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. En wat nou mooi is aan zo'n festival daar, voor mensen. Je hoeft er geen kaartjes voor te reserveren, begreep ik.
1: Nee, ja, want we begrepen dat het programma van de Amer voor het komende jaar is deze week online gekomen.
0: Mm-hmm.
1: En daar kunt ze vanaf zondag geïnteresseerden ook kaartjes van kopen.
0: Ja.
1: En dan zondag de aftrap daarvan.
0: Ja.
1: En volgens mij de bezoekers kunnen dan ook komen praten over muziek en over tips en iets met een webshop ook. Dat ze konden helpen met de webshop geluk van de Amer.
0: Oké. Okay.
1: Dan allemaal wel wat dingen erbij. En wij maken de muziek.
0: Ja. Begint om 2:00 zondagmiddag daar in de Amer. Dus, en wat ik al zei, het is gratis entree, reserveer niet nodig. En je komt met allemaal het publiek, bent gewoon muziekliefhebbers. Want dat bindt de mens bij de Amer altijd. En hij de gehaktbal nog reserveert?
1: We hebben de gehaktbal nog reserveerd.
0: Hartstikke goed. Hey jongens, heel veel succes. Zondagmiddag dus van 1:00 of 2:00 tot 1:00 of 4:00 in de Amer in Aamt. En als er nieuwe muziek van jullie aankomen, zeg, dan horen wij dat graag natuurlijk hier op Radio Drenthe.
1: Hartstikke goed, hè, jongens.
0: Hey, dankjewel, succes.
1: Hoi.

0: to say.
1: Robbie Williams op Radio Drenthe en The Road to Mandalay. Daarmee zijn we uitgekomen van deze aflevering van Koffie en Keuvel. Natuurlijk nog heel veel plezier vanmiddag met Dimitris en met René. En morgenochtend om 9 uur ben ik er weer voor nieuwe Koffie en Keuvel. Tot slot, Fleetwood Mac. Dit is Gypsy. Hoi!

0: Gezellig.
1: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
0: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
1: Heb je een nieuwe vriend, oma?
0: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
2: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
3: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
4: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
5: Ze zijn er weer.
6: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
4: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek, meldt L1 Nieuws. De noodverordening, die werd ingesteld vanwege de grote natuurbrand, blijft van kracht omdat er nog altijd rookdampen hangen, er takken kunnen vallen en de bodem instabiel is. De noodverordening werd aanvankelijk ingesteld zodat de hulpdiensten veilig konden werken in het gebied. De brandweer is nog bezig met nablussen, maar campinggasten en mensen die in de buurt wonen mochten vandaag weer terug. Ook het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. Ondernemers hebben weer een stuk meer vertrouwen gekregen in de toekomst. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Eerder dit jaar daalde het vertrouwen juist sterk vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Die zorgen zijn nu iets afgenomen. Daarmee is het ondernemersvertrouwen nog niet op het oude niveau. Behalve de geopolitieke spanningen zorgen ook personeelstekorten en regelgeving voor onzekerheid. Maar vooral binnen de ICT zijn ondernemers positiever. Ze zien bijvoorbeeld kansen in de opkomst van kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen gestopt. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. Twee Iraanse voetbalsters hebben de Australische nationaliteit gekregen. Tijdens de Aziatische kampioenschappen weigerden ze het Iraanse volkslied te zingen en ze dreigden daarvoor in eigen land te worden vervolgd, omdat Iran dat zag als verraad. Australië bood hen daarom toen een humanitair visum aan. Nu zijn ze dus staatsburger geworden. Het weer, het is zonnig met hier en daar wat wolkenvelden. In het noorden nog kans op een bui. Het wordt 22 graden aan zee tot 25 graden in het binnenland. Ook morgen schijnt de zon flink en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Radio Drenthe.
7: Anouk in de middag.
6: Met die

0: Anouk in de middag.
1: Robert Cray Band en Right Next Door hier op Radio Drenthe. Het is 12:08. Eet smakelijk. Ja, het is lunchtijd. Je hebt nog geen lunch. Nou, op naar de kantine dan. Die lunch maar even halen. Of het broodje opeten achter het stuur kan ook natuurlijk. Of achter je bureau. Van harte welkom bij Anouk in de middag hier op Radio Drenthe. Mijn naam is Dimitris, want Anouk is lekker vrij vanmiddag. Maar wel de gebruikelijke ingrediënten in Anouk in de middag. We hebben zo meteen Robert, die is op Tjak. We hebben nieuwe Drentse muziek in Drenthetainment om 3:50 ongeveer. En jij bepaalt wat we draaien in de slingerplaat. En valt er nog wat te winnen vanmiddag? Jazeker, vanmiddag weer jouw kans op het Radio Drenthe prijzenpakket. We spelen zo meteen Tientje of Tombola. We kunnen een tientje aan je overmaken. Dat staat nog op onze rekening. Ik heb het net even gecheckt. Gaat lukken. Maar we kunnen ook een balletje uit de tombola halen. Die staat hier in de studio. De kauwgomballenautomaat. Die is gevuld met allerlei balletjes. En die balletjes zijn gevuld met mooie prijzen. Dikke cadeaubonnen, designer zonnebrillen. Een hobbelpaard zit er nog in. Een helikoptervlucht boven het TT-circuit in Assen. Maar ook stickers en sleutelhangers in de tombola. Dus ja, het is aan jou wat je er vanmiddag uit weet te toveren. En hoe je het allemaal kan winnen, ga ik je later vanmiddag allemaal uitleggen. Muziek onderweg van Leo Sayer, Vanessa Carlton op haar piano. En eerst hier Bruno Mars, All My Soul.

0: Goedemiddag, het is 11:15. Je bent bij Radio Drenthe op deze donderdagmiddag. Hoe moet het voormalige speelstad Oranje eruit komen te zien? In 1992 opende ondernemer Henny van der Most een indoor attractiepark in een oude aardappelmeelfabriek. Wie is er als kind niet geweest? Ik wil met schoolreisje. Jarenlang was speelstad Oranje een hit, maar in 2015 sloot het attractiepark na dalende bezoekersaantallen. En in de jaren daarna zijn er meerdere pogingen gedaan om speelstad Oranje nieuw leven in te blazen. Maar helaas zonder succes. En door het faillissement van der Most nu gaat het park onder de hamer. Er komt dus een nieuwe eigenaar met nieuwe plannen. En inwoners van Oranje die hebben daar hun eigen idee bij.
1: Nou, ik hoop eigenlijk dat het net zoiets weer op een plek komt. In elk geval een of iets met horeca of zo, hotel. We zijn hier ook een beetje bang dat het opgeslokt wordt door wat we destijds ook hadden, het asielzoekersgebeuren. En daar zitten we echt niet op te wachten hier.
2: Ja, in principe denk ik zelf dat het mooiste is als er appartement nog zo komt voor, voor mensen die als hier toch een beetje in de buurt willen blijven wonen, zeg maar.
3: U hoopt niet dat er een nieuw attractiepark in komt?
2: Ja, maar dan moet het dus wel weer heel goed opgezet worden, zeg maar. Maar ik denk dat het bijna onmogelijk is, zeg maar.
3: Er is eerder geprobeerd om opnieuw een attractiepark neer te zetten. Heeft u er hoop in dat het dit keer wel lukt?
1: Nou, ze waren ermee bezig. Tot een jaar geleden. Vorig jaar hebben ze niks gedaan. Maar tot vorig jaar waren ze ermee bezig. En er waren hele mooie plannen. Ik kwam regelmatig binnen ook te kijken. En toen zag men dat helemaal zitten. Dus waarom niet nu? Zouden een barbecue-restaurantje maken en pannenkoekenrestaurant. Kortom, hele leuke plannen. En jammer dat ze dat niet doorgezet hebben.
3: En zo'n nieuwe recreatieplek, dat kan Oranje wel gebruiken?
1: Ik dacht van wel, ja. Nee, dat was altijd gezellig. Je zag altijd tevreden mensen met kindertjes. En gewoon blij. En dat ziet een mens graag.
3: En houdt u de veiling nauwlettend in de gaten?
2: Nee, totaal niet. Nee, we zien het wel. Er zijn toch al veel dingen beloofd wat toch niet gebeurt. Dus dat zal wel niet veel veranderen, denk ik.
1: Ja, ik ga dat wel volgen natuurlijk. Ja hoor, ik ben gewoon nieuwsgierig.
0: Ja, mocht je er zelf belang bij hebben. Speelstad Oranje gaat 22 september onder de hamer. Het startbord bod begint bij slechts 1000 euro.

0: je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
0: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Marktkauf Meppe, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppe, 15 minuten van de grens.
7: Goedemiddag, het is

0: 11 aan de Pandijk. De aanhanger was gekoppeld aan de trekker, maar de bestuurder wist hem op tijd los te koppelen. Daarmee werd voorkomen dat de vlammen oversloegen. De brandweer wist het vuur snel te blussen. De boa constrictor die op 24 juli in Hoogeveen werd gevonden heeft nog altijd geen nieuwe eigenaar. Volgens de reptielenopvang in het Noord-Hollandse Zwanenburg hebben mensen zich wel online gemeld, maar leidde dat nog nergens toe. De boa uit Hoogeveen was verzwakt en is nu aangesterkt in de opvang. De reptielenopvang hoopt dat de slang snel een nieuw onderkomen vindt, omdat het met 40 dieren krap begint te worden. En handbalclub Hurry Up heeft zich versterkt met Guilherme Cruz uit Portugal. De 23-jarige middenopbouwer komt over van TG Landshut uit Duitsland. Cruz moet de opvolger worden van de vertrokken spelbepaler Emiel Hoogland. De handballers uit Zwartmeer beginnen op 5 september aan de competitie. De Oranje-Zwarten spelen dan in eigen huis tegen de Belgische promovendus HC Sprimont. En tot zover de nieuws. Meer nieuws vind je altijd op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
1: En dan gaan we vervolgens weer naar Gert Voerman. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Och, och, och. Er komt weer een hittegolf aan.
2: Nou, het wordt in ieder geval weer een stuk warmer volgende week. Of het echt een hittegolf landelijk gaat opleveren of in Drenthe moeten we even afwachten. Maar het is wel een indicatie dat we nog niet van de warmte af zijn. En als je nu naar buiten gaat, is het wat mij betreft heerlijk weer, heerlijke temperaturen. Coevorden zat bijvoorbeeld net op 21,8, Holsloot 22,2, Sleen 22,9. Ze waren een heel dicht buitje, wijstig, maar er werd wel bij gezegd dat de stoepen er amper nat van werden. En momenteel dus een mix van zon en stapelwolken. Blijven nog ook zo. Die temperatuur gaat nog wat omhoog, zo'n 2, 23 graden. Heel lokaal in de omgeving van Emmen, de bebouwde kom, 24 graden. En ook een stevige bries, een matige westenwind die vooral vlagere van karakter is. En dan vanavond, vannacht gaat die wind geleidelijk aan afnemen. Dan komt er een zwak front van het noorden uit binnenzetten. Dan neemt de bewolking wat toe. In de loop van de avond en vannacht kan er plaatselijk een lichte regenbui vallen. Voorkeur voor de westelijke provincie, deel van de provincie. En dan een minima van 11 tot 12 graden vannacht met weinig wind. En morgen overdag een beetje hetzelfde. Een mix van zon en wolken. We beginnen denk ik met de bewolking en stapelwolken. In de loop van de middag hebben die wolken wel de neiging om wat op te lossen. Morgenochtend misschien nog een buitje, dan 22 tot 23 graden morgenmiddag.
1: Oké, en die hittegolf dan? Die komt dan later?
2: Ja, misschien een hittegolf. Hè? Maar als ik kijk naar vervolgens zaterdag, dan hebben we te maken met een hoogdrukgebied. Die ligt dan tegen dit alweer boven Duitsland. Die gaat morgen boven onze omgeving ontstaan. Dan gaat die zaterdag de wind naar het zuidoosten toe. Dan gemiddeld 27 graden. Nou, dat begint alweer een beetje op te lijken van de mensen die van warmte houden. Droog en veel zon. Zondag komt er nog wat bij. Ik denk dat 29 gemiddeld, maar misschien wel plaatselijk dus 30 graden. Droog met veel zon. En dan vervolgens maandag en dinsdag wordt het iets minder warm. Dan zitten we ergens, nou, 5, 26 graden denk ik toch nog wel. En dan vervolgens dinsdag en woensdag gaat het weer opwarmen. En als het dan, stel voor dat het zondag 30 graden is en in de loop van volgende week woensdag misschien donderdag ook weer plaatselijk 30 graden. Dan heb je van 3 van die tropische dagen te pakken. En dan zou je de term hittegolf van stal kunnen halen. Maar dan moet alles wel meewerken. Zover zijn we nog niet.
1: Oké, maar er komt mooi weer aan. Dat zeg jij in ieder geval.
2: Er komt mooi weer aan. Tenminste, de mensen die van warmte houden. Hè. Want er zijn ook genoeg mensen die denken van, nou, dat hele hete weer hoeft voor mij niet. Daar wordt verschillend over gedacht. Maar het blijft droog. En dat is niet positief, want we hebben echt water nodig. Maar voor de mensen die van zomerweer houden, die komen zeker aan het trekken de komende tijd.
1: Hartstikke goed. Ger, dankjewel.
2: Oké. Okay.
1: Gert, en fijne dag, hè.
2: Hetzelfde.
1: Zometeen op Radio Drenthe een vrouw achter de piano, namelijk Vanessa Kulten. A Thousand Miles komt eraan en Bob Dylan staat ook klaar.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.

0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Anouk in de middag.

0: Tjak.
1: Met Robert Oosting.
2: Ja, Robert is op Tjak deze donderdagmiddag. Robert, waar ben jij?
3: Wij staan op een prachtig plekje aan de rand van Gasselte. En ja, dat is natuurlijk niet zomaar. Wij komen nooit zomaar woens, tenminste niet vaak. Dat heeft alles te maken met een hele bijzondere boom. En voor de mensen die de televisie erbij aan hebben staan, die kunt hem ook al zien. En voor de mensen die dat niet hebt, zoals wij, en met wij bedoel ik Egbert Meijers, die je bij mij ziet en met jou eens een beschrijving geeft. Want dit is niet zomaar een boom of een stukje opschot waar die er toevallige wies aan de rand van Gasselte ziet. Egbert, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Nee, het is zeker geen opschot. Het is een boom die kweekt is uit soort van een boom die de atoomaanval op Hiroshima op 6 augustus 1945 overleefd heeft.
3: Ja.
4: En ik heb een teller van die een van die bomen gekregen via de Hortus Botanicus in Leiden.
3: Ja.
4: En die is door opkweekt. En die is mij toezegd vanwege de gebeurtenissen hier in de Tweede Wereldoorlog, hier in Gasselte. En we stonden hier op een punt waarin ik dacht 9 april was, de Franse parachutisten die hierachter in het bos landbindt, een aanval inzetten hebben hier langs de straat op de pastorie. Vooraan in de straat bij de kark.
3: Yeah.
4: Waar het hoofdkwartier zat van het Duitse Nationaal Socialistische Strafhaarkorps. Zo heet het officieel.
3: Dat is een mond vol.
4: Dat is een hele mond vol, ja. Maar goed, dat was natuurlijk een hoop drama. Want er zijn een paar mensen die in dienst waren bij de NSKK. Dat Krafvaarkorps, zeg maar. Die waren producers, die bent op hem komen. En een van de Franse parachutisten, een 21-jarige Fernand Beck, waarvoor ook een monumentje opgericht is, vooraan in de straat bij de kark. En de Franse parachutist bent hier weer langs teruggetrokken naar het bos. Daar hebben we allemaal gevolgen gehad bij de pastorie. Want de dorpsbewoners bent gaan kieken wat er in de pastorie aanwezig was. Nadat het dus vlug was natuurlijk. En ja, ze hadden zo organiseren dat ze ook wel een paar dingen van die ze misschien zelf wel gebruiken kunnen. Dus het ongeluk van Heur was dat ze een paar NSKK'ers verborgen hadden in de pastorie. En die hebben dus zien wel dat waren. Die speelden met name. Maar goed, de Fransen waren dus teruggetrokken. En daarna bent de Duitsers teruggekomen. Die hebben zien dat er allerlei spullen verdwenen waren. Waaronder een belangrijke koffer. Met papier natuurlijk. Strategische papieren nemen wij maar aan.
3: Ja.
4: En die commandant is zo woest worden dat de hele bevolking bij elkaar dreven heeft. En uiteindelijk alle man, 300 man, door Gasselte opsleuten heeft in de kark. En dreigt even dat allemaal op te blazen als de daders zich niet zullen melden. Nou, je kunt begrijpen dat dat een ongelooflijke spanning met zich meedraagt en angst van die jongens die allemaal in de kark opsleuten waren.
3: Ja.
4: En uiteindelijk hebben acht jongens zich meld. En die bent eerst afgevoerd naar Burger, later naar Gieten toe, door in de koelwagen van Udema opsleuten en naar de gevangenis in Assenbracht, waar ze een dag later bevrijd werden door de Canadezen.
3: Donders mazzelaar.
4: Dit is echt met een sisser aflopen. En je mag bewijs van spreken, omdat het in de kar gebeurde, God op de blote knijden, danken dat het allemaal zo afgelopen is.
3: Nee, en ook niet benauwd, Henk, wat er gebeurd was als die achterheden zich niet melden.
4: Nou, precies. Want de Duitsers van de kloot is een machinegeweer voor de deur van de kark. En ze dreigen met panzervoesten door de raam de kark op te blazen van binnen.
3: Ja, er werd voorbeeld dat het gebeurd is in Europa, dat kerk afbrand bent met de bevolking erin.
4: Ja, ja, er bent inderdaad van dat soort vervallen west in de oorlog, dat het dus echt genadeloos toeslagen hebt.
3: Ja.
4: En, maar goed, dat is in Gasselt gelukkig goed aflopen. Door is ook overschreven. Een van de collega's van de stichting Gasselt 4045 heeft zo'n prachtig boek over samensteld. Ferry Geertsma. En dat boek dat is inmiddels uitverkocht, maar dat komt misschien wel weer beschikbaar.
3: Ja.
4: Maar daar zit het hele verhaal in beschreven. En dat is toch wel heel indrukwekkend. En dat was met de aanleiding dat ik door de bioloog dr. Rini Kooi van de Hortus Botanicus in Leiden deze boom kreeg. En met doel om die een bestemming te geven, hè, Gasselte. En, ja,
3: dat is dit bijzondere verhaal, zeg maar, de link met dit bijzondere verhaal.
4: Ja, ja, precies. De geschiedenis van de oorlog in Gasselte, dat heeft natuurlijk een ongelofelijke indruk gemaakt. En dat is langzamerhand een beetje naar de achtergrond verdwenen natuurlijk. Maar als je vandaag de dag kijkt wat er allemaal in de wereld gebeurt, dan hebben we toch wel grote behoefte, denk ik, aan begrip en solidariteit en verbinding met elkaar. Ja. En door stiet deze boom eigenlijk ook wel voor vrede, voor vrijheid en voor verbinding.
3: Ja, want door de atoombom op Hiroshima en Nagasaki, dat was natuurlijk het laatste wapenfeit in die zin van de Tweede Wereldoorlog. Daarna hebben de Japanners zich overgegeven. Dus er stiet hier nou een rechtstreekse link eigenlijk met die gebeurtenis in Gasselte.
4: Ja, nee, dat klopt. Dat maakt het zo bijzonder. Ja. Dat hier een rechtstreekse verbinding is, een telg van een boom uit Hiroshima. De volgende voorjaar, terwijl alles kapot was, alles lag in groezelementen en die bomen die waren allemaal zwart geblakerd. En iedereen dacht van, er komt nooit meer leven. He, er ging dus ook een verhaal rond dat zeker 75 jaar geen leven meer mogelijk was in Hiroshima. En toch lopen dat volgende voorjaar een aantal van die bomen weer uit. En dat was voor de mensen door een ongelooflijke, ontroerende constatering. En wordt dus ook weer moed kregen en hoop kregen. En door met ook weer de start opbouwd hebt.
3: Prachtige metafoor.
4: Ja, dat is fantastisch. Dus die bomen die staan voor die hebben een enorme betekenis. En ik vind het fantastisch dat we nou in Gasselte hier door een tel van hebben staan. Dat is toch prachtig. Ja,
3: en die is te bezichtigen hier, de vredesboom aan de rand van het dorp. Dus straks wordt de boom officieel onthuld. Om 13:30 geloof ik dan.
4: Ja, dan hebben we de inwijding. We hebben eerst een programma in de kerk. Dat begint om 14:00. En dat zal een uurtje duren. Er bent een paar inleidingen. Onder andere dokter Rini Kooij is aanwezig. Ik zal er zelf iets zeggen. Annie Martens, de dichteres, die heeft een fantastisch mooi gedicht geschreven. Dat lessenveur. Anneke de Hoop, de sopraan die ook in de straat woont. Die met begeleiding van de pianist Marinus Verkuil giet twee prachtige liederen zingen. Nou, kortom, een heel mooi programma. En dan lopen we met mijn koor door de straat. Wordt het allemaal gebeuren. Hier naar deze plek. En dan gaan we hier drie vlaggen van dit informatiepaneel overal. De vlag van Arnhemse, de Nederlandse vlag en de Japanse vlag.
3: Nou, dat alles dus hier in Gasselte vandaag. Aan de rand van het dorp is die prachtige vredesboom te zien. En echt met nu nog even heel kort de titel van het boek waar het verhaal in staat, als mensen dat nog eens rustig nalezen wil.
4: Bevrijding, Gasselte 4045.
3: Oké, okay, nou, het is uitverkocht, maar er is vast misschien nog wel ergens een boekje te vinden. Dan kun je het alles rustig nalezen. En ik spring weer in de wagen, maar we gaan het hebben over boten. En dat is in Smilde. Tot straks.
1: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
1: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
4: In Hogeveen.
5: Ah, bijna weer vakantie. Voordat ik vertrek naar de camping, ga ik eerst naar Bouwmarkt Schoonoord. Even de campingspullen aanvullen en kan ik ook een nieuwe tuinmeubelen kijken. Wat een keuze op de bovenverdieping, zeg. Bouwmarkt Schoonoord, Nerrimaas.
6: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra-terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt bij het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur uit kazernes. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Een Afghaanse man is in Duitsland veroordeeld tot levenslang voor een aanslag met een auto in München. De man reed vorig jaar februari in op een vakbondsdemonstratie. Een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter kwamen om en tientallen anderen raakten gewond. Volgens de Duitse justitie had de 25-jarige Farhad N. een religieus motief, maar was hij niet aangesloten bij een groepering. Hij kwam als tiener naar Duitsland en was daar legaal. Hij werkte als beveiliger. De aanslag was een van de incidenten in aanloop naar de Duitse parlementsverkiezingen, waarbij de uiterst rechtse partij AfD een grote overwinning boekte. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek. Na de grote natuurbrand hangen er nog altijd rookdampen, er kunnen takken vallen en de bodem is instabiel. Campinggasten en omwonenden uit de buurt mogen wel weer terug. In Spanje en Frankrijk zijn de afgelopen dagen stranden gesloten nadat veel mensen waren gestoken door kwallen. Het gaat om het Portugees oorlogsschip, een kwalachtige die tentakels kan hebben tot 40 meter lang. Een steek van het dier veroorzaakt hevige pijn. In San Sebastian in Spanje werden op 1 dag zeker 120 mensen gestoken. Het is niet duidelijk hoe het komt dat er zo'n grote toename is van de kwallensoort. Het weer, in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
7: Radio Drenthe.
13: Anouk in de middag.

0: En vandaag in de hulplijn Renate van dagbesteding De Bezige Bij in Emmen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, De Bezige Bij in Emmen. Jullie zijn op zoek naar vrijwilligers.
1: Ja, dat klopt.
0: Kan je eerst eens wat vertellen over de dagbesteding zelf?
1: Wij zijn een dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. Wij doen vooral veel creatieve dingen, maar ook veel tuinwerkzaamheden. Met hout, sloopwerkzaamheden, noem maar op. Eigenlijk heel divers. We hebben een winkeltje met een pakketpunt daarbij, waar je voor diverse couriersdiensten pakketjes kunt inleveren en afhalen. En zo maken we er altijd leuke dagen van.
0: Hartstikke mooi. En tuin, dat is echt bij jullie of doe je tuinonderhoud bij andere mensen?
1: Nee, we doen ook tuinonderhoud bij andere mensen. Maar we hebben zelf ook een moestuin op het tuincomplex hier vlakbij. En daar hebben we zelf 2 aren aan grond waar we een leuke moestuin aan het maken zijn. En veel werkzaamheden op verrichten.
0: En wat voor vrijwilligers zoeken jullie precies? Waarvoor?
1: Voor het helpen met zaaien, met planten, het onkruid bieden, het onderhouden, water geven. Ook het helpen van de deelnemers hierbij. Samen vooral genieten van het buiten zijn.
0: Dus vooral voor de tuinen heb je nieuwe vrijwilligers nodig?
1: Ja.
0: En dus niet voor het pakketpunt?
1: Ook voor in het winkeltje is een vrijwilliger eventueel handig en welkom. Dus ook daar mogen mensen zich eventueel voor aanmelden.
0: Hey, en waar moet een vrijwilliger aan voldoen?
1: Vooral spontaan en enthousiast en geduldig met de deelnemers. Groene vingers is welkom. Ja.
0: Oké. Zit er nog een bepaalde tijd aan dat je beschikbaar moet zijn? Of kun je gewoon binnenlopen wanneer je zin hebt?
1: We kunnen daar wel afspraken over maken. Voor de deelnemers is het natuurlijk wel handig dat ze duidelijkheid hebben wanneer dat de vrijwilliger ook komt en wanneer dat we naar de tuin gaan en dergelijke. Maar goed, dat kunnen we gewoon gezamenlijk in overleg doen.
0: Oké. Dus het kan zeg maar om de week als je dat zou willen?
1: Precies.
0: Of elke dag, dat kan natuurlijk ook.
1: Dat mag natuurlijk ook.
0: Hartstikke goed.
1: Maar mensen kunnen hem gewoon afspreken.
0: Als er mensen zitten te luisteren en die hebben zoiets van, dat lijkt me wel wat, of ik wil een keertje kijken, dan ben je gewoon welkom bij jullie?
1: Hoor, zeker. Misschien wel handig om even een afspraak te maken via de mail of via de telefoon. Dan zijn we er in ieder geval ook.
0: Ja, dat snap ik. Dus gewoon binnenlopen, dat kan niet bij de Bezige Bij.
1: Dat kan op zich ook zeker. Ja hoor. Dan is het altijd niet altijd de vraag of er iemand is om op dat moment te helpen. Het kan ook zijn dat er dan alleen iemand voor het pakketpunt staat, omdat we bij wijze van op de tuin zijn of wat dan ook.
0: Dus een afspraak maken is beter.
1: Is handiger.
0: Oké. Als je nu zit te luisteren en je denkt van dat lijkt me wel wat. Waar kunnen mensen zich aanmelden?
1: Dat kan via de website www.dagbestedingdebezigebij.nl. Eventueel kan het ook via de Facebook. En ook via het 06-nummer zijn we te bereiken. Dat is 06-206-91303. En daar krijg je ook altijd iemand van ons aan de lijn.
0: Kan dat nog één keer zeggen? Want het gaat heel snel.
1: 06-206-91303.
0: Oké. Renate van De Bezige Bij in Emmen, dankjewel. Ik hoop dat er een vrijwilliger op afkomt of vrijwilligers.
1: Ja, dat zou leuk zijn. Ja. Jullie ook hartstikke bedankt.
0: Hartstikke goed. Het is bij deze opgeroepen, dus hopelijk komt er een hoop op af.
1: Hartstikke leuk.
0: Hartstikke goed. Renate maakt er een mooie donderdag van.
1: Vanzelfde.
0: Oké, hoi.
1: Doei.

0: slingerplaat.
1: Oh, oh, oh, oh, oh. Dit wil je niet meemaken. Dit wil je niet meemaken. Vervelend nieuws van een Belgisch gezin. Ze hebben namelijk op het internet een appartement in Italië geboekt. Voor de vakantie. Urenlang in de auto gezeten. Van België naar Italië. Nou, dan mag je er echt nieuwe banden onder zetten onder je auto. Want dat is echt een kleurenstuk rijden. En ze kwamen aan. Blijkt het appartement niet te bestaan. Oh, dat wil je niet meemaken, Roy. Dat wil je niet meemaken.
2: En weet je dan wat erg is?
1: Nou?
2: Het bleek een verzekeringskantoor te zijn. Dus dat adres bestond helemaal niet als zijnde een vakantiebestemming. Maar toen dachten ze in alle paniek, ja, we moeten wel iets hebben om te overnachten. Dus ze hebben opnieuw een boeking gedaan via diezelfde malafide website. En toen waren ze dus nog een keer bedrogen.
1: Nee!
2: Dus twee keer achter elkaar.
1: Ach, ach, ach, ach, ach, ach. Ja, dat is echt heel lullig. Dit hoop je niet mee te maken op vakantie. En als je nu nog op vakantie gaat, dan zit dit toch in je hoofd.
2: Ja, dus goed.
1: Pak die auto.
2: Dat je wel op een juiste website
1: boekt. Je gaat toch nadenken van, zit het bij ons wel goed? Ja, ja, het is ook lastig natuurlijk. Iets online boeken en dan zo helemaal heen rijden. En dan...
2: Ja, ja, maar dit was ook zo'n gekloonde website. Dus dat lijkt dan alsof het een bekende boekingsite is. Maar dat was dus niet zo.
1: Och, och, och, och, och. Ja, je hoopt het niet mee te maken. Je hoopt het niet mee te maken. In de slingerplaat gaan we op zoek naar platen die hier op aansluiten. Denk dan aan het thema oplichting, bedriegen, vakantie, Italië, België. Iets wat hiermee te maken heeft. Het is een beetje lastig, maar ik zal een klein voorzetje doen. Bijvoorbeeld de weg kwijtraken. U2, I still haven't found what I'm looking for. Is wel toepasselijk natuurlijk. Of een huis dat niet bestaat. House of Fun van Madness.
2: Madness, ja.
1: Ja, nou ja, in Italië, daar kan je ook nog wel wat bij bedenken. Dus we zijn op zoek naar platen die in dit thema vallen. Oplichting, bedriegen, vakantie, Italië, België. Laat het maar weten. Ja, de slingerplaat. Je verzoekje is van harte welkom. Je mag het doorgeven via de telefoon. Je mag bellen of appen met de studio van Radio Drenthe. Het telefoonnummer is 0592 33 11 88. 0592 33 11 88. Wat voor plaatje schiet er bij jou nu te binnen? En wat voor plaatje sluit hierop aan? Ach, je hoopt het niet mee te maken op vakantie. Echt niet. Maar goed, laat het weten. Een plaat die hierbij past bij dit verdrietige nieuws. Laat het weten. Bel of app met de studio van Radio Drenthe. 0592 33 11 88. De slingerplaat gaan we zo meteen doen. Misschien draaien we jouw favoriete plaat op deze donderdagmiddag. Dit is Radio Drenthe. Rick Boers is hier.

0: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
1: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
2: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
3: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzards. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads, discover the blues, explore beyond.
4: Goedemiddag, het is 1 minuut voor 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe krijg je van Roy van Gol.
5: Goedemiddag. Drenthe en Groningen strijden alleen nog met India om de organisatie van het WK wielrennen in 2032. Volgende maand wordt bekendgemaakt

0: De aanhanger was gekoppeld aan een trekker, maar de bestuurder wist hem op tijd los te koppelen. Daarmee werd voorkomen dat de vlammen oversloegen. De brandweer wist het vuur snel te blussen. De boa constrictor die op 24 juli in Hoogeveen werd gevonden heeft nog altijd geen nieuwe eigenaar. Volgens de reptielenopvang in het Noord-Hollandse Zwanenburg hebben mensen zich wel online gemeld, maar leidde dat nog nergens toe. De boa uit Hoogveen was verzwakt en is nu aangesterkt in de opvang. De reptielenopvang hoopt dat de slang snel een nieuw onderkomen vindt, omdat er met 40 dieren krap begint te worden. En handbalclub Hurry Up heeft zich versterkt met Guilherme Cruz uit Portugal. De 23-jarige middenopbouwer komt over van TG Landshut uit Duitsland. Cruz moet de opvolger worden van de vertrokken spelbepaler Emiel Hoogland. De handballers uit Zwarte Meer beginnen op 5 september aan de competitie. De Oranje-Zwarten spelen dan in eigen huis tegen de Belgische promovendus HC Sprimont. En tot zover de nieuws. Meer nieuws vind je altijd op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
1: En dan gaan we naar het weer. Gert Voerman.
2: Vanmiddag zijn de zonnige perioden ook stapelwolken. Dat wisselt elkaar af. Heel lokaal valt er een lichte bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. En temperaturen zo'n 23 graden gemiddeld. Met een matige wind die vlager van karakter is. En vanavond en vannacht meer bewolking, een enkele bui. En het koelt af tot 12 graden.
1: We zijn bezig met de slingerplaat hier op Radio Drenthe. Ach, een vervelend verhaal van een gezin uit België. Die zijn naar Italië vertrokken voor de vakantie. En ze hadden een appartement geboekt. Bleek niet te bestaan. Toen hebben ze een nieuwe geboekt. Bleek ook niet te bestaan. 2 keer opgelicht. En daarom zijn we in de slingerplaat op zoek naar platen die hier iets bij aansluiten. Dus we kennen platen over oplichtingen, over bedriegen, over vakantie, over Italië. Kom maar door. Bel of app 0592 33 11 88. En sowieso hier muziek onderweg van Billy Ocean en Justin de Wild.
3: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
6: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Anouk in de middag.

0: Dingenplaat.
1: Dit wil je niet meemaken. Vervelend nieuws van een Belgisch gezin. Ze hebben op een internetwebsite een appartement in Italië geboekt. Alles ingeladen in de auto. Urenlang gereden van België naar Italië. Ze komen eindelijk aan. Bestaat het geboekte appartement niet. Maar het verhaal gaat verder. Roy.
2: Ja, want toen dachten ze, we moeten gauw een vervangend hotel boeken via diezelfde nep-site. En toen hadden ze dus voor de tweede keer een verkeerd iets geboekt. En dan waren ze dus twee keer achter elkaar opgelicht.
1: Ach. Je kan dan beter op een hunebed slapen, denk ik. Ik denk dat dat een betere vakantie is. Dan helemaal van België naar Italië rijden. En dan aankomen twee keer bij een appartement dat niet bestaat. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. En daarom zijn we in de slingerplaat op zoek naar platen die hierop aansluiten. Denk aan het thema oplichting, bedriegen, vakantie, Italië. Iets wat er bij jou te binnen schiet. Er is een hoop binnengekomen. Via 0592-33-1188 kan je zelf ook eventjes een plaatje droppen via de app of door even te bellen. Henk, Johan, Jolanda, kennen zij elkaar allemaal of kennen ze elkaar niet?
2: Nou, misschien dat ze weten dat het vaste luisteraars zijn, maar die komen allemaal met dezelfde suggestie. Ja. Wim Sonneveld met Tea Room Tango.
3: Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd. En wat me nu na al die jaren nog verwondert, dat ik dat nooit vergeten zal, al ben ik 100. Je hebt me belazerd. Je hebt me bedankt.
1: Ja, die is wel toepasselijk, hoor.
2: Dit voldoet aan de ijs, hè?
1: Joke, Alena, Linda en Ali die komen met Je loog tegen mij van Drukwerk.

0: klassiekertje, toch?
1: Ja, leuk.
0: Over klassiekers gesproken. Job, Jelmer, Connie en nog vele anderen komen met een dikke hit van Willeke Alberti. Geld van ome Jan.
2: Oh, die is zo toepasselijk.

0: Klaas, die kwam met Queen. The show must go on. Ach, ach, ach. Niet bij de pakken neerzitten.
1: Nee.
0: Dat is makkelijk gezegd, denk ik, tot je daar staat in Italië.
2: Ja, dan een suggestie van Roel. Roel die heeft altijd een goede plaat waar hij mee komt. Past wel vaak al in mijn straatje. Zit meer in de rockhoek. Die komt met een nummer van The Who, Won't Get Fooled Again. We don't get fooled again.
0: Goed plaatje ook hoor, voor de donderdagmiddag. BZN, Just an Illusion, daar kwam Ben.

0: stiekem ook wel een lekker nummertje, toch?
1: Ja, zeker.
0: Dan de volgende, Ronald, die kwam met Fleetwood Mac, Little Lies, uiteraard. Tell me lies, tell me sweet little
1: lies. Ja. Ach, in de slingerplaat is op zoek naar platen die iets te maken hebben met het thema oplichting, bedriegen, vakantie, Italië of wat dan ook. Eens even kijken, Nico die kwam met René de Haan, Vuile Huigelaar.

0: Ja, of de goede sleutel. Ja.
1: Precies. Nog eentje doen?
0: Ja hoor.
1: Bert kwam nog met een wat veel oude liedjes gehoord. Even een wat modernere suggestie van Chris Kapp. Liar, liar. Liar, liar.
0: Die is ook wel toepasselijk. Weet jij er nog eentje die aansluit bij dit verdrietige nieuws van het Belgisch gezin die dus tot twee keer toe iets hebben geboekt in Italië wat niet bleek te bestaan? Laat het dan weten. Bel of app 0592 33 11 88. Alle plaatjes komen op het rad en Roy gaat er zometeen een slinger aan geven aan het rad, hè?
1: Ja, en dan zien we wat eruit komt.
0: En dan bepaalt het rad dus welke platen wordt gedraaid. Als je nog een suggestie hebt, bel of app maar 0592 33

0: slingerplaat.
1: Ja, we hebben het over vervelend nieuws van een Belgisch gezin in de slingerplaat. Ze hebben namelijk op internet een appartement geboekt in Italië voor de vakantie. Auto helemaal volgeladen. Nieuwe banden eromheen gezet, denk ik. Ja, het is toch een stukje rijden naar Italië. Helemaal vol getankt. Auto nog een beurt gegeven. Vervolgens helemaal naar Italië gereden komen aan. Bestaat het geboekte appartement niet. Maar het verhaal gaat verder, Roy, hè?
2: Ja, het tweede appartement dat ze snel hadden geboekt bleek ook niet te bestaan. Dus twee keer opgelicht.
1: Och, och, och. En daarom zijn we in de slingerplaat op zoek naar platen die hierop aansluiten. Denk aan het thema oplichting, bedriegen, vakantie, Italië. Noem het maar op. Welke plaat past erbij? Je kon het doorgeven via de app of via de telefoon van Radio Drenthe. 0592 33 11 88. Hoop binnengekomen. Henk, Johan, Jolanda. Het ging allemaal voor Wim Zonneveld. Tea Room Tango. Je loog tegen mij van drukwerk kwam veel binnen. Willeke Alberti ging op vakantie met het geld van Ome Jan.
2: Zeker. Ja, One Could Fool Again van The Who kwam voorbij. Little Lies van Fleetwood Mac. En dan hebben we nog een heleboel suggesties ook in de app gekregen die we niet allemaal hebben kunnen laten horen. Maar we kunnen het rad wel twee keer vullen, denk ik, met alle suggesties.
1: Vuile Huigelaar kwam binnen.
2: Ja.
1: Chris Cap met Liar Liar.
2: Ik zag
1: Just
2: net ook
1: Illusion,
2: nog
1: BZN.
2: Eagles binnenkomen, Lion Eyes. Dus ach man, She's a Liar, de Dolly Dots. Gaat maar door.
1: Het gaat maar door. Ja. Jij hebt alle plaatjes een plek gegeven op het rad van Radio Drenthe. Die kan je ook nu bekijken op de tv, op TV Drenthe.
2: Als ik aan het praten ben, dan kom ik in beeld. Dan
1: en jij gaat een slinger geven aan het rad. Daar rolt een letter uit. En vervolgens gaan we de plaat draaien die bij de letter past.
2: Ik sling altijd een beetje hard, dus je moet even geduld hebben. Oeh, daar komt-ie. Oeh, de letter J is het geworden. En dan komt de suggestie van Henk, Jolanda en Johan. Wim Sonneveld, Tea Room Tango.
1: Wim Sonneveld?
2: Zeker.
1: Gaan we hem echt draaien?
2: We gaan hem echt draaien. Even terug in de tijd naar 1966.
1: Hartstikke goed. We gaan hem draaien. Tea Room Tango van Wim Sonneveld.
3: Een liefdesgeschiedenis uit Den Haag. Tea Room Tango. Toen ik jou de roze tea room langzaam binnenschreden zag. Met je kaal gevreten bontjas en je arrogante lach. Een afschuwelijk beeld van honger en ellende. Vroeg ik me af hoe ik jou in 's hemelsnaam herkende. Maar toen iedereen jou nakeek met die blik van oh la la. Dat moet vroeger iets geweest zijn van...

terwijl je stilstond bij het gebak, was ik de jongen weer wiens jongens hart jij brak. Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd,

En ik zei nog steeds eerbiedig u. En ik mocht je af en toe eens kussen achter het menu. Verder mocht ik niks, het was verdomd een schijntje. Je hield me steeds met je belofte aan een lijntje. Tot ik plotseling ontdekte dat jij wel 20 andere T-room lovers had. Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd. En wat me nu na al die jaren nog verwondert, dat ik dat nooit...

0: En nu zit je aan mijn tafeltje en vraagt me mag ik thee. En je attaqueert de taartjes en wat kijkt je weer gedwee. En je fluistert jonge halmen uit de nesten, want het is of heel de wereld me wil pesten. Je bent veel te dik gepoeierd en de mot zit in je hoed. En ik zie ook dat je huilt zoals een slechte actrice doet. Je pikt weer een sigaret en vraagt een vuurtje. En je zegt achter je zevende likeurtje: ach, je weet dat ik jou de liefste vond. Geef me wat geld, boy, want ik zit vreselijk aan de grond. Dan zeg ik, zit jij aan de grond? Dat is heel belazerd. Dat is reuze bedonderd. Dat ik de liefste was, is iets wat mij verwondert. Vraag het die andere maar, je had er minstens 100. Oba! Oba? Over deze dame wou even alles afrekenen. Ja, ik ben belazerd.
1: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
2: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Mmm, ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
5: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
6: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 2 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is weer opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond gaat. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. De brandweer stuurt nu extra mensen naar het gebied om verdere uitbreiding te voorkomen. Vanwege het oplaaien van de brand rijden er minder treinen rond Venray. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw van 42 verdronken. De vrouw wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen kwam, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun drie minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. Toen de hulpdiensten arriveerden, was ze al overleden. Meisjes die in Engeland een militaire opleiding volgen in de plaats Harrogate zijn slachtoffer geworden van seksuele intimidatie en misbruik. Dat meldt de BBC. De afgelopen 8 jaar zijn er bijna 280 klachten ingediend over seksueel wangedrag door junior recruten en personeel. Een meisje van 17 deed aangifte van een urenlange verkrachting, maar de politie deed er niets mee. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen. Zoals scharen die worden gebruikt voor het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur. Dat kan leiden tot levensgevaarlijke situaties, zegt de brandweer. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
8: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
9: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
8: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
9: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
10: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Radio Drenthe.
4: Anouk in de middag.
6: Met die

0: Sja vraagt wat ik heb gedaan zojuist, terwijl die plaat van Shakin' Stevens draaide hier op Radio Drenthe. Ik heb eventjes gekeken naar het banksaldo van RTV Drenthe.
1: Nou, hoe staat dat ervoor?
0: Nou, er staat nog een tientje op.
1: Er staat nog een tientje op.
0: Er staat nog een tientje op. Dus er kan een tientje zo meteen worden weggegeven. Dat is altijd fijn om van tevoren even te weten natuurlijk. Ja, een tientje of tombola, dat gaan we weer doen. Het werkt als volgt. Je kan zo meteen jezelf opgeven. Tenminste, als je de instapvraag goed hebt. Voor de tombola of voor het tientje. Ja, heel simpel gezegd kan je, als je de instapvraag goed hebt, een tientje overgemaakt krijgen. Of je kiest iets uit de tombola. Dat is een speelgoed. Of een speelgoed, een kauwgomballenapparaat. Hoe moet ik hem omschrijven, Roy?
1: En je kiest niet iets uit de tombola kiest voor jou.
0: Ja, eigenlijk, ja. En jij gooit een muntje erin, dus het ligt allemaal aan jou.
1: Ja, precies. Het fout gaat. Dit is een soort kauwgomballenautomaat met allemaal balletjes erin. En als ik zo'n balletje open, staat daar zit er een briefje in. En daar staat al wat voor prijs diegene dan wint.
0: En in het begin is het gevuld geweest met 100 mooie prijzen. Er zijn inmiddels al wat prijzen uit.
1: Ja.
0: Maar er zitten nog dikke prijzen in. Cadeaubonnen, designer, zonnebrillen, een hobbelpaard.
1: Ja, en volgens mij zit ook, die zit er nog in. De grootste prijs van allemaal, de helikoptervlucht boven het TT-circuit.
0: Nou, dat zou wel even leuk zijn.
1: Ja, het zou toch leuk zijn als we dat straks mogen weggeven.
0: Ja. Maar ook even een kleine waarschuwing. Er zitten ook stickers en sleutelhangers in.
1: Ja, hoort erbij.
0: Hoort er allemaal bij. We gaan het spelen. Tientje of tombola. Ben je klaar voor de instapvraag?
1: Ik wel.
0: Jij wel?
2: Ja. Tientje of tombola.
0: Nou, dan komt de instapvraag. Welke sport beoefent international Nova Maring uit Assen? En googlen mag. Dus Nova Maring uit Assen, wat doet zij? Als je het weet, dan mag je nu bellen of appen 0592 33 11 88. 0592 33 11 88.

0: Ja, daarvoor hebben wij aan de telefoon Hendrike uit Noordse Schut.
1: Klopt.
0: Ja, dat is bij Hogeveen, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Hoe is het daar vanmiddag?
1: Nou, het is hier wat rustig. Volgens mij is iedereen naar metal.
0: Over dan?
1: Ja, daar heb je natuurlijk de mokeme dag.
0: Ah, is dat het? Ik zie het de hele tijd op TV Drenthe. We hebben van die beelden, weet je wel. En dan ik denk, wat is het daar druk?
1: Ja, ik denk dat ze daar allemaal heen zijn.
0: Oh, en ga je er zelf nog heen?
1: Nee, ik blijf gewoon aan het werk vandaag.
0: Oh, oké. En werk je thuis of...
1: Ja, we hebben een café-cafetaria en een slijterij.
0: Och, lekker zeg. Dus. Een café, een cafetaria en een slijterij?
1: Ja.
0: Zo.
1: Dat is allemaal lekker.
0: Dat is een flinke combinatie, Hendrike.
1: Ja.
0: Goh, hoe ben je daar zo bij gekomen dan?
1: Ja, een familiebedrijf. We zijn de vierde generatie.
0: Oh, oké. Hartstikke goed. Hartstikke goed. Hey, wij hebben een instapvraag voor het tientje of tombola.
1: Ja.
0: En de instapvraag is, welke sport beoefent de international Nova Marring uit Assen?
1: Nou, volleybal.
0: Volleybal? Ja. Dus helemaal goed.
1: Nou, top.
0: Heb jij recent gekeken op de website van RTV Drenthe?
1: Nee.
0: Oh, nou, dat is echt een bericht van een aantal dagen geleden. Nova Marring uit Assen speelt volgend seizoen voor Atlanta in de Amerikaanse League One. Volleybal. Dat is de grootste commerciële competitie van Amerika.
1: Ja.
0: Ze heeft een contract getekend voor 1 seizoen. Dat kan je allemaal nog even nalezen op rtvdrenthe.nl.
1: Ja, dat ga ik zeker doen.
0: Hartstikke goed. Hey, je kan een tientje van ons krijgen. Of je kiest iets uit de tombola die hier in de studio staat. Wat mag het worden?
1: Nou, dan wordt het de tombola.
0: Nou, eens even kijken. Roy.
2: Ja, goeiedag.
0: Goeiedag. Roy staat bij de tombola. Kijk je mee via TV Drenthe?
1: Nee hoor.
0: Oh, oké. Okay. Nou ja, als vanuit. Iedereen die wel meekijkt, daar staat Roy bij de tombola. Roy.
2: Zal ik hem zijn slinger geven?
0: Nou, doe eens.
2: Komt het balletje aan. Blauw en groen, dat zegt helemaal niks, maar ik vermeld het toch altijd even erbij. De vraag wat het is. Een klein prijsje helaas. Een RTV Drenthe pen.
1: Nou, is toch ook mooi?
2: Zo is dat.
1: Als je
0: maar
1: schrijft.
0: Dat doet hij. Nou, en schrijven doet hij hoor. Hey, wat voor kleur pen is het, Roy?
2: Ik denk RTV Drenthe rood.
0: RTV Drenthe rood.
1: Helemaal goed.
0: Hendrike.
1: Ja.
0: Ik wens je veel plezier met de pen.
1: Hartstikke bedankt.
0: Hartstikke goed. We sturen hem op en maak er een mooie donderdag van, hè?
1: Dan gaan we door.
0: Hartstikke goed. Fijne dag. Doei.
1: Hoi.
0: Dit is Michael Bublé.

0: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
1: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en

0: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
1: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1 bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
2: Goedemiddag, het is exact 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe. Krijg je van Roy van Gol.
3: Drenthe en Groningen strijden alleen nog met India om de organisatie van het WK wielrennen in 2032. Volgende maand wordt bekendgemaakt wie het uiteindelijk mag gaan doen. Drie andere landen vielen al af, maar Nederland is met Drenthe en Groningen dus nog in de race. Volgens organisator Thijs Rondhuis is India een sterke concurrent, omdat daar veel geld te verdienen is. Drenthe heeft overigens ervaring met grote internationale wielerwedstrijden. In 2023 werd het EK wielrennen hier ook verreden. In Oosteressel is vanochtend een aanhanger met hooi in brand gevlogen. Dat gebeurde rond 11:15 aan de Pandijk. De aanhanger was gekoppeld aan een trekker, maar de bestuurder wist hem op tijd los te koppelen. Daarmee werd voorkomen dat de vlammen oversloegen. De brandweer wist het vuur snel te blussen. De boa constrictor die op 24 juli in Hoogeveen werd gevonden heeft nog altijd geen nieuwe eigenaar. Volgens de reptielenopvang in het Noord-Hollandse Zwanenburg hebben mensen zich wel online gemeld, maar leidde dat nog nergens toe. De boa uit Hoogeveen was verzwakt en is nu aangesterkt in de opvang. De reptielenopvang hoopt dat de slang snel een nieuw onderkomen vindt, omdat het met 40 dieren krap begint te worden. En dan nog sport. Handbalclub Hurry Up heeft zich versterkt met Guilherme Cruz uit Portugal. De 23-jarige middenopbouwer komt over van TG Landshut uit Duitsland. Cruz moet de opvolger worden van de vertrokken spelbepaler Emiel Hoogland. De handballers uit Zwartemeer beginnen op 5 september aan de competitie. De Oranje-Zwarte spelen dan in eigen huis tegen de Belgische promovendus HC Sprimont. En tot zover de nieuws. Meer nieuws vind je altijd op onze website rtvdrenthe.nl en ook in onze app.
2: En dan gaan we naar het weer en daarvoor hebben we Gert Voerman.
4: Vanmiddag zijn er zonnige perioden, ook stapelwolken, dat wisselt elkaar af. Heel lokaal wat er een lichte bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. En temperaturen zo'n 23 graden gemiddeld, met een matige wind die vlager van karakter is. En vanavond en vannacht meer bewolking, een enkele bui en het koelt af tot 12 graden.
2: Zometeen een nieuwe Drentertainment en muziek onderweg van Suzanne Vega en Holle Notes komen er ook aan.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
7: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: Anouk in de middag.

0: zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Zonnebrillen, diner- en saunabonnen, wandelschoenen, luchtbedden en de hoofdprijs, een helikoptervlucht boven het TT-circuit tijdens de Classic GP. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de

0: staat ervoor in Showbizland. Het wel en wee van de sterren hoor je in Drenthertainment.
1: Ja, elke donderdag op dit tijdstip hebben we Drenthertainment hier op Radio Drenthe. En daarvoor nu aan de telefoon Justin Repassa. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Vanuit Emmen?
2: Helemaal vanuit Emmen.
1: Schijnt het zonnetje in Emmen?
2: Het zonnetje schijnt altijd in Emmen.
1: Heel lekker zeg. En de hittegolf komt eraan, hè?
2: Ja, ik heb er heel veel zin in. Ik hou van de warmte.
1: Jij bent iemand die ervan houdt.
2: Ja, ik ben een koukleum. Eigenlijk altijd als het winter is, dan ga ik er helemaal aan door. Dus als de zomer een eindelijk keer is, dan ga ik ook dubbel van genieten.
1: Lekker zeg. En gaat dan het shirt uit? Ga je dan bakken in de tuin? Of ga je barbecuen? Wat doe jij op een zonnige dag, Justin?
2: Barbecuen, proberen bruin te worden. Ieder jaar niet bruin zijn. Dus we proberen het ieder jaar weer. Maar goed, helaas is dat niet een ding dat bij mij hoort.
1: Oh, oké. Okay, lekker zeg. Lekker barbecuetje. En dan een T-boontje of wat heb je het liefst?
2: T-bone steak, colaatje erbij. Nou, dat maak je mij gelukkig mee. Mooi weer.
1: Heerlijk zeg.
2: En muziek natuurlijk.
1: Ja, voordat we het over de muziek gaan hebben. Ik zat jou te googlen. En ben jij nou van die gameshop?
2: Ja, dat klopt. Ja, we hebben een gameshop Play It Reloaded in Emmen. En ik heb een ICT-bedrijf, allebei.
1: Zo, en je zingt.
2: En ik zing, ja, dat klopt.
1: Je hebt 24 uur in een dag ook, net als ik, zeg maar.
2: Ja, het is mij af en toe pijnlijk duidelijk dat ik maar 24 uur heb. Maar goed, als je dingen doet waar je energie van krijgt, dan kun je ook niet meer stoppen. Dus dat is ook vaak het probleem.
1: Oké. Okay. En het is dan echt een gameshop dat je echt daarheen kan om spellen te spelen. Zoals bijvoorbeeld een flipperkast of ik zie zo'n ding dat je kan zitten in een auto, zeg maar. Hè? Dat je, hoe noem je dat?
2: Eigenlijk een soort arcade is het. Dus op het moment dat je bij ons in de winkel komt, dan kun je gratis spelletjes spelen, maar ook arcade spelen. En natuurlijk klinkt muziek en ICT en een gameshop winkel heel ver uit elkaar. Maar ik doe eigenlijk altijd met hetzelfde gevoel doe ik mijn bedrijven. En dat is om andere mensen gelukkig en blij te maken. Dus eigenlijk past het allemaal bij elkaar.
1: Wat goed, wat goed. En draai je dan ook je eigen muziek in de gameshop?
2: Nou ja, ik persoonlijk niet, maar mijn medewerkers die zetten het wel eens op. Dus het is altijd wel leuk om mezelf weer terug te horen. Dus zeker weten.
1: Oh, mooi. En als je je eigen muziek moet omschrijven aan iemand die het nog nooit heeft gehoord, wat zou je dan omschrijven?
2: Nou, ik ben een enorme gevoelsmens. En ik zet eigenlijk mijn gevoel altijd om tot teksten en liedjes. En eigenlijk is mijn muziek ook gewoon puur emotie. Of dat nou een blije emotie is of een verdrietige emotie. Ik probeer eigenlijk altijd mijn emoties over te brengen aan de luisteraar. Dus het is eigenlijk muziek vol met emotie. En dat is dit nieuwe liedje ook.
1: En is dat dan de Drentse nuchterheid die je erin hoort of juist niet?
2: Ik denk dat ik ben een echte Drent, maar je kunt mij niet echt omschrijven als heel nuchter. Ik ben vooral van het tonen van emoties. En ik roep iedereen op om dat veel meer te gaan doen. Ik denk dat dat heel positief is voor een ieder.
1: Oké, okay. En je hebt een nieuwe single, zei je al, Whole Wild World. Hoe is dat zo ontstaan, dat nummer?
2: Goeie vraag. Ja, eigenlijk op mijn 16e, op mijn 16e ben ik in het ziekenhuis gekomen. Omdat een blinde darmontsteking over het hoofd was gezien. Omdat ik ook daarnaast nog een leverlemierziekte heb. En dat is mij bijna fataal geworden. Waarin de dokters mij vertelden dat zij niet meer konden opereren. En dat ik waarschijnlijk de volgende ochtend niet zou redden.
1: Och.
2: En toen is dit liedje ontstaan. Omdat ik het liedje eigenlijk heb geschreven vanuit een perspectief dat ik het niet zou halen. Waarin ik mijn familieleden en mijn vrienden oproep om het leven voor te zetten. En vooral alle dingen te doen dat op mijn bucketlist stond, wat ik niet zou kunnen doen.
1: Wat een heftig verhaal toch, joh.
2: Ja, het is zeker een heftig verhaal. Maar het is voor mij een reminder dat niks onmogelijk is. Ik ben er nog. En ik heb weliswaar extra tijd gekregen. Maar ik leef het. Ja, living life to the fullest.
1: Heel goed. Maar dan is de tekst van het nummer dus al best wel oud.
2: De tekst van het liedje is redelijk oud. Het liedje is wel na de ziekte geschreven. Alleen ik heb het vooral even geschreven in het perspectief van hoe ik er toen in stond.
1: Oh,
2: dus,
1: zo.
2: Sommige teksten zijn ook geschreven op een moment dat ik zo ziek was. Alleen het is aangevuld op dit moment. En het liedje is eigenlijk van nu, maar geschreven vanuit het perspectief van toen.
1: Mooi, we gaan het nummer draaien. Maar ik wil natuurlijk eerst even weten, het is zomer. Sta je nog ergens op te treden?
2: Zeker, ik heb meerdere optredens. Alleen het zijn vaak besloten. Ik doe ook veel bruiloften. Dus ik doe ook heel veel de liefde brengen, laat ik het zo maar zeggen.
1: Ja.
2: Maar er komen zeker wel weer wat openbare optredens aan. En die komen straks op mijn nieuwe website te staan. Dat is www.justinnybassa.com.
1: Een nieuwe website?
2: Ja, zeker.
1: Ook zelf gemaakt nog?
2: Via mijn ICT-bedrijf. Dus ja, in die zin is 1 en 1 weer 2.
1: Van alle markten thuis. Geweldig. Hartstikke goed. Justin, we gaan je nieuwe plaat draaien. Wil je hem zelf aankondigen? Of zeg je van nee, start maar in en geniet ervan?
2: Nou, zeker weten. Dames en heren uit heel Drenthe. Dit is Whole Wide World.

Steve Winwood. While you see a chance, take it. Nou ja, inderdaad zeg. Als je een kans ziet, pak hem. En René ziet zijn kans ook. Hij pakt zometeen de microfoon van Radio Drenthe. René Steenbergen komt eraan met Studio Steenbergen. Dat allemaal zometeen na 3 uur. Fijne donderdag. Dit is Eat

0: ik weer heerlijk geslapen.
1: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
0: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl. Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl. Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl. Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Hey Tess.
5: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
4: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
5: Jo, heb je al in je bananenplant gekeken?
4: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
5: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
6: Top! Jij blijft Bob.
7: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 3 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waarbij deze week een drone met explosieven werd gevonden, was beladen met munitie, meldde Duitse media. De drone werd gevonden in de nacht van dinsdag op woensdag. Die had een ontstekingsmechanisme en was geladen met zeer explosieve stoffen voor militair gebruik. De drone ging niet af, maar als dat wel was gebeurd bij het munitievliegtuig, had de schade enorm kunnen zijn. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt sprak gisteravond van een nieuw niveau van dreiging. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw verdronken. De vrouw van 42 wilde haar vriendin redden, die tijdens het zwemmen in de problemen was gekomen, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun 3 minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. De hulpdiensten konden haar niet meer redden. De natuurbrand bij Venray is weer even opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond ging. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. Na het oplaaien vandaag rukte de brand weer direct met meerdere wagens uit en was de brand al snel onder controle. Het natuurgebied blijft voorlopig afgesloten voor publiek. Een man die vorig jaar met een auto inreed op een demonstratie heeft levenslang gekregen. Volgens de Duitse justitie was het een aanslag met een religieus motief, al hoorde de man niet bij een groepering. Bij de aanslag kwam een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter om. Tientallen mensen raakten gewond. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolkenvelden. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
9: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
10: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
11: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
12: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
11: En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
13: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
14: Radio Drenthe.
15: 60s en 70s. Met René Steenbergen.

0: Zou het een beetje hetzelfde zijn als de zogenaamde Yellow Snow? Hè? Zou dat daar een beetje van afgeleid zijn, deze Yellow River van Christy?
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Het zal wel altijd een mysterie blijven. En dat is misschien wel goed ook. Grote hit uit het jaar 1970. En eigenlijk is het een liedje van de Tremolos. Die je bijvoorbeeld nog kent van Silence is Golden. Het was aanvankelijk de bedoeling dat zij dit liedje zouden gaan opnemen. Maar uiteindelijk kozen ze toch voor een ander liedje dat dan even voorrang kreeg. Toen belandde dit in het archief. En op een gegeven moment werd het daardoor door Christy uitgehaald, door Jeff Christy. Die dacht, nou, dan haal ik die stemmen van de Tremolos er wel af en dan maak ik mijn eigen versie ervan. Nou, dat gebeurde en het werd een wereldhit, zoals gezegd, in 1970. Yellow River aan het begin van deze donderdag, de 6e augustus 2026. Goedemiddag allemaal en van harte welkom. Fijn dat je er weer bij bent. We staan weer aan het begin van het jaren 60 en 70 uurtje. Met daarin het komend uur onder andere Pareltje.

gaat in elk geval deze vier klassiekers voorbij horen komen tussen nu en vier uur. Ja, verder nog veel meer andere dingen. Bijvoorbeeld in de vorm van een oude top 40. Vandaag de hitlijst van deze dag in 1964. Wat vonden we toen de leukste liedjes met z'n allen hier in Nederland? Nou, ik haal er drie willekeurig uit en die zet ik voor je op een rijtje. Ook alvast weer een beetje voorpret voor onze eindejaarslijst. De Drentse Duizend. Want er gebeuren soms ook leuke dingen en opvallende zaken. En gewoon leuke liedjes om daar eens eventjes uit te lichten. En daarin vandaag, je zou kunnen zeggen, de Nederlandse Bob Dylan. Nou, dan heb je misschien al een beetje een idee. En zo niet, gewoon de radio aanhouden, dan hoor je het vanzelf voorbij komen. En in dit uur sluiten we straks uiteraard weer af met twee pareltjes uit onze jukebox. Ga ik weer een muntje erin gooien om er twee juweeltjes uit te halen. Maar dat is allemaal straks. Eerst Jackie Wilson.

Mooi dit, hè? De Rubettes, je kent ze ook nog van Sugar Baby Love. En dit was die andere grote hit van ze, You're the Reason Why. En ook nog daarvoor Jackie Wilson en I Get the Sweetest Feeling. En daarmee zitten drie liedjes over drie. Dat is altijd de vaste tijd om hier de archiefkast even overhoop te trekken. En dan beginnen we op deze dag in 1965 met Beatle Nieuws. Ja, ze zijn ook Beatle Nieuws vandaag. Deze dag in 1965, dan wordt de soundtrack van de Beatles film Help uitgebracht. En op de hoesfoto van die plaat proberen de Beatles in de zogenaamde semafoortaal, een soort gebarentaal, de noodkreet help uit te beelden. Nou, uiteindelijk blijkt dat niet helemaal te kloppen. Volgens de kenners staat er namelijk niet help, maar NUVJ. N-U-V-J. Ja, dat is niet bepaald een flitsende filmtitel. Dus ja, dat leuke idee is uiteindelijk niet goed uitgepakt. Nou ja, hoe dan ook, de LP wordt natuurlijk wel een groot succes. De soundtrack bevat 14 liedjes, waarvan er 7 in de film te zien zijn, waaronder

0: En dan precies een jaar later, deze dag in 1966... dan is er meer Beatles-nieuws. Dan besluiten meer dan 30 Amerikaanse radiostations... om geen muziek meer van de Beatles te draaien. Op initiatief van de Ku Klux Klan worden in de Verenigde Staten... platen, plakboeken, affiches en foto's van de Beatles... op grote stapels gegooid en er wordt de fik ingestoken. Het komt allemaal door een uitspraak van John Lennon... die in een interview heeft gezegd... dat de Beatles even populair zijn als Jezus Christus. Nou, Brian Epstein, de manager van de Beatles... die is bereid $1 miljoen schadevergoeding te betalen... voor het annuleren van hun aanstaande Amerikaanse tournee. Want hij is natuurlijk hartstikke bang geworden... voor de veiligheid van de Beatles. Nou, die tournee die moet op 12 augustus beginnen. En na intensief overleg met de groep... laat Brian Epstein de tour toch doorgaan. De Beatles arriveren op 11 augustus 1966 op de luchthaven van Chicago. En daar is meteen een persconferentie... waar John Lennon zijn excuses aanbiedt voor alle consternatie.
1: You know, I'm not saying that we're better or greater... or comparing us with Jesus Christ as a person... or God as a thing or whatever it is. You know, I just said what I said and it was wrong... or was taken wrong and now it's all this.
0: Ja, hij gaat diep door het stof, deze John Lennon, ja. Ook op deze dag in 1966, dan komt deze Flower Power klassieker binnen op nummer 23 in de top 40. Hot town, summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. Bend down, isn't it a pity, doesn't seem to be a shadow in the city. Nou, lekker dit, Summer in the City van The Love and Spoonful staat uiteindelijk 4 weken nummer 2. Want het lukt ze niet om, daar zijn ze weer, de Beatles van de eerste plaats te verdringen met hun Yellow Submarine. Nou, in Amerika lukt dat wel. Daar staat Summer in the City 3 weken op de eerste plaats van de Billboard Hot 100. En dan gaan we nog even naar deze dag in 1977. Dan komt deze plaat van de Zuid-Afrikaanse zangeres Thembi op nummer 34 binnen in de top 40. Oh,

Take Me Back to the Old Transvaal wordt met een nummer 3 notering een grote hit in Nederland. Het is een medley van traditionele Zuid-Afrikaanse liedjes Suikerbossie, Die Boeren en Sari Marijs. Het is tijd voor een oude hitlijst uit de oude archieven. En vandaag neem ik je mee terug naar het jaar 1964. 6 augustus 1964, om precies te zijn. Mooie lijst, gevarieerde lijst. En dat blijkt ook uit de 3 liedjes die ik daarvoor voor je uitgehaald heb en op een rijtje gezet. Zometeen The House of the Rising Sun van The Animals. Daarvoor, ja, iets totaal anders. My Boy Lollipop van Millie Small. En eerst zijn hier The Rolling Stones. It's All Over Now.

0: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtrop. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede.
2: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloeken.
3: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
4: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends. Klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassic.nl.

0: Of de computer al een beetje weekend heeft. Oh ja, daar heb ik hem. Drenthe en Groningen strijden alleen nog met India om de organisatie van het WK wielrennen in 2032. In september wordt tijdens de mondiale titelstrijd in het Canadese Montreal bekendgemaakt wie het uiteindelijk mag gaan doen. En een aanhanger met hooi is vanochtend in brand gevlogen in Oosterhesselen. Dat gebeurde halverwege de ochtend aan de Pandijk. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en ook in de app. En dan het weer. Hier is Gert Voerman.
1: Vanmiddag zijn de zonnige perioden ook stapelwolken. Dat wisselt elkaar af. Heel lokaal valt er een lichte bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. En temperaturen zo'n 23 graden gemiddeld. Met een matige wind die vlager van karakter is. En vanavond en vannacht meer bewolking, een enkele bui. En het koelt af tot 12 graden.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: was altijd zo lekker bombastisch. Zo lekker dichtgesmeerd altijd, maar dan op de goede manier. De muziek van ILO, Electric Light Orchestra en Showdown. Daarvoor nog Motown Classic van The Temptations met My Girl. En ook nog Cliff Richard en We Don't Talk Anymore.
1: De Drentse Doezend.
2: Fur en de Drenthe.
3: Het beste van de Drentse Doezend.
0: Ja, sommige mensen vinden het een beetje voorbarig. Wij vinden hier altijd dat je niet vroeg genoeg kunt beginnen met de voorpret voor de Drentse Doezend, onze eindejaarslijst. Ook dit jaar zit hij er weer aan te komen in de laatste week van het jaar. Hè? Vanaf de kerst tot oudejaarsavond de 1000 favoriete liedjes van onze luisteraars op een rijtje op Radio Drenthe. En dat levert een hele fijne, eigenzinnige en ook vooral regionaal getinte muzieklijst op. Eind december is het weer zover. Nou, in het kader van de voorpret daarvoor hebben we de hele zomer al een speciaal programma lopen. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2 is er het beste van 5 jaar Drentse Doezend. Want ja, zoveel edities hebben we al achter de rug. Collega Jeffrey Verdel die zet daarin mooie opvallende zaken op een rijtje. He, gooit af en toe eens even een mooi spotje op bepaalde liedjes. En dat kan in dit programma natuurlijk ook. Ja, waarom niet? Het hele archief hier binnen handbereik. En ik dacht, ik moet daar weer eens even iets Nederlandstaligs uithalen. En dan kijken hoe het een beetje gegaan is met de rangen en standen en de cijfertjes daarmee. En ik zei in het begin van dit uur al, daarin vandaag de Nederlandse Bob Dylan. Nou, dan weet je het wel, hè. Dan heb ik het over Armand. Nou, een constante factor in onze eindejaarslijst. In 2022 stond hij behoorlijk hoog, hoor, in die Drentse Doezen. Namelijk op 81. Ja, daarna gleed hij een eindje onderuit. Ging hij naar 200. Nog een jaar later ging hij nog weer bijna 200 plekken onderuit. Naar 348. En afgelopen jaar kwam hij weer een beetje terug richting 143. Nou, hoe gaat dat dit jaar zijn? Dat zien we aan het eind van het jaar. Dat heeft allemaal weer te maken met jullie lijstjes die we daar TZT weer voor verwachten. In de stemweek. Nou, dat is allemaal nog ver weg. Alles op zijn tijd. Maar misschien is dit alvast een beetje inspiratie. Hier is Arma en ben ik de min.
2: Het beste van de Drentse Doezend.
3: Van de Drentse Doezend.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

lief liedje is dit, hè? The Arms of Mary van de Sutherland Brothers en Quiver. En ook nog uit onze Drentse duizend Armand en Ben Ik Te Min. En vind je het nou leuk om jezelf helemaal onder te dompelen in die hele lijstjesbrei, in alle cijfertjes toestanden die aan die Drentse duizend hangen? Luister dan op zaterdagmiddag tussen 12 en 2 naar Jeffrey met zijn wekelijkse overzichtje van het beste uit de Drentse duizend. Bijna 4 uur is het en dat betekent tijd voor onze jukebox. Ik heb het kwartje hier alweer klaar liggen om in die jukebox te stoppen. En ja, de aanleiding daarvoor, neem ik je vandaag mee terug. 66 jaar terug in de tijd naar deze dag in 1960. Want dan verschijnt op de Amerikaanse tv, in het programma American Bandstand, verschijnt Chubby Checker. En hij introduceert daar een nieuwe dans, de twist. Nou, het wordt een rage. Een maand later staat het liedje nummer 1 in Amerika. Het wordt ook de eerste single in de geschiedenis die 2 keer de eerste plaats weet te bereiken. In de Billboard Hot 100. Want 2 jaar later staat de twist nog eens 3 weken nummer 1. Grote rage dus. En Chubby Checker die denkt ook, ja, hier heb ik iets mee te pakken. Hier ga ik eens even lekker aan de uitmelkerij. Nou, dat is hem al gelukt. Ik ga 2 twistliedjes van Chubby Checker voor je draaien. Zometeen hoor je Let's Twist Again. Maar eerst gaat de naald op de plaat voor het liedje waar het op deze dag in 1960 allemaal mee begon. Dit is natuurlijk de twist.

0: Kurk24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
1: Kurk24.
0: Kurk24.nl.
2: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
5: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
6: Marktkauf Meppe, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppe, 15 minuten van de grens.
7: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bedrijven die economische schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Er is geen sprake van een acute natuurramp. En volgens minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat valt het watertekort daarom onder het ondernemersrisico. Karremans bracht vandaag een bezoek aan de regio Nijmegen, waar hij met ondernemers en schippers sprak. Een man van 55 uit Stadskanaal moet 4 jaar de cel in, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting van een minderjarig meisje. Ook zou die 2 kinderen hebben aangerand. Verder had hij naaktfoto's van slachtoffers en tienduizenden beelden van kindermisbruik in bezit. De man noemde zichzelf de buurtopa. Het misbruik gebeurde als hij op kinderen paste in zijn eigen buurt. De man uit Stadskanaal heeft het altijd ontkend. Het OM eiste eerder 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging, maar daar ging de rechter niet in mee. De man moet zich wel laten behandelen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig in Leipzig, waarbij eergisteren een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie voor militaire doeleinden. Het toestel kwam uit Frankrijk, meldde Duitse media, en was mogelijk op weg naar Oekraïne. De Duitse regering sluit niet uit dat een buitenlandse mogendheid achter de drone zit. Het gebied van de natuurbrand bij Venray blijft gedeeltelijk gesloten voor publiek. Vandaag laaide het vuur weer even op. De bodem smeult nog en bomen en takken kunnen door het vuur verzwakt zijn. Er zijn nog geregeld bluswerken en controles nodig, zegt de veiligheidsregio. Dan is weer in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden kans op een enkel buitje. En het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
10: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
13: Appetito.
12: Appetito.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance.
4: Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Radio Drenthe.
17: Studio Steenbergen. Met René Steenbergen.

0: een stukje ska op de radio, in dit geval van de Selector on my radio.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Trouwens wel lollig, dit liedje. Het is een beetje uit nood geboren destijds. Die band zelf, de Selector, die stond er eigenlijk helemaal niet achter. Want die zeiden van, ja, dit klinkt veel te veel als een songfestivalliedje. Dat willen we eigenlijk helemaal niet doen. Ja, toen hebben ze uiteindelijk de platenmaatschappij laten beslissen. Die zagen er wel wat in. En een wereldhit was het gevolg. On My Radio van de Selector. Nou, dit programma is ook on the radio. Later dit uur ga ik nog even schakelen met Robert. Robert is nog steeds op jak. En we spelen na 16:30 weer een ronde tientje of tombola. En laten we dat toch hopen dat er eindelijk eens een keer weer een beetje een dikke prijs uitgaat, hè? Nou, we gaan de vingers alvast gekruist houden. Wie weet wat het oplevert straks na 16:30. Ja, andere zaken dan. Bijzonder bericht uit Zuid-Holland, uit Roon om precies te zijn. Want de huisarts in Roon, die gisteren per direct geschorst werd, die blijkt al jaren een drankprobleem te hebben. Volgens de inspectie was ze zeker 2 keer onder invloed van alcohol tijdens haar werk. Zo werd een keer een promillage van 3,3 gemeten. Nou, dan ben je behoorlijk in de olie, hoor. Verder werden in haar kasten flessen drank gevonden. En ja, dit is wel heel erg, hoor. Ze moest een keer euthanasie toepassen bij een patiënt. En toen meldde ze zich kort van tevoren ziek. En toen werd ze kort daarna werd ze aangehouden. En op de achterbank van haar auto lagen flessen wijn. Jongen, jongen. Nou, is al een paar keer een hulptraject gestart. Dat heeft allemaal niet geholpen. En ja, nu is ze dus geschorst en mag ze voorlopig niet meer als huisarts werken. En ja, laten we dan toch hopen dat er nu een goede therapie tegenaan gegooid wordt. En dat ze binnenkort toch wel dit motto hanteert.
3: Ik

0: zijn.
1: Nou, is er ook nog vrolijke nieuws dan? Jawel hoor. IJssalons, die schieten als paddenstoelen uit de grond. De afgelopen 10 jaar steeg het aantal IJssalons in ons land met zo'n 45%. Tenminste, overal, behalve in... Je raadt het al, in Gelderland en in Drenthe. Hier in Drenthe daalt het zelfs van 21 naar 19. Maar goed, in de rest van het land nog steeds een dikke hit. Komen nog steeds ijssalons bij. En ja, je moet je een beetje zien te onderscheiden. En dat doen die ijssalons door steeds vaker gekke smaakjes of toppings aan te bieden. Ja, ik ben natuurlijk nog van het tijdperk dat ik een disco-dip of een chocoladedip al heel gek vond. Nou, tegenwoordig is het veel raarder. Zo kun je tegenwoordig bijvoorbeeld olijfolie op je ijsje laten doen. Zout of kaviaar. En ja, schepijs met gekke smaakjes bestaat ook, hè. After Eight, pistache. En in Utrecht, daar kun je tegenwoordig terecht voor een haringijsje. Ja, haring is natuurlijk sowieso wel iets wat je moet kunnen en leren begrijpen.
2: Maar het allergekste dat jullie eten is toch wel rauwe haring, vind ik. En dan prikken jullie daar een Hollands vlaggetje op. Dat is echt misplaatst nationalisme. Jullie hebben zoveel om fier op te zijn, maar een stuk zout snot uit de zee, daar zetten we een Hollands vlaggetje op. Het ergste van al, en jullie eten niet gewoon die rauwe haring, nee, jullie doen er dan ook nog rauwe uitjes op. Hoe hard willen jullie uit jullie bek stinken? Nee, maar echt. Nu begrijp ik waarom dat er altijd zo meeuwen rondcirkelen aan die... Aan die haringkramen, hè? Jullie denken dat ze die vis willen afpakken, maar dat is niet, hè? Die proberen jullie te waarschuwen. Ah! Ah! Doe dat niet, ik heb er net in gegeten, dat is smerig. Ah! Ah! En je kunt dat niet normaal eten, hè? Nee, je moet dat naar binnen laten glijden. Hè? Zoals een pornoactrice op auditie. Zo, hè? Ja. Ik heb ooit eens Nederlanders meegenomen naar een Belgische markt en ze wijsgemaakt dat wij onze frikandellen zo eten.

0: Taylor Swift en Opa Light.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: Snel over naar de Taylor Swift van Drenthe, zou je kunnen zeggen. Dat is nog altijd Robert Oosting. En waar ben je nou precies, Robert? Beetje in een Twilight Zone, volgens mij. Hè? Een van de Smilders, waar hang je precies uit?
3: Nou, in de Heufstad, denk ik, van de Smilders, alsof ze dat op Hoge Smilder niet helemaal kunnen waarderen. Want de Olde Smilder is, geloof ik, wat allemaal begund is. Maar Smilder heeft de naam, daar bent wij. En ik geloof dat dit ook nog een tiet Kloosterveen geheten heeft. Maar er staan hier twee heren naast mij die daar van de historische vereniging, denk ik, van alles over vertellen kunnen. Klopt dat ongeveer wat ik zeg, of niet?
4: Nou, een klein beetje wel, ja. Maar niet helemaal volgens mij. Maar er werd volgens mij meer antwoord op. En die is wat langer en older dan mij.
3: Oké, nou, dan kijk ik volgende even aan.
4: Nou, de Kloosterveen, dat was een stukje verderop. Ja. Dat is een stukje tussen Smilde en Boomsmilde. Dat is een kaal stuk, noemen ze dat. Dat was vroeger Kloosterveen.
3: Oh, ik heb als alle korn bekeken. De stuk waar nou Smilde stiet, dat het Kloosterveen. Maar goed, misschien heb ik dat verkeerd begrepen.
4: Dat kan ook, maar dat stukje, dat is eigenlijk Kloosterveen geweest.
3: Hé, maar weet je wat we doen? We gaan deze hele discussie even parkeren. Want we hebben het niet over de naam. We hebben het over historische schepen. Waar we nou bij staan.
4: Ja, dat klopt.
3: Precies.
4: Helemaal.
3: Nou bij Oeverweer.
4: Ja, je kunt het zien. Ja, de lustraars kunt het niet zien, maar...
3: De lustraars die kijkt met via de camera.
4: Ah, die kunt bij mij, die kunt mij kijken. Nou, de schepen ligt hier allemaal vanuit Appelscherweg. En de man van Turfadagen, die staat hier naast me. Die kan je nog meer over vertellen.
3: Oh, dit is een punt dat iedereen in elkaar begint te wiezen. Nou, dan schuwen wij weer een op. Gaan we hier naartoe. Mooi.
5: Goedemiddag, hoi.
3: Ja. Ja, je hebt die boot hier allemaal introkken, ja, de schepen.
5: Nou, niet allemaal trokken, maar ik heb zelf een opdrukkertje al 23 jaar geleden.
3: Wat is een opdrukkertje?
5: Een opdrukker is een boot die eigenlijk geen motor heeft. En dan druk je hem aan de achterkant of aan de voorkant. Dan is een opdrukker en een opduwer is aan de achterkant.
3: Juist.
5: Een opdrukker aan de voorkant.
3: Oké.
5: En dat ging vroeger hier in het gebied van Zuchelveen. Als er een praam dan vastlag, dan pak je de opdrukker ervoor. Die gaf dan gas en dan kwam het water. Dan ging naar achter en dan kwam de boot naar boven en dan trok je hem eruit.
3: Juist.
5: En ik ben 23 jaar geleden begonnen met de opdrukkertje als hobby. En we hebben uitgebreid met de hele club van het Friesland. En nu, de laatste jaren, hebben we dan de Turfverdaging ontstaan in Appelschuin. Dat zijn met oude ambacht. En allemaal schepen komen van het hele land. Nou, hier links ook. En hebben we vanaf de culturele hoofdstad, zijn we vanaf Nijbeets, alle plaatsen, Gorredijk, Donkerbroek, Oosterwolde. En het laatste, en pak ik ook Smilde erbij. Want ik ben natuurlijk in Drenthe, dus ik moet af en toe weer terug naar mijn heiterland, zijn in Friesland. Dus ik kom ook weer terug.
3: Waar u Drenthe kooi voor?
5: Bijna, hè. Een echte Sanderend, jongen. Dus geboren in de Brinkstraat in Bijlen.
3: Ja,
5: dus
3: vlak bij de Haam.
5: Bij de Hema voor de olderen, wat mensen voor die me bij de Haam. Ik ben geboren aan de Haam, dus ik zag altijd die scheep. En altijd die passie is er altijd geweest.
3: Ja.
5: Dus ik denk van, ik ga dat zelf doen. Ik heb, in Appelscha ben ik begonnen met een aantal mensen samen. En nou ook mijn vrouw. Maar die wonen net op het Damsluis. Dus die kon net nog meedoen. En dan zijn we begonnen met die oude scheep, met de oude ambacht. En dat vinden mensen, dat sloeg aan. En we denken, hey, we gaan dat verder zetten en we gaan alle plaatsen bij betrekken. En dat is denk ik heel leuk.
3: Ja. Hey, maar één van die oldeschepen, die ligt hier achter ons. En ik geloof dat dit een schip is wat hier nog gebouwd is, of niet?
4: Dit klopt, die is hier op de werf nog gebouwd. En dat noemen ze hier de Hellingwieken. En daar is hij gebouwd, 100 jaar geleden.
3: Ja, dit schip waar we nu naar zitten kijken, die is eigenlijk weer terug op zijn geboortegrond.
4: Die is terug op zijn geboortegrond.
3: En ik zie de kapitein, die stiet daar al met wapperende manen op dek, geloof ik.
4: Ja, volgens mij wel.
3: Ja, dan zullen we eens even kijken of hij over de plank hier lopen kunt. Cameraman Jan, die is er ook bij. Dan moeten we dit maar even met alle voorzichtigheid doen, Jan. Dus ik zal zeggen, focus je vooral even op de in het water. Dondert. En dan, hoppakee. Zo, oh ja, je kunt hierop staan. Ik dacht, dat is een tentzeil. Dat zak met dwars, daar ben je in de eetkamer.
6: Nee, dat hebben we nodig, om, ook als er zeilen natuurlijk strijken en zo. Hè, dan moeten we ook over het dek kunnen lopen. Ja.
3: Jij bent de eigenaresse van deze... Ja, ik zal Jan even assisteren. Ja, Jan die stiet goed op dek nou. Van deze prachtige boot of schip, wat is het?
6: Schip, het is schip. Ja.
3: Oeh,
6: het is
3: geen,
6: altijd een boot schommelt als je erop staat.
3: Een schip niet.
6: Nee.
3: Die ligt mooi rustig.
6: Die ligt mooi rustig.
3: En jullie woont hier ook, hè? Het is naast dat het een schip is, ook jullie woning.
6: Dat klopt, ja.
3: Zullen we trouwens even aan de achterdek lopen? Dan hebben we hier een heel smal randje van zo'n 40 centimeter. Oh, kijk, en hier houden zeden van ruimte. Wat een kleine deur die zee.
6: Nou, dat valt wel mee hoor. Dus je gaat meteen het trappetje af naar beneden. Hè?
3: Ja, dat is waar. Dus, binnen is... Ja. Oh, goeie, wat dat een diepte daar helemaal...
6: Dit is de roef, zeg maar. Dit is het huisje.
3: Yeah.
6: En de roef is ook nog uit 1923. Dus de betimmering is eigenlijk nog origineel. We hadden net een meneer aan boord en zijn opa die was scheepstimmerman op de werf, van de werf.
3: Yeah.
6: En die heeft dus waarschijnlijk ons roefje ingetimmerd. Dus dat is wel weer een heel erg leuk.
3: Natuurlijk ben je ervan bewust. Maar het is toch bijzonder dat dit schip nou op zijn geboortegrond is eigenlijk.
6: Ja, dat is zeker. Ja, dat is heel bijzonder. Ja.
3: Dit is een boot, dus hier bouwen. Hoe komen jullie daaraan?
6: Nou ja, we hebben in de jaren 80 was het natuurlijk ook zeg maar woningnood. En we hadden altijd wel iets met schepen.
1: Yeah.
6: En toen kwam het ontdekking dat, dat er ook schepen zijn waar mensen op woonden. En zo, ja, zo is het balletje eigenlijk gaan rollen.
1: Yeah.
6: Dus toen hebben we op een gegeven moment een schip gekocht.
1: Yeah.
3: En we is dan jij en je man, denk ik?
6: Ja, klopt. Yeah. Mijn man en we hebben 3 kinderen.
1: Okay.
6: Die zijn geboren en getogen op het schip. Dus...
3: Wat grappig.
6: Die zijn er helemaal mee opgegroeid.
3: Waar komen jullie vandaan dan?
6: Wij komen oorspronkelijk uit Amsterdam-Amstelveen. Ja. Maar het schip, we wonen dus op het schip al 40 jaar. En het schip ligt nu in Woudrichem. Okay. Dus daar hebben we een vaste ligplaats.
3: Ja. Ja. En ja, hoe bent jullie dan aan dit schip komen? Lag dat daar in de buurt? Of is het een soort een marktplaats voor schepen? Of hoe giet zoiets?
6: Ja, er is een scheepvaartkrant, zeg maar. De Schuttevaar heet die krant.
1: Ja.
6: En daar heb je op een gegeven moment een advertentie ingezet. Van we zijn op
3: zoek naar... schip.
6: Ja, precies zoiets. Ja. En toen kwam dit schip voorbij. En we vonden het zo mooi. Toen was het nog wel verlengd, hoor. Het was een langer schip. Maar we vonden het zo prachtig mooi dat we dat meteen hebben gekocht.
3: Ja. Ja, ja. En hoe is dan de link met Smulde ontstaan dat jullie nou hier weer naartoe teruggegaan bent?
6: We wisten wel dat het schip hier gebouwd was. We zijn ook al een keer eerder met het schip hier geweest. Maar nu is het door de historische vereniging Smulde... zijn we op een gegeven moment gebeld van, goh, we hebben een feestje... en we willen de werven een beetje... er zijn hier meerdere werven geweest, hè? We willen die werven een beetje onder de aandacht brengen... en zouden jullie willen komen... Nou ja, dat kwam in ons programma ook op zich wel uit. Dus toen dachten we, nou, dat gaan we gewoon doen. Dat is wel uniek, ja.
3: Hele brutale vraag. Mogen wij heel hem kort binnen, Kie?
6: Natuurlijk.
3: Ja?
6: Natuurlijk.
3: Nou, dan, ik weet niet of Jan... Nou wordt, ik hou nou wel heel veel van jou, Jan. Want denk jij dat je de deur past?
5: Ja, ik kan erdoor.
3: Oké, okay, dan de cameraman Jan, die klimt dan achter mij aan. Zullen we even... Oké, achter de voren moeten wij het trapje af. En het is... Oh, dit is heel ruim hier. Het is heel ruim. Dit is dus van oorsprong het schippershuisje. Wat nou jullie woning is, dat was vroeger natuurlijk helemaal de opslag van het schip.
6: Ja, daar werd de turf opgeslagen. En later ook aardappelen, suikerbieten, veevoer. Van alles werd er vervoerd. Maar dit is de woning van het hele gezin. En ze hebben hier gewoond met gewoon 5, 6 kinderen. Dat kan je je nu niet meer voorstellen.
3: Waar sleupen ze dan? De slaapkamers, waar waren die dan vroeger? Ja.
6: Dit is de achteronder. Dit is hier.
3: Oké, dus hieronder zat nog weer een... daar kun je nog helemaal...
6: Hier is de keuken en hier kan je dan...
3: Ik zal even opzij stappen. Dan kan... Dit was vroeger de...
6: Omhoog doen, dan ging je hier met een trappetje ga je naar beneden. En dan waren zowel aan bakboord als aan stuurboord was een bedstee. Aan de ene kant sliepen de ouders, aan de andere kant kinderen.
3: Wat gezellig.
6: En als ze wat ouder werden, ik denk vanaf een jaar of 12, dan mochten ze voorslapen. Want we hebben ook nog een vooronder, heet dat dan. En dat zijn 2 bedsteden. En daar sliepen de oudste kinderen.
3: Ja.
6: Ja. Nou,
3: wat een prachtig verhaal. En deze prachtige boot die nog vandaag denk ik als les te bevonden is. Maar dan gaan jullie naar Appelscha toe.
6: Nou, daar zijn we nog even over aan het denken. Want...
3: Oh, ik zie een twijfelachtige blik daar.
6: We zijn te breed eigenlijk voor Appelscha.
3: Het schip?
6: Ja, het schip. Ja. Ja. En dan zouden de zwaarder, dus die flappen aan de zijkant zouden eraf moeten met een kraan.
3: Och.
6: Het is wel een hele operatie.
3: Ja.
6: En dan nog is het heel erg smal. Dus ik denk dat we dat toch niet gaan doen.
3: Nee.
6: Maar dan blijven we hier nog gewoon eventjes liggen.
3: Ja, dat zal ook nog kunnen. En dan kunnen mensen jullie nog bewonderen het komende weekend hier.
6: In ieder geval morgen. Morgen zijn we in ieder geval nog. En ik denk zaterdag ook nog wel. Maar...
3: Okay. Nou, mocht je dit prachtige schip willen zien. Een man is inmiddels ook gearriveerd. Mooi, ik zal nog even...
7: mooi.
3: Je was even maar part langs de...
7: Ja, ik moet even voor mijn werk iets nog regelen.
3: Oh, dat giet ook allemaal gewoon door.
7: Ja, dat gaat gewoon door. Ja.
3: Nomaden wat dat betreft. Precies. Dan sluiten wij daarmee af. René, dit prachtige schip dus nog wilt bekijken. Die ligt nog tussen de Veenhoopbrug en de Polakkenbrug in Smulde. Ter hoogte van het winkelcentrum. De Muiderweert. Het is een prachtig stukje cultuurhistorie. Dus en meehurrie als het goed is. En het zit met morgen weer om 8 uur. En wat dat is, dat heb ik zelf nog geen idee van. Maar dat komt vast goed.
0: Elke dag weer een verrassing, hè, zo'n opjaar.

0: Langzaam maar zeker gaan we richting 16:30. Zometeen de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. En even na 16:30, dan is het er natuurlijk weer tijd voor.
1: Tien jaar Tombola!
0: Ja, en er schijnen nog heel veel dikke prijzen in die Tombola-machine te zitten. In die kauwgomballenmachine. Hopelijk komt er vandaag weer zo'n dikke prijs uit. Nou, dat zien we straks na 16:30. Nu Smokey Robinson. Oh, yeah.

0: In de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: Anderhalf minuut over half vijf. We gaan naar de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. De stichting Magisch Volksvermaak Drenthe stopt na 18 jaar met de organisatie van het Stiefkieken in Westerbork. De belangrijkste redenen om te stoppen zijn de stijgende kosten, het wegvallen van subsidies en teruglopende sponsorbijdragen. Drenthe en Groningen strijden alleen nog met India om de organisatie van het WK wielrennen in 2032. In september wordt tijdens de mondiale titelstrijd in het Canadese Montreal bekendgemaakt wie het uiteindelijk mag gaan doen. En de boa constrictor die op 24 juli in Hoogeveen werd gevonden heeft nog altijd geen nieuwe eigenaar. Volgens de reptielenopvang in het Noord-Hollandse Zwanenburg zijn er wel mensen geweest die zich gemeld hebben, maar heeft dat nog nergens toe geleid. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en ook in de app. En dan het weer, Gert Voerman.
5: Vanmiddag zijn de zonnige perioden ook stapelwolken. Dat wisselt elkaar af. Heel lokaal valt er een lichte bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. En temperaturen zo'n 23 graden gemiddeld. Met een matige wind die vlagerig van karakter is. En vanavond en vannacht meer bewolking, een enkele bui. En het koelt af tot 12 graden.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
8: Cute.
7: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want

0: die anders doet.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.

0: Mooi waren ze, de jaren 70. Wat zijn er de meeste werkjes afgeleverd? Nou, dit is er zo'n voorbeeld van. Dreamer van Supertramp. En daarvoor, nou, ook eigenlijk best een leuk decennium. De jaren 80, 1988 om precies te zijn. The Fairground Attraction and Perfect.
1: Vriendje of tombola.
0: Ja, de spanning loopt weer op, want het is weer zover voor het interactieve moment in dit radioprogramma. We gaan weer een rondje tientje of tombola spelen. En op het spel staat in principe weer een tientje. Dat krijg je dan meteen bijgeschreven op je rekening, als je daarvoor kiest. Nou, kun je toch een grote patatoorlog met ui voorhalen, een frikandelletje erbij, en dan krijg je nog een beetje geld terug ook. Of doe er iets anders leuks mee. Kan natuurlijk ook. Ja, een tientje en dan weet je wat je hebt. Maar de meeste mensen, ik denk echt wel 99% van de mensen die in het spelletje tevoorschijn komen, die kiezen uiteindelijk toch wel voor die ballenmachine. Want je weet maar nooit, hè. Dikke prijzen zitten er nog in. Nog sauna-arrangementen, een avondje uit eten. Die absolute hoofdprijs die zit er nog in. Dat is met een helikopter over het TT-circuit heen. Tijdens de Classic GP. Nou, hoe leuk is dat, hé? Wie maakt dat nou mee? Je zult het maar even winnen. Ja. Verder zitten nog veel meer andere leuke zaken in die tombola-machine. Maar het is aan jou. Probeer eerst maar eens de uitzending te halen met het goede antwoord op de vraag die ik je ga stellen. En nou ja, ik heb het al over de Classic GP op het TT-circuit. En daar heeft deze vraag ook iets mee te maken. Want ik wil graag van jou weten, welke twee bewoners, twee figuren uit een bekend kinderprogramma, brengen elk jaar een bezoek aan het TT-circuit om daar bier te verstoppen? En dat doen ze dan een paar weken voordat de TT begint. Dan graven ze ergens een paar blikjes bier in. En dan op de dag zelf dan halen ze dat weer tevoorschijn. Ja, dat vind ik wel slim. Ik had dat niet achter ze gezocht trouwens. Want het lijken twee van die brave kinderhelden. Wie zijn het? Welke twee bekende kinderhelden? Laat ik het daar maar ophouden uit een bekend kinderprogramma. Nou, is niet zo heel moeilijk, denk ik, hè? We gaan de lijnen openzetten. 0592 33 11 88. Je mag ons bellen. En appen kan ook. Kom maar op.

0: is Radio Drenthe.
1: Geweldig, hè? Geweldig.
0: Studio Steenbergen.
1: Wat een plezier, hè? Wat een...

0: je moet het maar kunnen, hè. Een dansje doen op het plafond. Maar Lionel Richie die draaide zijn handen niet voor om, hoor. Dancing on the Ceiling. En daarvoor nog Bronsema en Stalin. Had ik je maar nooit laten gaan.
1: Vriendje of tombola.
0: Nou, weer een spannend moment. Hopelijk komt het vandaag weer goed. En ik hoop toch wel dat het weer eens tijd wordt dat er een dikke prijs uitgaat. Maar het kan natuurlijk ook best zijn dat de persoon die vandaag een goede antwoord weet te geven gewoon kiest voor het tientje. Het gebeurt niet zo heel vaak, maar het is wel eens gebeurd. Het zou maar zo eens kunnen. Margreet, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Hallo Margreet. Oeh, een beetje doffe lijn hebben we. Een beetje doffe verbinding.
2: Nou, oké, is het beter nu?
0: Dit is beter. Beweeg niet. Blijf zo staan.
2: Super. Gaan we doen.
0: Hey, Margreet, ik begrijp dat jij ongeveer een tientje of tombola verslaafd bent.
2: Ja, we zijn aardig fanatiek. Dus vandaag eindelijk gelukt om er door te komen. Dus helemaal leuk.
0: We zeg je. Met het hele gezin doe je mee aan tientje of tombola elke ronde.
2: Ja, en onze vrienden die op de camping staan, die hebben ook al gewonnen. Dus we dachten, we kunnen niet achterblijven.
0: Oh, wat hadden jullie campingvrienden voor prijs?
2: Volgens mij zijn een leuk pakket met, een pen en een zonnebril. Kirsten Broekhuizen heeft in ieder geval bij Wim gewonnen van de week.
0: Ja, een leuk zomerpakket met allemaal leuke RTV Drenthe hebben dingetjes.
2: Ja.
0: Ja. En waar hoop jij nou op? Of ga je voor tientje? Dat kan natuurlijk ook, hè?
2: Nee, we gaan niet voor het tientje. We gaan natuurlijk wel voor de andere prijs.
0: Voor
2: de
0: tombola.
2: Ja,
0: zo mag ik het horen.
2: De hoofdprijs is leuk, maar eigenlijk is meedoen en het doorkomen eigenlijk ook al fantastisch.
0: Kijk, zo mag ik het horen. Ja, maar we lopen al veel te ver op de feiten vooruit. Want laten we eerst eens even kijken of jij het antwoord op de vraag goed hebt. Want welke twee bekende kinderhelden brengen elk jaar een bezoekje aan het TT-circuit om daar alvast hun bier in te graven? Wie zijn dat nou toch ook alweer?
2: Dat zijn Bert en Ernie.
0: Ja, Bert en Ernie, ja. Vaste prik, hè. Altijd een beetje begin juni, dan laten ze weer van zich horen. En altijd met een leuke stunt. Is een beetje een kat-en-muisspel met de organisatie. Iedereen grinnikt daar ook wel een beetje om. En ach ja, het is zo een van die vele tradities die bij de TT hoort. Bert en Ernie is inderdaad goed, al was er ook iemand bij. En dat is serieus waar. Iemand die hebt de Bassie en Adriaan.
2: Nou ja, is ook leuk, maar het zijn ook
0: echt
2: Bert en Ernie.
0: Ja, nou ja, misschien inspireert dat weer een volgend duo om eens een keer wat als Bassie en Adriaan uit te gaan halen. Hé, hey, Margreet, het is in principe een tientje voor jou. Ja, ik laat die kassa wel horen, maar ik weet het antwoord al.
2: Zeker. Wij gaan voor de tombola.
0: Kijk, nou, dan ga ik even wat kunstgrepen uithalen. Ja, dit gaat goed. Ik loop naar de tombola-machine. Zit je mee te kijken of doe je lekker ouderwets radio zoals het ooit bedoeld is?
2: Ja, ik heb normaal alles aan, maar ja, ik moest van jou stil blijven staan. Dus ik heb alles uit.
0: Oh, dus je hebt de plaatjes er even niet bij. Nou goed, dan moet je mij op mijn prachtige blauwe ogen geloven.
2: Komt goed.
0: Het muntje gaat erin, het balletje rolt naar beneden. Het is blauw en... Wat zie ik nou? Blauw en geel. Oké. Ik ren weer even terug naar mijn vertrouwde plekje. En dan ga ik daar het plechtige moment eventjes met je doornemen. Zo. Ben ik weer? Nou, ik vind het wel leuk dat je zegt van alles is leuk. Dus als er bij wijze van spreken een sticker of een paperclip uitkomt, dan vind je het ook goed, hè?
2: Ja hoor, allemaal prima.
0: Het zijn onmogelijk kleine lettertjes. Maar er staat toch echt iets op. Oh, nou ja, het is in elk geval niet een lullige prijs. Het is alleen moet een beetje in je hobby-sfeer zitten. Loop je wel eens een rondje?
2: Jazeker.
0: Wandel je wel eens een beetje?
2: Nee, 10.000 stappen per dag, dus op TikTok is dat wel wandelen, toch?
0: Nou, dan komt dit heel goed uit, want jij krijgt van ons een paar echte, hele goede wandelschoenen.
2: Oh, wat superleuk.
0: Ja, en dat is dan niet dat ik nu aan je vraag van wat is je schoenmaat en we sturen een paar van die wandelschoenen op. Nee, daarvoor gaan we je echt even naar een speciale winkel sturen. En nou, dan wordt het helemaal voor je bekeken en op maat uitgezocht wat het beste type voor je is. En dan kun jij binnenkort je veilige kilometers maken. Hoe leuk is dat?
2: Nou, dat klinkt hartstikke goed.
0: Dat is een goede prijs en dat is een nuttige prijs, Margreet, hè?
2: Zo is dat. Dank jullie wel. Mooi.
0: Blijf aan de lijn en dan gaan we alles met je regelen.
2: Dat

0: echt een beetje dat zomervakantiegevoel, hè, met deze van Eros Ramazzotti. Un emozione per sempre. En daarvoor hoorde je Margreet Hensema uit Bijlen. Die toch maar mooi even een paar goede wandelschoenen uit die tombola-machine wist te halen. Tjongejonge, het zal je gebeuren. En helemaal bij Margreet, die keurig elke dag haar 10.000 stappen probeert te zetten. Nou, dan komt deze prijs hartstikke goed terecht. Dat is fijn, dat is mooi. En dat gaat dan voor alle duidelijkheid ook echt om een paar schoenen dat eventjes speciaal uitgezocht en aangemeten wordt. Dus dat is hartstikke leuk. Nou, dat zijn dan zo van die dingen die tevoorschijn kunnen komen uit die tombola-machine. Volgende week, de laatste week tientje of tombola trouwens. Dus benieuwd wat er allemaal verder nog uit gaat komen. Sowieso morgen in elk geval weer 4 rondjes gaan we spelen. In elk programma 1 keer tientje of tombola. De eerstvolgende is morgen rond 8:30 bij Judith in het programma. Nou, hopelijk komt er dan weer een dikke prijs uit. Zien we morgenochtend wel weer. Voor nu gaan we richting 5 uur. Dat betekent zometeen tussen 5 en 6 weer een uitermate prettig uurtje terug in de tijd. De hele maand augustus pakken we een bepaalde zoom bij de kop. Een augustus bij de kop. Zometeen gaan we helemaal terug naar de augustus van 1969. Wat gebeurde er toen in de wereld en hoe klonk de muziek toen? Dat hoor je zometeen na 5.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
4: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
3: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee woedt een duinbrand. Volgens de veiligheidsregio is nog niet duidelijk hoe groot die is, maar de brandweer is met veel mensen en materieel uitgerukt om te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Een van de brandweermensen is gewond geraakt tijdens het blussen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft moeite om het vuur te blussen doordat er in de omgeving geen bluswater is. Ondernemers die schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Minister Karreman spreekt van ondernemersrisico. Hij was op werkbezoek in Nijmegen en maakte een vaartocht op de Waal. Volgens Karremans is er geen sprake van een acute natuurramp en ook niet van een crisis. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Bij Kreta is een Nederlandse toerist verdronken. Ze wilde haar reisgenoten helpen die bij het zwemmen in problemen was gekomen. De reisgenoten wist zich in veiligheid te brengen, maar de vrouw van 42 niet. Ze overleed uiteindelijk in het ziekenhuis van Heraklion. De NPO, de organisatie van de publieke omroep, heeft een leidinggevende op non-actief gezet vanwege grensoverschrijdend gedrag. De man, zendermanager van 3FM, had een dikpik geplaatst in de groepsapp van zijn collega's. De NPO heeft een extern onderzoeksbureau ingeschakeld. Dan het weer in het hele land, flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het is 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op speksevers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Speksevers. Dus kom langs.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
12: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
13: Radio Drenthe.
14: Studio Steenbergen. Met René Steenbergen.

0: van de Beatles.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Ja, ik zeg dat nou wel, maar de Beatles, het is eigenlijk maar de helft van de groep. Want de drummer Ringo Starr die speelt er helemaal niet op mee, omdat hij tijdens de opname bezig is met de film The Magic Christian. En daarom kruipt zijn collega Paul McCartney op dit nummer achter het drumstel. En ook George Harrison is niet op The Ballad of John en Yoko te horen. En daarom speelt John Lennon zowel de slag als de solo-gitaar. Even leuk, wist u dat je? Het is de allereerste stereo-single van The Beatles. En The Ballad of John en Yoko wordt een grote hit in Nederland. De single staat 4 weken nummer 1 in onze top 40 in de zomer van 1969. Want daar draait het komende uur allemaal om. De zomer van 69. Met de nadruk op augustus van dat jaar. Dus precies 57 jaar geleden. En dat is een topzomer in Nederland. Het is warm, maar niet te warm. Mensen trekken er veel op uit. En er wordt zelfs uitgerekend dat er in drukke kustplaatsen zoals Scheveningen elke seconde een zakje patat wordt verkocht. Kijk, nou, wat speelde er allemaal in die tijd in de wereld? Hoe klonk die zomer? En dan met name de augustusmaand van 1969. Nou, dat ga ik je het komend uur allemaal laten horen. Het was in elk geval de tijd van dit nederpopmonument.

dan moet je nagaan. Aanvankelijk was het bedoeld als B-kantje. Maar uiteindelijk wordt het de vierde single van Shocking Blue. En het wordt een enorme hit die zelfs de nummer 1 positie in Nederland weet te halen. Venus. Gitarist en componist Robbie van Leeuwen die laat zich voor dit nummer trouwens wel erg duidelijk inspireren, hoor, door de banjo-song van de Big Three. Die klinkt namelijk zo.

0: dat lijkt er wel erg veel op, hè? Nou, Venus staat in 1969 maar liefst 15 weken in de top 40. In augustus bereikt hij met nummer 3 zijn hoogste notering. En naar aanleiding van het succes in Amerika wordt Venus begin 1970 nog een keer uitgebracht in Nederland. En dan staat hij nog eens 11 weken in de top 40 met dan als hoogste positie weer nummer 3. Nou, dat is wat je noemt echt een nederpopmonument, hè, dit liedje. Nou, dan van Venus naar de maan. Het is maar een kleine stap, want in de zomer van 1969 wordt er geschiedenis geschreven als de Apollo 11 op de maan landt.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0, liftoff.
2: Tijdens hun ongeveer 2 uur durend verblijf op de maan, waarin de ruimteveilers vele bodemmonsters verzamelden en enkele instrumenten opstelden, werden ze door naar schatting 600 miljoen mensen op aarde gadegeslagen.
3: Tranquility Base here. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.

altijd een beetje een instinker, hè, aan het eind. Dan denk je dat hij klaar is en dan komt toch nog even een keer weer die bam bam bam erin. Ja, geen enorme hit in augustus 1969, maar wel meer dan de moeite waard om weer eens te draaien dit. De Isley Brothers en Behind the Painted Smile. En over brothers gesproken, die vinden we meer in de hitlijsten van die maand. Zo zijn er de Bee Gees die met Tomorrow Tomorrow genoteerd staan. En één van de Bee Gees, één van de broertjes Gibb, Robin, die scoort ook nog eens een flinke solo-hit met deze, Saved by the Bell.

een vrolijkheid, hè? Met de Merry Men, een calypso-band uit Barbados. Die heet Big Bamboo. Het is een van de grote zomerhits van 1969. Nou, van Barbados dan even terug naar ons eigen land. Want wat is er eigenlijk van eigen bodem te beleven in de top 40 lijsten van augustus 1969? Nou, eerder dit uur had ik het al eventjes over Venus van Shocking Blue. Maar ook qua Nederlandstalig staan er best een paar bijzondere platen genoteerd. Bijvoorbeeld deze van Herman van Veen.

0: later.
1: Ja, prachtige liedje Suzanne. Nederlandstalige bewerking van Suzanne van Leonard Cohen. Nou, Ria Valk die laat in die tijd ook van zich horen met dit liedje, Vrijgezellenflat.
2: En in mijn kleine vrijgezellenflat leef ik vrij en blij. Alle andere flatbewoners zijn gek op mij.
1: Ja. De Vrijgezellenflat is iets totaal anders dan dat liedje van Herman van Veen dat daar net voor zat. Ja, en als ik dan verder door die top 40 lijsten heen kijk, dan zie ik daar ook nog Corrie Koning staan met haar onvermijdelijke rekels.

Vaarwel, ik zal geen traan om je laten, zo heet het liedje. Met overduidelijk niemand minder dan Pierre Cartner in het achtergrondkoortje. Mooie smartlap. En ja, er staat in die tijd nog zo'n soort plaat in de top 40. Beetje in hetzelfde hoekje. Namelijk van kindsterretje Wilma Landkroon. Uit Enschede komt ze. Ontdekt door Gert Timmerman. He, Gert van Gert en Hermien. En later, hé, daar heb je die naam weer. Dan ontfermt Pierre Cartner zich over Wilma. En dat levert later, in 1971, een nummer 1 hit op met het duet Zou het erg zijn, lieve opa. Maar in 1969 staat ze dus ook al in de top 40 met deze tranentrekker. Dit is een klomp met een zeiltje.

0: Droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
1: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
2: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
3: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
2: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
4: Lekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl.
6: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
5: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
4: Lekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl.
7: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
8: Het is zo goed als 5:30. Hier zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. De stichting Magisch Volksvermaak Drenthe stopt na 18 jaar met de organisatie van het Stiefkieken in Westerbork. De belangrijkste redenen om te stoppen zijn de stijgende kosten, de weggevallen subsidies en teruglopende sponsorbijdragen. Drenthe en Groningen strijden alleen nog met India om de organisatie van het WK wielrennen in 2032. In september wordt tijdens de mondiale titelstrijd in het Canadese Montreal bekendgemaakt wie het uiteindelijk mag gaan doen. En de boa constrictor die op 24 juli in Hogeveen werd gevonden, die heeft nog altijd geen nieuwe eigenaar. Volgens de reptielenopvang in het Noord-Hollandse Zwanenburg hebben mensen zich wel online gemeld, maar heeft dat tot nu toe nog nergens toe geleid. Meer nieuws kun je vinden op rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app. Gaan we het eens even hebben over het weer. Gert Voerman, goedemiddag.
9: Goedemiddag, René.
8: Hoi, Gert. Hey, er was veel moois te zien aan de hemel vandaag. Qua cumulus, qua wolken. Ja. Ik heb mooie plaatjes gezien toen ik naar het werk reed vanmiddag.
9: Ja, dat was prachtig om te zien. Ik heb met ook een wandeling gemaakt. En je zag die prachtige stapelwolken, die cumuluswolken. Met felle opklaringen. Ja, en die contrasten typisch voor het Nederlandse landschap en voor het Drentse landschap. Fantastisch. En dat met mooie temperatuur. Op veel plaatsen zo'n 23, regionaal zelfs 24 graden. Bijvoorbeeld Dwingelo 22,8, Diever 22,5. Coevorde 23,8 en tenslotte Zuid-Laren 22,7. Een heel enkel dicht buitje zag je op de radar, maar dat waren een paar druppels en het was het weer over. En ook een stevige wind. Ik kreeg nog een melding uit de Kiel dat... Ja.

0: op het moment?
1: Ja, een hele belangrijke vraag. Er gaat iets uitvallen. Maar dat zijn echt de drop op de gloeiende plaat is al een groot woord. Wat je gaat zien is een zwak front dus. En vanavond, vannacht in die broekje toe. En dan vallen er plaatselijk een lichte regenbui. De grootste kans in het noordwesten van de provincie. Maar ik moet het zien hoe morgenochtend als die regenmeters geleegd worden. Hoeveel erin zit. Ik heb er niet zoveel hoop op. Misschien dat er een millimeter of twee valt. Maar dat heb je het wel gehad. Of een aantal plaatsen. Zeker dieper naar het zuidoosten toe blijft het gewoon droog. En morgen overdag ook hebben we bewolking. Meer bewolking dan vandaag. Bouwt zich wel een nieuw hoger drukgebied op. In de ochtend kan er nog een bui vallen. In de middag blijft het droog. En gedurende de middag zul je zien dat het aandeel van de zon gaat toenemen. Met temperaturen zo van 22. Misschien als de zon even meewerkt naar 23 graden. Dus morgenochtend een bui. Maar het heeft weinig omhandel, om het zo maar te zeggen.
0: Nog geen schip met zuurappels.
1: Nee, dat zeiden ze vroeger altijd. Hè? En,
0: zijn nou, wij nog steeds hoor.
1: Ja, mijn oma zei het ook vroeger altijd. Er komt een schip met zure appels aan waarop open altijd zei. Niet aankomen, dan blijven ze wel lang. Nou ja, nu zijn het geen zure appels meer. Nu staan we echt op te wachten. En dat gaat dus helaas niet gebeuren. Want kijk je bijvoorbeeld naar zaterdag. Dan gaat die wind weer naar het zuidoosten. Dan komt de warmere lucht binnen. En is het gemiddeld 6, 27 graden met veel zon. Ja, ook wel weer mooi natuurlijk. Maar geen regen dus. En zondag zou het regionaal weer tropisch worden met 30 graden. Met flink wat zon. Misschien later op de dag wat meer bewolking. Kleine buienkans. Maar begin volgende week. Maar ja, maandag, dinsdag doet de temperatuur een stapje terug. 5, 6, 26 graden zit je nog altijd op zomers. Maar vervolgens woensdag en donderdag gaat die wind weer naar het zuiden toe. Zoals nu lijkt. Het is nog een week weg. Maar dan zit je al richting de tropische temperaturen weer.
0: Kijk, nou en zo gaat het weer lekker op en neer de komende tijd dus.
1: Ja, en geen weinig of geen eerste. Ja, zoals het waalde onweersbuien. De wisting van de wacht dat het even iets minder warme lucht binnenkomt. Dat wil nog wel eens gebeuren. Maar echt grootschalige neerslag zit er voorlopig nog niet in.
0: Goed, dankjewel Gert. Fijne avond hè.
1: Hetzelfde.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
6: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtrop. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede.

Daarnet hoor je de onvervalste nederpop van de Delftse TZ met Ma Bellamy. En dit waren natuurlijk de Rolling Stones en Honky Tonk Women. De Stones die nemen dat nummer in eerste instantie op als een country-achtig nummer, gebaseerd op Honky Tonk Blues van country- en blueslegende Hank Williams. En die versie, die klinkt dan nog zo.

0: heeft ook wel wat, hè? Maar uiteindelijk lijkt het de Stones toch beter om voor de singleversie een meer rockachtige uitvoering te maken. Nou, dat ze dat goed hebben ingeschat, dat blijkt wel. Want Honky Tonk Women bereikt in augustus 1969 de vierde plaats in de top 40. En de originele countryversie, nou, die is niet helemaal verloren gegaan. Die kun je terugvinden op het album Let It Bleed. Nou, over country gesproken, het is maar een kleine stap naar Kenny Rogers. Dit is Ruby.
1: You've painted up your lips and rolled in

0: God's sakes, turn around.
1: Ruby, don't take your love to town van Kenny Rogers. Dan nog met zijn band The First Edition. Over een verlamde oorlogsveteraan gaat het liedje. Veteraan die thuis achterblijft als zijn vrouw een avond zonder hem op stap gaat. En dan is hij natuurlijk bang dat ze bij het uitgaan een andere man zal tegenkomen met alle gevolgen van dien. Dus in dit lied smeekt hij haar om bij hem te blijven. Ja, het origineel van het liedje is trouwens van Waylon Jennings. En in de loop der jaren wordt het enorm vaak gecoverd. En misschien wel de meest opvallende versie, nou dat moet wel haast deze zijn, van Nana Mouskouri. MUZIEK

0: Ja, je had het niet kunnen bedenken van tevoren, maar het bestaat echt. Nana Mouskouri die Ruby zingt, dan heet het Ruby Garde ton cœur ici. Augustus 1969, daar gaat het dit uur over. De laatste zomer van de jaren 60 dus. En die zomer die wordt half augustus symbolisch afgesloten met een enorm hippiefestival. Het legendarische Woodstock. En later verschijnt daar zelfs een concertregistratie van in de bioscoop.
1: For those of you who have forgotten. For those of you who haven't forgotten. And for those of you who never knew. By the time we got to Woodstock. Woodstock. An incredible film about an incredible event is back. Woodstock, with a cast of a half a million outrageously friendly people. Woodstock, the people, the vibes, the music.
2: Swing low, swing.
3: Owned by Joe Cocker,
4: Country Joe,
3: Crosby, Stills, Marlo, Nash, Guthrie,
4: Richie,
3: Jimi Hendrix,
4: and
3: John Sebastian,
4: Shall Not Lie,
3: and
4: the Family
3: Stone,
4: The Who.
1: Woodstock, where it all began.
0: Ja, een eindeloze rij namen, hè, daar aan het eind. Ja, het is dus ook onmogelijk om alle artiesten die daar optreden een plekje in de film te geven. Zo is dit een band die niet in de film zit, maar wel degelijk op Woodstock optreedt. Dit is Blood, Sweat and Tears.

Blood, Sweat and Tears met Spinning Wheel. En zanger en componist David Clayton Thomas die zegt erover: het was de tijd waarin songteksten bol stonden van de psychedelica. En ik wilde met dit liedje eigenlijk zeggen: laat je niet te veel in dingen meeslepen, want uiteindelijk wordt de cirkel altijd weer rond. Nou, als dat geen mooie hippie-gedachte is, dan weet ik het ook niet meer. Over hippie-gedachtes gesproken. Deze trouwens ook.

dit, hè? Ja. Geschreven door Bob Dylan, maar deze versie van de Hollies, die is misschien wel het meest bekend. Blowin' in the Wind. En de Hollies, nou, die zijn zelfs zulke grote Bob Dylan-fans dat ze zelfs het album The Hollies Sing Dylan maken. Met daarop 12 nummers van de grote meester zelf. Ja, en zo hebben we het afgelopen uur het gevoel van augustus 1969 weer een beetje proberen terug te halen. En dan rest er natuurlijk nog één belangrijke vraag. Wat was nou de allergrootste hit in augustus 69? Nou, dat is er wel eentje met een verhaal, hoor. Het is een lied over de toekomst van de mensheid. Als de mensheid in het jaar 2025 nog bestaat, nou, dan staat er nog heel wat te gebeuren. In elk volgend millennium wordt het leven steeds meer geautomatiseerd. Zo worden gedachten in pillen geprogrammeerd die door mensen worden geslikt. Nemen machines al het werk over, waardoor ogen, tanden en ledematen hun nut verliezen. En wordt het huwelijk overbodig doordat kinderen in reageerbuizen worden gekweekt. Juist. Uiteindelijk wordt dan het jaar 95-95 bezongen, waarin de aarde door alle middelen heen is en de mensheid uit zal sterven. Nou, het is een zwaar verhaal, maar het is ook een wereldhit. En je weet al wat het over gaat, hè? Zager en Evans in the year 2525 is de grootste hit van augustus 1969. En daar sluit ik dit uurtje mee af, maar niet voordat ik je verteld heb dat we morgen in dit uur tussen 5 en 6 teruggaan naar augustus 1971.

0: Marktkauf Meppe, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppe, 15 minuten van de grens.
1: Aan tafel.
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
4: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: Na een druk weekend wil ik graag in mijn slaap. Handig dat de rolheuken die ik gekocht heb bij Bouwmarkt Schoonhoort in de winter de warmte binnenhouden en in de zomer lekker koel blijft. En heerlijk donker in de slaapkamer. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerry Maas.
6: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 6 uur.
7: Kaagman was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze grote hits scoorde in de jaren 70, zoals Memories en Weekend. Van 2002 tot 2008 was ze jurylid van de tv-talentenjacht Idols. Ze was ook voorzitter van vakbond BV Pop en directeur van Konamus, later Buma Cultuur. Journey Kaagman leed al jaren aan de ziekte van Parkinson, ze was 79 jaar. In de duinen bij Oudorp op Goeree-Overflakke woedt brand. Een brandweerman is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio roept het publiek op om het gebied te verlaten. Defensie stuurt een blushelikopter. Blussen met zeewater kan niet, omdat in de duinen bij Oudorp drinkwater wordt gewonnen. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. De huisarts uit Roon, die gisteren per direct haar werk moest neerleggen, kampt al jaren met een alcoholverslaving. Ook op haar werk was ze meerdere keren onder invloed. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam. In 2024 meldde collega-huisartsen dat zij op haar praktijk was terwijl ze naar alcohol rook. Er werd toen een promillage gemeten van 3,3 en het komt neer op meer dan 10 glazen alcohol. En de UEFA blijft bij zijn aangekondigde boycott van FIFA-toernooien. Dat FIFA-voorzitter Infantino zijn omstreden investeringsplan heeft ingetrokken, vindt de UEFA niet genoeg. Dan het weer, veel zon en af en toe bewolking. Het is 22 tot 25 graden, morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
8: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
9: Hey Tess.
10: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
9: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
10: Jo, heb je al in je bananenplant gekeken?
9: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
10: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
11: Top! Jij blijft Bob.
12: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloon.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
16: Hoppa.
15: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: Drie sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
17: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
6: Radio Drenthe.
18: Muziek voor volwassenen.
6: Met Johan Derksen.

0: programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het zag er even somber uit voor de Steel Drivers uit Nashville nadat zanger-gitarist Chris Stapleton solo verder ging en meteen een wereldhit scoorde met Tennessee Whiskey. Maar de Steel Drivers blijven keurig overeind met Matt Dame en Tammy Rogers. Dit komt van het album Outrun en dat kwam uit op het klassieke platenlabel Sun Records. De Steel Drivers, Prisoner's Tears.

The Steel Drivers, Prisoner's Tears, Queens of the Stone Age. Dat is een band uit Seattle met zanger-gitarist Josh Homme, die jarenlang in Amsterdam woonde. En hij bespeelt heel regelmatig andere instrumenten op albums onder de schuilnaam Carlo von Sexton. Dit was een hit in Amerika, Ierland, Nederland en Engeland voor Queens of the Stone Age. No One Knows.

Amelia, Curran, Coming For You. Soundgarden, dat was een band uit Seattle met zanger en drummer Chris Cornell. En de band hield op te bestaan nadat Chris Cornell in 2017 overleed. Dit is een compositie van deze Chris Cornell. Het werd de nummer 1 hit in Australië en IJsland. Het nummer eindigde 2 in Amerika, 3 in Mexico, 5 in Canada, 7 in Ierland, 12 in Engeland en 25 in Nederland. Soundgarden, Black Hole Sun.

Soundgarden, Black Hole Sun. Het was een compositie van John Lennon en Paul McCartney in 1969. En het was een nummer 1 hit voor de Beatles in Australië, Oostenrijk, Canada, Zwitserland, Hongarije, Nederland, Noorwegen en Nieuw-Zeeland. Er verschenen 765 covers, onder meer van Bill Medley, Dion, Bill Withers, Ray Charles, Meatloaf, Chrissie Hynde en Lucinda Williams. En dit is Aretha Franklin, Let It Be.

Aretha Franklin, Let It Be. The Undertones, dat is een band uit Derry in Noord-Ierland met zanger Fergal Sharkey. En de band speelde een mix van punk rock en new wave. In 1999 werd Fergal Sharkey vervangen door Paul McLoone. En dit was alleen een hit in Engeland, The Undertones, Teenage Kicks.

The Undertones, Teenage Kicks. Altered Five Blues Band uit Wisconsin is de band van zanger Jeff Taylor. En de band werkt met drummer Tom Hemrich als producer en hij zetelt in Nashville. Het komt van het album Hammer and Chisel. The Altered Five Blues Band, Lot of Love Left in Me.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: What Happens Next van Gabe Stillman is het album van deze week. En Gabe Stillman is een rising star in Amerika. Hij werkte jarenlang in alle bluesclubs in alle hoeken van Amerika. Dat betekende veel spelen voor weinig geld en extreem veel kilometers maken. Gabe Stillman, I've got to use my imagination.

Gabe Stillman, I've got to use my imagination. The Mission, dat is een band uit Leeds met zanger Wayne Hussey. Het is een eigen compositie en het nummer werd opgenomen met producer John Paul Jones uit Led Zeppelin. Het werd een hit in Engeland en in Nederland. The Mission, Tower of Strength.

The Mission, Tower of Strength. Frank Carrillo, dat is een Amerikaanse singer-songwriter, en hij is verbonden aan de Millbrook Sound Studios, waar Golden Earring regelmatig opnam. Frank Carrillo was ook een hele goede vriend van George Kooijmans. Het komt van zijn album Bandoleros. Frank Carrillo, Chapel Street.

Frank Carrillo, Chapel Street. Mojo Man, dat is een Nederlandse bluesband met zanger Marcel Dupri. En de band neemt de albums op in de Basement Studios in Den Haag. En dit komt van het album Love and Revolution, Mojo Man, Jealousy. MUZIEK

Mojo Man, Jealousy. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Peter Frampton, dat is een Engelse rockgitarist die al jaren in Amerika woont. En deze eigen compositie werd de nummer 1 hit in Nederland en België. Het nummer 1 hit 2 in Canada, 4 in Amerika, 8 in Frankrijk en 10 in Engeland. Peter Frampton, Show Me the Way.

0: Zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
1: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtrop. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede.
2: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
3: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
10: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
13: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het werd opgericht in 1994. Journey Kaagman is overleden, heeft haar familie bekendgemaakt. Ze was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze in de jaren 70 flinke hits scoorde, met nummers als Storm and Thunder, Memories en Weekend. Later werd ze ook jurylid bij Idols. En daar stond ze bekend om haar snoeiharde kritiek, zoals bij deze auditie.
14: Hoe mijn almachtige God mijn lot ligt in uw hand, ondanks het vallen en opstaan, koos ik voor uw kan.
15: Ik denk perfect voor de EO Jongerendag. Echt waar, maar niet voor het programma waar wij iemand voor zoeken. Maar ik denk dat je daar naadloos in past.
13: Journey Kaagman had de ziekte van Parkinson en ze was 79 jaar. De drone met explosieven die eergisteren werd onderschept op de luchthaven van Leipzig hing dichtbij een Oekraïns vliegtuig dat was volgeladen met munitie. Volgens een Duitse minister was die drone niet het werk van amateurs.
16: Dat alles deutet niet op amateurhaftes voorgehen hin. We reden hier van einer professionellen hybriden bedrohungslage met der we ons weiter auseinandersetzen müssen.
13: De drone werd op tijd onderschept door een medewerker van de luchthaven. De zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cedrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. En dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Radio Drenthe.
17: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brand in de duinen bij Oud-Dorp breidt zich niet verder uit. De stoplijnen houden het vuur tegen, zegt de veiligheidsregio. De brandweer kan geen zeewater gebruiken voor de bestrijding, zegt verslaggever Simone Tukker.
2: Dat komt weer omdat dit ook een drinkwatergebied is. En het drinkwaterbedrijf heeft echt gezegd tegen de brandweer, daar hebben we hele slechte ervaringen mee. Als dat zoute water weer hier in de grond gemengd gaat, dan kan je weer jaren last hebben om dat weer uit het systeem te halen.
1: Net als bij de brand in Venray komt Defensie helpen blussen met twee Chinook-helikopters. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaan-oever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist krijgt eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, artiestennaam van Peter van den Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. In 2016 gaf hij een afscheidsconcert waarvan de opbrengsten naar MS-onderzoek gingen. Tony Scott was 54 jaar. En de zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecours. Ze bleef in de eindsprint Cédrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Commentator Gabriel Melging.
3: Dat is extra zuur voor Puk Pietersen, want die reed een hele goede sprint en werd uiteindelijk derde. Maar het leek heel lang een tweestrijd te zijn tussen Pietersen en Lecours. En ja, als Lecours niet was teruggekomen bij deze groep, was het misschien wel een ritzegen geweest voor Puk Pietersen.
1: Toch leidt Pietersen het puntenklassement. Marleen Reusser blijft in het geel. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen. In het noorden regen, het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

stay hot. Let me shoot a seven with every shot. Beaver.

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing, dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Zonnebrillen, diner- en saunabonnen, wandelschoenen, luchtbedden...

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een Chinook-helikopter van Defensie is bezig bij het bestrijden van de duinbrand in Ouddorp. Net als in Venray stort de Chinook grote hoeveelheden water over de brand uit. Dat water komt uit het Haringvliet. De duinbrand lijkt zich niet uit te breiden. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog uren gaat duren. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het bedrijf biedt goedkope vluchten aan en werd opgericht in 1994. De huisarts in Roon, die gisteren per direct werd geschorst, werd behandeld voor een alcoholverslaving. Ze kwam een aantal keren onder invloed in haar praktijk, blijkt uit stukken van de rechtbank. Eén keer ging een afspraak voor euthanasie bij een patiënt niet door, omdat de arts had gedronken. Inmiddels is er vervanging geregeld voor de huisarts uit Roon. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Medisch jurylid Erik van Tijn noemt haar tegen RTL Boulevard een van de leukste vrouwen die hij heeft gekend.
2: En iedereen dacht wel, doordat ze het op een strakke manier deed, zullen we zeggen. Iedereen dacht een beetje, haar zijn een soort ijskonijn. Maar dat was tegenovergesteld. Wat een hele leuke, warme, ja, gewoon geweldig leuke vrouw.
1: Journey Kaagman had jarenlang Parkinson. Ze was 79 jaar. Het weer vanavond en vannacht in het noorden regen. Verder opklaringen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De grote duinbrand bij Oud-Dorp op Goeree-Overflakkee breidt zich niet verder uit. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en zet speciale sproeiers in om de grond nat te houden. Ook is er een defensiehelikopter ingezet om het vuur te blussen. In Zuid-Holland zijn de laatste tijd al meerdere natuurbranden geweest, zegt de brandweer.
2: Afgelopen week ook nog in Goeree, dus het gebied hierachter. Ook wel een behoorlijk gebied met duinbranden. We hebben het in Hellevoetsluis gehad. Allemaal het, eigenlijk het natuurgebied wat grenst aan de Noordzee. Ja, het is kurkdroog. En met die harde wind, klein beetje vuur erbij voor wat voor oorzaak dan ook. En je hebt een natuurbrand te pakken.
1: Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. Vier mannen uit Breda en Oosterhout zijn opgepakt omdat ze ervan worden verdacht de burgemeester van Breda met de dood te hebben bedreigd. Ze zijn tussen de 16 en 34 jaar oud. Tijdens de wedstrijd NAC Feyenoord in maart in Breda hing er aan het pand in de stad een spandoek met een bedreiging erop. Burgemeester Depla heeft vervolgens aangifte gedaan. In mei ontdekte de politie op een telefoon een foto van de vier verdachten bij dat spandoek. Wat de aanleiding was voor de doodsbedreiging is onduidelijk. Mogelijk ging het om het schrappen van een supportersfeest in een café in Breda. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79 jaar. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. En medejurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols, zegt hij. Dan het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Verder opklaringen. Het koelt dan af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

nachten naar het droom gehad.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De duinbrand bij Ouddorp lijkt zich niet uit te breiden. Het vuur brak vanmiddag uit. De brandweer kreeg assistentie van een Chinook-helikopter van Defensie. Die stortte grote hoeveelheden water over de brand uit. Het water kwam uit het Haringvliet. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het bluswerk in Ouddorp raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen, die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. En zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed jarenlang aan Parkinson. De uitvaart was in besloten kring. Vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch met 6-0. Het weer vanavond en vannacht in het noorden wat regen. Morgen droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland lijkt zich niet uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Jenny Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Jenny Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld in de derde ronde. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente won thuis met 6-0 van Dutch uit Slowakije. De returns zijn volgende week en de winnaars plaatsen zich voor de play-offs. Het weer. Vannacht is in het noorden nog kans op wat regen. Meer naar het zuiden zijn er veel opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Zonnebrillen, diner- en saunabonnen, wandelschoenen, luchtbedden en de hoofdprijs, een helikoptervlucht boven het TT-circuit tijdens de Classic GP. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig Antonov had de munitie al een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels wel van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. De duinbrand bij Ouddorp lijkt zich niet verder uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. En de verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, de artiestennaam van Peter van der Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. Tony Scott was 54 jaar. En vanavond zijn in de Conference League 2 kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch uit Slowakije met 6-0. De returns in de derde ronde zijn volgende week. Het weer. Vannacht in het noorden nog wat regen, maar meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen is het droog met geregeld zon. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.